NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Cecile Huynen luistert samen met dirigent Jules van Hesse en trombonist Wouter Iziger naar de zesde symfonie Pathetiek van Tchaikovsky. Een symfonie die in mysteries is gehuld. Tchaikovsky legt niets uit. Laat ze maar raden, schrijft hij aan zijn neef. Tchaikovsky's zesde symfonie Pathetiek. Zondag vanaf 16:30 in Discotabel. Hier op NPO Klassiek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de Straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. De aanvallen komen op het moment dat de VS en Iran midden in onderhandelingen zitten. Iran publiceerde gisteren nog een conceptakkoord. Het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar een ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. 2 van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek.

En een hele goede morgen. Dit was Capella Istropolitana onder leiding van Jaroslav Krtschek. Een scherzo, derde deel uit de Serenade voor strijkorkest van Antonín Dvořák. Ja, voor ons is de dag begonnen. Katinka en ik die zitten hier helemaal klaar in de studio voor jullie. Met weliswaar koffie die ik verkeerd heb gezet. Ik heb te veel water opgegoten op het filter. Dus het is een beetje slappe hap. Dus muziek met wat pit hier. Tot 7 uur is dit voor de dag.

0: Alice Sara Oot. Die bespeelde deze wilde trouwdag in Trollhaugen van Edvard Grieg uit zijn lyrische stukken.
1: Het ochtendconcert.
0: Ja, ik weet niet of jij het ooit hebt gehoord als je zomaar in de duinen loopt of op een weiland of een bos. Iets wat op heel veel vogeltjes door elkaar lijkt te klinken. Ik hoorde het laatst en hoog in de lucht stond een heel klein vogeltje aan de hemel op zo'n 20 meter hoogte. Maar daar lijkt het geluid dan niet vandaan te komen. Echt alsof dat vogeltje zijn gezang uitstrooit over het land onder zich. Dat klinkt ongeveer zo. Dit is één vogeltje. Het lijkt alsof je veel meer hoort. En ik weet zeker dat je het herkent. Want dit is de leeuwerik. Oftewel, de lark. Ja, en George Meredith die schreef daar zo'n mooi gedicht over. Als ik daar de eerste vier regels in mijn eigen vertaling van oplees, dan snap je ook wie dat heeft geïnspireerd. Hij stijgt op en begint te zingen. Als een zilveren ketting valt zijn lied, met veel schakels zonder ook maar een kink, terwijl hij de hemelse wenteltrap opvliet. Nou, Rafe Vaughan Williams, die las dit gedicht en die moest daar gewoon een stuk bij schrijven.

0: En zo verdween de Lark, de leeuwerik, uit de Larkenszending van Rafe Vaughan Williams. En je hoorde op viool James Ennis en de Royal Liverpool Philharmonic Orchestra onder leiding van Andrew Manzie.
1: Voor de dag met Willem de Vries op NPO Klassiek.
0: Nou ja, en van die hemelse vogelluiden neemt Marc-Antoine Charpentier ons mee naar het koele aardse graf in de Messe des Morts.

Le Concert, spiritueel onder leiding van Hervé Niquet, zongen dit Kyrie uit de Messe des Morts van Marc-Antoine Charpentier. Ja, en na het horen van deze dodenmis, dan lig je er koud bij. Wat een tegenstelling met het warme weer van de dagen hiervoor. In mijn huiskamer was het behoorlijk warm. Ja, ik weet, overdag moet je dan ook alle ramen en deuren dicht houden. Maar ja, je wilt toch al wel eens even lekker naar buiten. Ja, die warmte buiten houden is dus moeilijk. En ja, 's nachts alle ramen open voor de verkoeling. Nou vraag ik me af, want ik heb namelijk een getal nodig. Dat gooien we dan hier weer in het systeem. En dan komt er muziek uitgedraaid. Ik ben benieuwd. Wat was de hoogste temperatuur in je huis die je hebt meegemaakt? En de sauna die doet dan niet mee natuurlijk. Hè? Nou, dat getal, hè, die temperatuur. Dus wat is de hoogste temperatuur die jij in je huis hebt gemeten? Sauna niet meegeteld. Ook je kookplaatje natuurlijk niet. Maar dat getal, dat heb ik nodig. Deel me het mee op de NPO Luister app.

I bassi fondi speelde Spagnoletta van Tommaso Marchetti. En zo'n Spagnoletta moet ik gelijk denken aan zo'n deurkruk die omhoog doet dat twee openstaande deuren open kunnen. De Spagnolet. Ja, als je het warm hebt, dan wil je de deuren graag open hebben. Maar daar zometeen meer over. Van Johann Christian Bach hoor je uit zijn vijfde symfonie, het derde deel Tempo di Menuetto. En dat werd uitgevoerd door het Nederlands Kamerorkest onder leiding van David Zinman. We kregen wat berichten binnen naar aanleiding van de temperatuur die ik je vroeg. Hoe warm is het in jouw huiskamer geworden de afgelopen dagen? Nou, Elsa Kloos die zegt, goedemorgen Willem. In mijn 19e eeuwse huis was het 23 graden. Dat was heerlijk. Maar Gerda die zegt 38 graden. Nou, ik hoop dat je 's nachts verkoeling kunt vinden. Dit is wel het getal wat we nodig hadden. Dat hebben we het systeem in gegooid. Opus 38, daar kwam uitrollen een werk van Rachmaninoff. 's Nachts in mijn tuin.

hoorde Eva van Grinsven op saxofoon en Elena Basilova op piano in het opus 38 werk van Sergei Rachmaninov. Liederen voor zangstem en piano. Dus dit was een arrangement 's nachts in mijn tuin. Helemaal naar aanleiding van de temperaturen van afgelopen dagen. En hoe warm het niet alleen in je tuin kan zijn, maar vooral in je woonkamer. En ik kreeg nog een bericht van Oebelen uit Leeuwarden. Beste Willem, goedemorgen. Met de zon vol op de ramen was het in Leeuwarden 29,5 graad binnen. Met de ramen aan de schaduwzijde open, notabene. Warmer dan buiten en voorspeld. Ja, wat verkoeling voor de ochtend. Iets wat cynisch zou ik dan ook graag verkoelende muziek willen horen. Nou, ik heb voor jou dag en nacht, nuit et jour, gezongen door Frommeman.

Het ensemble Frommeman zong met de begeleiding van David Bol op de piano. Muziek van Cole Porter, Nuit et Jour. Ja, en je hebt het vast wel herkend als Night and Day. Straks heb ik weer een mooi woord voor je gevonden waar ik de betekenis van wil weten van je. En we gaan natuurlijk van kaft tot kaft naar Yorkshire met boekenworm Katinka. Tot zo naar dit eerste deel, althans een stukje daar nog van het celloconcert van Joseph Haydn.

NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée is het Rotterdams Philharmonisch Orkest te gast. In een afscheidsprogramma voor hun chef-dirigent Lahav Shani spelen ze onder meer Mahler's vierde symfonie. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée. Live op NPO Klassiek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de Straat van Hormuz. Volgens de VS was er een gevaar voor Amerikaanse strijdkrachten en de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat Iran op zijn beurt een aanval heeft uitgevoerd op een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio. Details worden verder niet gegeven. Kuwait meldt dat het wordt aangevallen met raketten en drones en dat de luchtafweer is ingezet. Afgelopen zondag is in Colombia een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed. De Nederlander woonde en werkte in Colombia. Voor zover bekend is er geen verdachte opgepakt. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden een beroerte kreeg in een tv-debat met Donald Trump 2 jaar geleden. Dat vertelt ze in een interview met CBS. Hij kwam niet meer uit zijn woorden en staarde met zijn open mond. Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
3: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliquemuseum.nl.
4: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
5: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam, onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende, met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
4: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
6: Wat als de dood vertraagd kan worden? Diederik Jekel en Catalina Mosquera Rosas gaan op zoek naar het eeuwige leven. Van het voorkomen van ziektes tot het aanpassen van ons DNA.
7: Dat je kan knippen en plakken in het DNA.
8: We zijn zover.
6: Jekels jacht naar het eeuwige leven. Vanavond om 8:30 op NPO 2.
9: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
10: Beleef deze zomer Wonderfeel. Het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
0: NPO Klassiek.

Ja, welkom terug. Hele goede morgen. Dit is het tweede uur van Voor de Dag. Tot 7 uur ben ik hier samen met Katinka in de studio om jouw muziek te laten horen. Dit was van Niccolò Paganini uit een sonate voor gitaar en viool. Het eerste deel, de romance, gespeeld door Karen Gomio op viool en Ismo Esqueline op gitaar. Ik heb een heel mooi woord voor de dag voor je. En dat woord voor de dag, dat is een woord wat je zomaar kunt tegenkomen. Of in de krant, of in een boek. En dan haal je de dikke vandalen erbij, of Wikipedia. En dan kom je achter de betekenis daarvan. De muziek die op de achtergrond klinkt, die is van Velofsky. En die hoort bij het woord van de dag. Nou, dat is al een kleine hint. Misschien heb je er helemaal niets aan. Het woord dat ik tegenkwam is, luister goed, antimacassar. Antimacassar. Is dat A, bescherming tegen de macassarmug? Of is dat B, een beschermend kleedje op het meubilair? Of is dat C, een beschermend laagje tegen uitlopende mascara? Dus antimacassar is het woord voor de dag. Is dat A, bescherming tegen de macassarmug? B, een beschermend kleedje op het meubilair? Of C, een beschermend laagje tegen uitlopende mascara? Nou, ik hoor graag jouw antwoord op de NPO Luister-app. En je mag natuurlijk ook altijd inspreken.

Uit de Karelia-suite van Jean Sibelius was dit het tweede deel ballade, gespeeld door het Helsinki Philharmonisch Orkest onder leiding van Leif Segerstam.

Het David Orlovsky Trio en het Kammeracademie Potsdam speelden Hola Didee. Katinka, hier bij mij in de studio aanwezig, die vertelde mij, die is in Howard geweest vanwege een boek. Benieuwd wat ze daar in dat dorpje onder de rook van Horen heeft aangetroffen. We gaan het straks allemaal beleven met Katinka van kaft tot kaft. Na dit prachtige concertine voor hobo, klarinet en fagot.

0: Muziek als een fladderende leeuwerik. Dit concertino voor hobo gespeeld door Sarah Jeffrey en klarinet. Die werd gespeeld door Joaquin van den Peñas. En fagot Frank Morelli op dat instrument. Een concertino van Simon Lax.
1: Voor de dag met Willem de Vries op NPO Klassiek.
0: Ja, ik ben een beetje het besef van grondtoon kwijt door deze muziek. Maar gelukkig zet Katinka ons weer met beide benen terug op de boerengrond. Want jij was in Howard, Katinka. Ja, dat is bij mijn weten een dorpje in Noord-Holland. Je was op zoek naar de omgeving, zoals beschreven in de roman die jij vandaag met ons van kaft tot kaft gaat delen.
2: Nee, nee, Willem. Ik was in Haworth. Dat is in Yorkshire.
0: Oh.
2: Ja, geen boerendorp.
0: Geen koeien?
2: Nee, geen koeien. Schapen. Ah. Want vandaag, 28 mei, is het de sterfdag van Anne Bronte. En daar wilde ik heel graag wat aandacht aan besteden. Want ik heb een Bronte-obsessie. Ik heb zelfs een pelgrimage naar hun dorp gemaakt. Haworth in Yorkshire. Ik sliep in een B&B met uitzicht op hun huis. En ik heb het graf van Emily en Jane Bronte gezien in de kerk daar. En zometeen vertel ik je waarom ik het graf van Anne Bronte dan niet heb gezien. Want als je denkt aan de Bronte-zussen, denk je eerst aan Emily van Wuthering Heights. En ten tweede denk je aan Charlotte Bronte van Jane Eyre. En vervolgens vergeten de meeste mensen te denken aan Anne Bronte. Maar Anne, het jongste zusje, heeft twee geweldige romans op haar naam staan. Eentje ervan is Agnes Grey. En vandaag heb ik meegenomen The Tenant of Wildfell Hall in mijn hele oude tweedehands editie uit 1912.
0: Is hij nog goed te lezen, Katinka?
2: Hij is heel goed te lezen. De rug valt eraf, maar het is een heel klein, fijn boekje met dunne pagina's en kleine letters. Kan zo in je jaszak.
0: Ruikt hij ook lekker?
2: Nee, hij stinkt.
0: Oh. Vind ik altijd belangrijk aan boeken. Dat ze ook een beetje lekker ruiken.
2: Ja, dat is wel waar. Maar oude boeken ruiken meestal.
0: Naar stof. Ja.
2: Ja, maar goed, deze roman, hij is heel goed, maar hij is ook heel heftig. Hij gaat over huiselijk geweld. En in die tijd was dat echt wel een taboe onderwerp. En het heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat het na Anne's dood een beetje is vergeten. Want toen het werd gepubliceerd was het al een groot schandaal dat er een boek was over huiselijk geweld. De zus van Anne, Charlotte, zij bleef als laatste van de zussen over. Zij heeft toen gezegd dat het een fout was om dat boek te publiceren. Hm. En de levens van die drie zussen zijn volledig verweven met elkaar. Ze waren heel close. Hun hele jeugd schreven ze samen fantasieverhalen voor elkaar. En later wilden ze die dan graag gaan publiceren. Ze schreven alle drie romans, niet onder hun eigen namen, onder de namen Acton, Alice en Currer Bell. Maar helaas overleed Emily aan tuberculose in december 1848. Anne had waarschijnlijk dezelfde aandoening. En in de hoop dat ze het nog zou halen, vertrokken Charlotte en Anne in mei van het jaar daarna naar Scarborough, naar de oostkust van Yorkshire. Maar daar overleed Anne op 29-jarige leeftijd. Dus dit liedje wat je nu gaat horen, dat is speciaal voor haar. Met de hele sterke aanbeveling dat je ook van haar een keer een boek oppakt.

O Liebe, zolang du lieben kannst. Dat zou eigenlijk de tekst zijn op deze Liebesträume, gespeeld door Yundi Lee op piano. Muziek is van Frans Liszt. En daarvoor het Phoenix Ensemble met Scarborough Fair. Een anoniem prachtig volksliedje. Het woord voor de dag had ik gekozen en dat was antimacassar. Ja, wat is dat? Is dat A, een bescherming tegen de macassarmug? Is dat B, een beschermend kleedje op het meubilair? Of is dat C, een beschermend laagje tegen uitlopende mascara? Dus het woord antimacassar is het woord voor de dag. Weet jij de betekenis? Meld het me op de NPO Luister-app.

Zo, dat was een mooi einde. Lekker hoog. En zo vroeg nog. Patricia Petitbon, sopraan, zong samen met het Orchestre de l'Opéra National de Lyon onder leiding van Yves Abel dit Les Filles de Cadiz in een arrangement. Muziek is origineel van Leo Delibes. Dit is de klank van Macassar. Maar dan, gespeeld door Velofsky. Ik vroeg je het woord voor de dag. Anti-Macassar. Is dat bescherming tegen de Macassar-mug? Is dat een beschermend kleedje op het meubilair? Of is dat een beschermend laagje tegen uitlopende mascara? Nou, heel veel luisteraars zoals Elsa, Hans, Alja, Joris, Raimund natuurlijk en Luc, die reageerden en die zeiden alle zes antwoord B. Natuurlijk, een beschermend kleedje tegen Macassar. En Macassar is oude haarolie, later kreeg je de brilcrème, om je meubilair te beschermen. Je ziet die kleedjes ook nog in het vliegtuig, voornamelijk in de eerste klas tegenwoordig. Hoe noem je dat? Business class. Ja, het is een woord uit een oud boek en ook uit vervlogen tijden. En ik bedenk me ineens, de tijd die vliegt hier ook in de studio. Want ik ben al bijna weer aan het einde gekomen van voor de dag vandaag. Ik dank jullie allemaal hartelijk voor de reacties en het medeleven. Ik zou zeggen, geniet van de dag. Het zonnetje komt hier alweer over de studio heen scheren. Tot horens.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week is dat de monumentale Canon Pokajane van Arvo Pärt. In 2014 voor het eerst in Nederland uitgevoerd door Capella Amsterdam en dirigent Daniel Royce. Indrukwekkend. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
2: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Weet je nog, die avonden samen voor de buis, de spanning van de wekelijkse serie of die ene vertrouwde stem op de radio? Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd en maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden op schatkamer.nl.
1: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 7:00, Katrien Straatman met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia zeggen dat Iran als reactie een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio heeft aangevallen, maar details worden niet gegeven. Een jongen van 18 is gisteravond overleden nadat hij bij een zwemplas in Dordrecht onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben hem nog gereanimeerd, maar in het ziekenhuis is hij alsnog overleden. Afgelopen zondag is in Colombia een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. De Nederlander woonde en werkte in Colombia. Voor zover bekend is er geen verdachte opgepakt. In een televisieinterview met de Amerikaanse nieuwszender CBS heeft de voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden verteld over het tv-debat van 2 jaar geleden tussen haar man Joe Biden en Donald Trump. Ze dacht dat Joe een beroerte kreeg toen hij niet meer uit zijn woorden kwam en met open mond voor zich uitstaarde. Ze had hem nog nooit zo gezien, zei ze.
2: I wasn't horrified, I was frightened. Because I had never, ever seen Joe like that before.
1: Angstaanjagend, zei Jill Biden. Het debat leidde tot grote onrust destijds binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Joe Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Jean-Philippe Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd en daar was hij blij mee.
3: I feel fantastic!
1: Zo blij dus. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer nog. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag. Met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster.
5: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
6: Weet je nog? Die avonden samen voor de buis. De spanning van de wekelijkse serie. Of die ene vertrouwde stem op de radio. Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis. Die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden. Op schatkamer.nl.
7: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
8: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
7: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
8: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
0: NPO Klassiek.
9: KRO NCRV. De ochtend met Andrea van Pol.
10: Ik had het al eerder over die oude Grieken en hun wijsheden. En nu weer eentje. Ze hadden het over apatheia. En dat betekent niet apathie, maar meer vrijheid van destructieve emoties. Door even niks te doen wordt het hoofd juist helder. Gevoelens bestaan, maar ze beheersen je niet. Apatheia, ja.

0: Ja, mooi muziekje bij die Apatheia. Je hoorde uit de pièce Froide Passé van Erik Satie. En dan op marimba gespeeld door Vasilena Serafimova. Goedemorgen. Het is donderdag 28 mei. Beloof weer een zomerse dag te worden. Fijn dat we dag samen beginnen. Wat staat er op het programma? Tussen mooie muziek door hebben we deze twee uur een ontbijtgast, cryptogram, filmbespreking en hoe kijken jongeren tegen de klimaatverandering aan. Allereerst werp ik een blik op de voorpagina's van de kranten. NRC over de toespraak van premier Jetten gisteren op de vredesconferentie voor jongeren. Optimisme zonder vergezichten, dat is de kop van de krant. Zou een titel van een dichtbundel van Vazalis kunnen zijn. Maar het waren de woorden van onze jonge premier. Europeanen zouden wel wat meer zelfvertrouwen kunnen gebruiken, heeft hij gezegd. En ook de Volkskrant opent met optimisme, maar dan in Oekraïne. Oekraïners durven optimistisch zijn, is de kop bij een foto van de frontlinie waar een kanon afgaat richting de Russische grens. En een ander soort optimisme heeft de Telegraaf op de voorpagina. Fotootjes van de 28 spelers van Oranje. Die moeten het gaan doen, is de kop. De wereldtitel dus binnenhalen. Nou, en hier in de studio zeker optimisme. En wat moeten wij gaan doen? Nou ja, de ochtend vormgeven. En dat gebeurt door technicus Willem-Jan ten Klooster en muzieksamensteller en regisseur Teun Faber.
1: Ja, goedemorgen Andrea.
0: Beetje
1: ja,
0: en optimistisch?
1: Ook optimistisch zeker. En ook vrij van destructieve gedachten.
0: Ah, dat is allemaal helemaal goed. En, maar hoe optimistisch is de muziek?
1: Ja, en maar het leuke vind ik ook wel dat Apatheia, dat is zo'n vrij van destructieve gedachten, dat is mooi. Maar je kan juist ook in de muziek heel veel pathos, weet je wel, vurige hartstocht leggen en zo. Dat is ook leuk.
0: Ja, dat is, die gevoelens mogen er zijn.
1: Ja, dus dat gaan we allemaal horen, dat hele spectrum.
0: Dat hele spectrum gaan we horen. Heel fijn dat je luistert. Welkom bij De Ochtend. MUZIEK

En dit optimistische geluid kwam van Pauline Viadot Garcia. Zij componeerde dit stuk Serenade, gespeeld door David Kadouche. Ja, het cryptogram. Je weet het, je moet je oplossing sturen naar ons. Dat kan tot 9:15 via de NPO Luister-app. Je kunt je bericht inspreken, maar ook mailen. deochtend@kro-ncw.nl. En wat is de opgave? Nou, helemaal in de lijn van deze ochtend. Muziekstijl van de oude Grieken en Romeinen. Nou, dat is echt een doordenkertje, jongens. Succes!

0: Muziek van Gottfried Finger, Aground heet dit stuk, gespeeld door Maurice Steger, blokfluit, samen met La Cetra, barokorkester, Basel. Precies 7:15, tijd voor onze ontbijtgast. En vandaag is dat trendwatcher Farid Tabarki. Hij is de oprichter en directeur van studio Zeitgeist. Hij doet onderzoek naar de Europese tijdsgeest. Goedemorgen, Farid.
1: Een hele goede morgen.
0: Ja, is er iets van de Europese tijdsgeest wat jou is opgevallen in de kranten van vanochtend?
1: Nou, dat kan je wel zeggen. Ja, Europa lijkt wakker geworden.
0: Ja, hè?
1: Je begint je af te vragen of die Amerikanen het niet een beetje beginnen te knijpen.
0: Vertel.
1: Ja, ik vind het echt heel interessant. Gisteren natuurlijk al bericht van over DigiD, hè, een cruciaal IT-platform wat onze overheid gebruikt. Dat mag niet in Amerikaanse handen. En vandaag in de Volkskrant dat Brussel Europese bedrijven voorrang gaat geven bij het verdelen van satellietfrequenties. En de Amerikaanse en Chinese bedrijven die moeten
0: op de reservebank.
1: Op hun beurt. Ja, op de reservebank, precies dat. Toch wel heel interessant hoe je de afgelopen tijd geopolitiek Brussel wakker is geworden en gezegd van misschien moeten we ook een beetje voor onszelf gaan verzorgen in een tijd van digitale soevereiniteit.
0: Ja, en hoe kijk je ernaar? Was het eerst altijd gewoon klakkeloos als eerste dat er naar Amerika werd gekeken?
1: Nou ja, kijk die Amerikanen, ook omdat er heel veel geld in omgaat, hebben natuurlijk een paar hele grote bedrijven kunnen oprichten. En ja, die lopen nu voorop. Dus alleen door voor jezelf voorrang te creëren, is het natuurlijk mogelijk om de concurrentie aan te gaan met bedrijven die waarschijnlijk sneller en beter gefinancierd zijn. Tot nu toe was het lekker makkelijk, lekker goedkoop. En we kopen het in het buitenland in. Mm-hmm. Maar inmiddels is het goedkoop duurkoop.
0: Ja, dus je vindt het wel een goede ontwikkeling dat Europa meer naar zichzelf kijkt en zichzelf eigenlijk...
1: Het lijkt me in deze tijd waarin toch veel dingen onzeker zijn... Ja. En je ook niet helemaal meer van je voormalige partner Amerika op kunt gaan... is het toch wel verstandig om een paar hele basale dingen... bijvoorbeeld de digitale wereld die inmiddels helemaal in het hart van ons leven zit... dat ook door dan onszelf een beetje wordt gerund... of in ieder geval te daar meer controle en macht over hebben.
0: Ja. En jouw tweede artikel gaat daar eigenlijk ook over, toch? Erik Smit van de Firewall.
1: Ja, zeker.
0: Wat is dat?
1: De Firewall, een nieuw platform. Daar kan iedereen lid van worden. Dat hoopt Erik Smit ook. Erik Smit is de voormalig journalist bij Follow the Money.
0: Ja.
1: Een kritisch onderzoeksplatform, journalistiek. En hij zegt, we zijn in de endgame land. Hij zegt van, ja, journalistiek is best wel lastig in de tijd van de AI. Hè? Ik bedoel, straks krijg je alleen maar een soort samenvattingen via tekstjes. Maar ja, wie is nog echt kritisch en weet je waar die journalistiek vandaan komt?
0: Ja.
1: Hij zegt, mensen moeten lid worden van dit platform. En dan ga ik samen met mijn medewerkers heel kritisch zijn op diezelfde big tech. He, er lopen honderden mensen in Den Haag elke dag, elke steen van Den Haag de onderkant te bekijken, wat de politiek gebeurt. Maar echt kritisch op die big tech en wat daar de vraagstukken zijn, dat zijn we veel te weinig. En hij hoopt met zijn initiatief dat we wat kritischer ook vanuit de media deze ontwikkelingen van algoritmes, AI gaan volgen.
0: Nou, ben jij ook trendwatcher. Denk je dat dit gaat aanslaan, dat het gaat werken, deze firewall?
1: Ik denk dat er voldoende mensen zijn die denken van, nou ja, ik zie ook wel dat naast de kranten en de andere media het ook wel belangrijk is dat er andere vormen ontstaan om toch dat democratische gehalte, die kritiek en dat kritisch meedenken nodig is. Mm-hmm. Dus het zal mij verbazen als het niet lukt.
0: Oké, nou mooi. Ik ga je daarop aanspreken later. jij hebt ook altijd bijzondere muziekkeuze. Wat wil je dat wij voor jou gaan draaien?
1: Ja, ik ga over een paar weken naar Afghanistan. Dus het leek mij fantastisch om naar Elea Sohor te luisteren. Met prachtige muziek uit Afghanistan.
0: En je gaat naar Afghanistan ook om daar weer wat onderzoek te doen? Wat is je doel van je reis?
1: Jazeker, ja. Ik heb inmiddels 195 landen bezocht. Dat betekent ik heb er nog maar een paar te gaan. En Afghanistan is een van die laatste.
0: Zo.
1: Ja.
0: En daar gaan we nu muziek van laten horen. Farid, dankjewel. Dankjewel.

De muziek uit Afghanistan, althans van de Afghaanse Elaha Soror, met het ensemble Kefaya, ze zong Gole Sadbark. En het was de keuze van onze ontbijtgast Farid Tabarki. Over een paar weken gaat hij naar Afghanistan.

Natuurlijk het prachtige Levé du jour van Maurice Ravel uit de Daphnis et Chloé door het Antwerp Symphony Orchestra, alleen van Elim Chan. En zo direct het nieuwsoverzicht, maar eerst een dans met de stok.

0: van Béla Bartók, de dans met de stok door het Royal Wind Ensemble. Precies 19:30, tijd voor een kort overzicht van de hoogtepunten van het nieuws. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran. De aanvallen waren gericht op een militaire locatie die volgens de Amerikanen een bedreiging vormde voor hun troepen en scheepvaart. Volgens correspondent Tara Kenkhuis van BNR zijn deze aanvallen die worden uitgevoerd tijdens de vredesgesprekken niet goed voor het staakt het vuren.
1: Het lijkt erop dat er eigenlijk hetzelfde gebeurt als met de zogenaamde wapenstilstanden in Libanon en in Gaza. Steeds meer aanvallen uitvoeren die dan onder de drempel zouden vallen van het breken van het staakt het vuren. Maar daardoor schuif je ook steeds die drempel een beetje op. En eigenlijk wordt de waarde van zo'n staakt het vuren dan geërodeerd.
0: Het Iraanse leger heeft als reactie een aanval uitgevoerd op een Amerikaanse luchtmachtbasis. Nederland, Duitsland en Denemarken komen deze dagen samen om afspraken te maken over de Waddenzee. Tijdens de Waddenzee-conferentie moet duidelijk worden wat de landen gaan doen om de zee en natuur te beschermen. Maar volgens natuurorganisaties gaat het allemaal veel te langzaam. De voorzitter van de Waddenvereniging vertelt in het Radio 1-journaal wat er volgens hem moet gebeuren.
2: En de belangrijkste aanbeveling is om veel meer rust te creëren op de zeebodem. Want als je daar de natuur rust geeft, nou, dan kunnen oesterbanken en zeegrasvelden zich weer herstellen. Dat is eigenlijk de belangrijkste aanbeveling.
0: Ja, de ministers die gaan over het wat van de drie landen hebben alle drie afgezegd en zijn dus niet bij de conferentie aanwezig. Het aantal gokkers dat hulp zoekt bij verslavingszorg stijgt. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. In oktober 2021 werd online gokken legaal in Nederland en sindsdien lopen ze die cijfers op. Volgens experts is het legaliseren van online gokken geen goede stap geweest, vertelt deze deskundige bij RTL Nieuws.
3: We zien eigenlijk dat legale aanbod nog steeds risicovol is. Dat daar nog steeds mensen mee in de problemen komen. En we zien dat legale nieuwe aanbod vooral ook nieuwe mensen heeft aangetrokken.
0: Experts verwachten dat dit nog maar het topje van de ijsberg is, omdat het vaak jaren duurt voordat gokverslaafden op zoek gaan naar hulp. In Brabant hebben ze steeds meer last van een ongewilde gast in de natuur. Je had het misschien al gezien in de nieuws gisteren, de Amerikaanse stierkikker. In Vlaanderen is het beest al langer een probleem en proberen ze de populatie terug te dringen. De NOS nam dus een kijkje bij de zuidenburen en deze expert vertelt waarom die kikker een probleem vormt.
4: Omdat ze ziektes met zich meebrengen, schimmels vooral en een virus ook. En omdat ze eigenlijk alles eten wat in de mond past. Dus zo eten ze al onze inheemse amfibieën en andere diersoorten ook op.
5: Dus eigenlijk komen ze hier erin?
4: Ja, en dan zwemmen ze zo via dit wand tot in de fuik.
0: Ja, in Brabant zijn ze nog niet bezig met het vangen van de beesten. Zal de natuurbescherming de populatie in kaart brengen. En voor weer een verkeer is hier Thijs Bennema.
6: Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden en tot wel 28 graden in het zuiden. Dan op de weg. De meeste files staan nu in de Randstad en in Noord-Brabant. De opvallendste daarbij is de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam, tussen afrit Numansdorp en de Heijnen-Noordtunnel. Daar doe je er 40 minuten langer over door een ongeluk, maar de weg is daar wel weer vrij.
7: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

0: Een van die prachtige impromptu's voor piano van Franz Schubert. Je hoorde nu nummer 4. Ja, gespeeld door Imogen Cooper. En Teun, daar is nieuws over. Imogen, een Britse pianiste.
1: Echt wel een legende inmiddels. Britse sterpianiste. Ja, zij gaat met pensioen.
0: Pensioen?
1: Maar ze heeft de
0: oude... Maar dat doen muzici bijna nooit.
1: Nee, precies. Ja, ze heeft de oude leeftijd al lang overschreden.
0: Maar, hoe oud is ze?
1: Ja, ze nu, en muzici zeggen vaak dat ze met pensioen gaan. En dan blijkt dat helemaal niet zo te zijn. Maar nu kondigt ze echt aan dat dit haar laatste solo recital in Nederland wordt. Dat is aanstaande zaterdag in het Muziekgebouw aan het IJ.
0: Ze is 76.
1: Ze studeerde nog bij Alfred Brendel en Artin Rubinstein. Dus als je deze impromptu's onder andere wil horen, dan moet je zaterdag naar het Muziekgebouw.
0: Ja. Want dan is ze gewoon hier in Nederland.
1: Ja. Muziekgebouw. Maar ik sluit niet helemaal uit dat het bloed gaat waar het niet kruipen kan. Of het kruipt waar het niet gaan kan.
0: Misschien
1: wie weet,
0: komt
1: in de toekomst.
0: Imogen Cooper dus op haar afscheidstournee.

0: Drie deeltjes Shostakovich door het Dudok Strijkkwartet Amsterdam. En het festival Dudok Muziekdagen in Kampen is momenteel in volle gang. En Nicolien de Waal maakte een krantenoverzicht en dat lees ik samen met Thijs.
1: Door influencers op sociale media gebruiken tieners en jongvolwassenen veel te veel cosmetica en dus slaan dermatologen alarm. Door al die cosmetica krijgen tieners steeds meer huidproblemen, meldt het AD. Het ziekenhuis Alreinen in Leiden deed onderzoek naar cosmetica gebruik onder jongeren.
0: Ruim 80% van de dermatologen geeft aan dat social media bijdragen aan verkeerde huidverzorging. Dagelijkse verzorgingsroutines bestaan vaak uit 10 stappen. En vooral tienermeiden zweren erbij. Maar dermatologen waarschuwen, influencers zijn geen specialisten.
1: De Telegraaf schrijft over een plan van de VVD om huiselijk geweld harder aan te pakken. De partij wil het juridisch mogelijk maken om sneller in te grijpen, soms nog voordat strafbare feiten bewezen zijn. Het voorstel stevend af op een meerderheid in de Tweede Kamer.
0: Volgens VVD-Kamerlid Bente Becker wordt nu vaak pas ingegrepen als de situatie al is geëscaleerd. De partij pleit daarom voor bijvoorbeeld een enkelband bij plegers. Het slachtoffer krijgt dan een waarschuwing als de pleger in de buurt is. D66, Pro en JA21 staan positief tegenover het idee.
1: Het aantal mensen zonder papieren wordt zwaar onderschat, meldt Trouw. Een groep universitaire onderzoekers komt elke 5 jaar met een schatting van het aantal ongedocumenteerden in Nederland. Op dit moment is de schatting zo'n 20.000. Uit onderzoek van Trouw blijkt dat die cijfers niet kunnen kloppen.
0: Volgens de krant zijn groepen als kinderen en vrouwen ondervertegenwoordigd. En dat komt doordat de onderzoeksmethode gebaseerd is op politieaanhoudingen van ongedocumenteerden. En mensen zonder verblijfsstatus zijn volgens de krant moeilijk te tellen, omdat ze reden hebben om uit beeld te blijven.
1: Voor mensen met ingewikkelde problemen kan de huisarts een laatste strohalm zijn. Maar die kan niet altijd helpen. Verschillende huisartsen deden het afgelopen half jaar een test met praktijkondersteuners, ook wel doorbijters genoemd. Die helpen patiënten met het ontrafelen van psychische problemen ontstaan door stress. De Volkskrant sprak met een van de doorbijters.
0: Verpleegkundige Eline Renkema werkt bij een huisartsenpraktijk in Zoetermeer. In het eerste gesprek luister ik vooral, zegt ze. We bespreken alles wat lichamelijke en psychische klachten kan geven. Zoals bijvoorbeeld schulden of de woonsituatie. En daarna ga ik kijken waar ik kan helpen. Een huisarts heeft hier gewoon geen tijd voor.
1: Violiste Vera Betts is de invloedrijkste levende vioolpedagoog van Nederland. Ze is bijna 80, maar denkt nog niet aan afscheid nemen. Ik zou niet weten hoe ik zonder muziek zou moeten doorleven, zegt ze in de NRC. Betts groeit op in een muzikale familie met 3 oudere broers. Iedereen speelt viool.
0: En haar moeder hoopt dat Vera voor een ander instrument kiest. Maar als klein meisje vindt ze een viooltje op zolder. Oh. En daarna wil ze niks anders meer. Ze doet het conservatorium in Amsterdam. En Betts ogen stralen als ze herinneringen ophaalt. Voor het vioolconcert van Brahms liet ik een mannenpak maken. Nou, je had de dirigent moeten zien kijken. Het is allemaal uitgebreid te lezen in de NRC over Vera Betts. En we gaan luisteren naar L'Archi Budelli, het ensemble dat opgericht is door de stervioliste Vera Betts.

Muziek van Bruckner uit een strijkkwartet. Je hoorde het ensemble L'Archibudelli. En dat is het toonaangevende oude muziekensemble. En die van zeker in de jaren 80

Muziek van Bruckner uit een strijkkwartet. Je hoorde het ensemble L'Archibudelli. En dat is het toonaangevende oude muziekensemble. En die van zeker in de jaren 80 opgericht door Vera Betts. Die nu dus afscheid neemt. 80 jaar wordt ze de violiste. Wat gaan we doen? Ik ga nog even het cryptogram herhalen. De opgave is muziekstijl van de oude Grieken en Romeinen. Ja, een beetje een inkoppertje of niet? Ja. En wat gaan we het komend uur doen? Nou, een overgrote meerderheid van de Nederlandse jongeren maakt zich zorgen over klimaatverandering. Ja, en daar ga ik over praten met Mark Dullaert van Kids Rights. En het is donderdag, dus Abzacht is er weer met een filmtip. Blijf dus vooral luisteren. En tot het nieuws van 8 uur hoor je muziek van Henriette Bosmans. Tot zo.

0: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
1: Weet je nog? Die avonden samen voor de buis. De spanning van de wekelijkse serie. Of die ene vertrouwde stem op de radio. Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis. Die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden. Op schatkamer.nl.
0: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
2: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
2: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.

NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Cécile Huynen luistert samen met dirigent Jules van Hesse en trombonist Wouter Iziger naar de zesde symfonie Pathétique van Tchaïkovski. Een symfonie die in mysteries is gehuld. Tchaïkovski legt niets uit. Laat ze maar raden, schrijft hij aan zijn neef. Tchaïkovski's zesde symfonie Pathétique. Zondag vanaf 16:30 in Discotabel, hier op NPO Klassiek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 8 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia berichten over verschillende explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste Iraanse havenstad bij de straat van Hormuz. De VS en Iran blijven elkaar testen, zegt correspondent David Poort.
2: Die Amerikanen die proberen iedere keer toch weer die Iraanse blokkade in de straat van Hormuz te omzeilen, te doorbreken. En dat pikt Iran niet. Die laten wel wat tankers door. Maar dat gaat allemaal met hele strikte afspraken. En als dat dus zonder die afspraken gebeurt, dan schiet Iran dus op die tankers.
1: De aanvallen gebeuren terwijl er wordt onderhandeld over een einde aan de oorlog. Iraanse media berichten gisteren over een conceptakkoord, maar het Witte Huis veegde dat meteen van tafel. Een man van 18 is gisteravond overleden nadat hij bij een zwemplas in Dordrecht onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben nog lange tijd hem gereanimeerd. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog is overleden. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
3: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
1: Automobilisten die elektriciteit terug willen geven hebben wel een intelligente laadpaal nodig die met de auto en de netbeheerder kan praten. Ook moet de auto beschikken over een omvormer die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer nieuwe modellen hebben dat. Afgelopen zondag, zo blijkt, is in Colombia een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed. De Nederlander woonde en werkte in Colombia. Voor zover bekend is er geen verdachte opgepakt. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het hantavirus daar, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar dat wordt nu 23 juni. Tot besluit nog het weer. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen een afwisseling van zon en sluierwolken. Landinwaarts kan het dan wel 33 graden worden en ook broeierig. Later is in het zuidoosten dan ook kans op onweer. Dit was het NOS-journaal. Ster.
4: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
5: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bach-consort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het Nederlands Bach-consort.nl.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
6: Die Amerikaanse stierkikker die nu via de Belgische grens ons land binnenkomt, dat is me er eentje. Zijn roep klinkt als het loeien van een koe. Maar ja, zijn Amerikanen niet altijd luidruchtig? En hij wordt wel 25 centimeter. Ja, everything is big in America. Ik zeg, Houston, we got a problem.

0: I Bassifondi met Boris Ulyan op barokgitaar. Muziek van Francesco Corbetta. Ik wilde nog even Teun wat laten horen.
1: De stierkikker, hè?
0: Ja, even kijken hoe
1: die dan klinkt.
0: Oh,
1: joh.
0: Het is echt, het is echt koeien in de wei, ja. Ja, oké. Okay. We definitely got a problem. Ja, heel goedemorgen. Het is donderdag 28 mei. Er is weer protest tegen de opvang van asielzoekers, deze keer in Uithoorn. PVV-leider Wilders, is daar ook bij. De gemeente wil 250 vluchtelingen daar opvangen. En de Hongaarse premier Magyar die ontmoet EU-voorzitter von der Leyen in Brussel. Hongarije wil dat de EU miljarden euro's aan subsidie vrijgeeft, die ze op dit moment nog blokkeert. Het land hield zich natuurlijk jarenlang niet aan de Europese regels. En de BNG Erfgoedprijs wordt vandaag uitgereikt. Dit jaar maken de gemeenten Emmen, Maassluis en Tilburg kans op de prijs. Het thema is industrieel erfgoed. En het Jerusalem Quartet treedt op in de Waalse Kerk in Amsterdam. Eerder waren er protesten rond concerten van het kwartet. De muzici zijn volgens critici te nauw verbonden met de Israëlische regering. En dan tot slot een overgroot deel van de Nederlandse jongeren maakt zich zorgen over klimaatverandering. Dat blijkt uit onderzoek. Ik spreek Mark Dullert van Kids Rights. Zo direct om 20:15 en 21:45 natuurlijk Abzacht met een nieuwe filmtip. En daartussen heel veel mooie muziek. Fijn dat je luistert. Tot 9:00 is dit De Ochtend. Ja.

0: Je hoort de muziek van Jean Krah, Franse componist, Bretonse componist. Tweede deel, animé, uit het quintet voor harp, fluit, viool, alt, violoncello, arrangement. Want het draait allemaal om de marimba van Vasilena Serafimova. Want dit komt allemaal van het NPO Klassiek album van de week. We gaan naar het nieuwsonderwerp. Want klimaatverandering is een groot en persoonlijk probleem. Dat zeggen bijna 8 op de 10 jongeren in een nieuw grootschalig onderzoek van State of Youth NL. De verandering van het klimaat raakt aan hun eigen portemonnee en aan hun toekomst. De meeste jongeren vinden ook dat het kabinet veel te weinig doet om het tij te keren. Kinder- en jongerenrechtenorganisatie Kids Rights is de initiatiefnemer van het onderzoek. Het rapport wordt vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden. En ik heb de voorzitter van Kids Rights aan de lijn, Mark Dullaert. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik noemde het al een beetje. Waar maken jongeren zich het meeste zorgen om?
1: Ja, ze maken zich eigenlijk om verschillende dingen zorgen. Allereerst vinden ze eigenlijk dat zij... het is nogal wat, hè? 78% van de Nederlandse jongeren. Nou. 1775 jongeren zijn ondervraagd. Hè? En dat is helemaal dus landelijk gespreid in alle provincies, alle leeftijden, alle opleidingsniveau. Dat is een enorm hoog percentage wat zich zorgen maakt. En ja, waar het eigenlijk op neerkomt is dat jongeren zeggen, goh, ja, ons raakt het sterkst. Zij zullen in de toekomst het sterkste gevolgen dragen.
0: Ja.
1: Maar ook nu, hè, we maken ons zorgen niet alleen over de natuur, maar wij voelen het ook nu in de portemonnee. De prijzen van energie, de prijzen van voedsel. Maar ze maken zich ook zorgen over hun gezondheid, hè, de vervuilde lucht. Mm-hmm. Dus het raakt heel erg direct aan hun eigen leven en aan hun eigen toekomst. En ze zeggen, ja, ook wij willen best wel iets doen. Maar dan moet het wel betaalbaar zijn. Hè? Voor ons is het als jongeren heel moeilijk om duurzame keuzes te maken, om klimaatvriendelijke keuzes te maken.
0: Ja.
1: Goh, overheid, doe er iets aan.
0: Ja.
1: En richting de overheid zijn ze eigenlijk heel erg kritisch. Ze zeggen, ja, de helft zegt, we worden gewoon helemaal niet gehoord door de overheid. En bovendien zeggen ze, goh, overheid, je hebt ons geen eens bij het nieuwe coalitieakkoord betrokken. Hè? Het woord jongeren wordt geen eens genoemd. Dus stevige kritiek.
0: Ja, en terwijl zeg maar toch onze jongste premier ooit, hè, premier Jette, die was minister van Klimaat en Energie. En die, ja, die was toen heel ambitieus, hè, 45% minder uitstoot in 2030. Hoe wordt daar naar gekeken dan? Nu die natuurlijk als premier,
1: nou ja, kijk,
0: op een
1: ook als je naar de feiten
0: heeft.
1: Kijkt, hè, ja. Inderdaad, wat u zegt, het klimaatdoel was 55% minder schadelijke uitstoot in 2030, hè, als minister voor Klimaat en Energie.
0: Ja.
1: Ja, nu zijn die kabinetsplannen van het huidige kabinet doorgerekend en daar wordt letterlijk gezegd dat die ernstig tekort schieten. En dat men het klimaatdoel in 2030 niet haalt. Dus daar is wel een grote opgave. En ja, er is ook net een week geleden ook het rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie verschenen. Die waarschuwt voor de catastrofale bedreiging voor de volksgezondheid. Het zijn niet mijn woorden, maar de woorden uit het rapport. Hè,
0: ja.
1: Ook hier in Europa. Dus die zorgen van de jongeren, ja, die zijn niet zomaar gevoelsmatig. Hè. Er is echt iets aan de hand. Dus daar moet echt een flink been bij getrokken worden.
0: Ja, ja. Want veel jongeren vinden dat duurzame keuzes niet duurder mogen zijn. Hè. Ze vragen om goedkoper bijvoorbeeld openbaar vervoer en misschien ook wel gezonder eten. Is vooral de prijs een probleem? En wat vind je van
1: dat? Is zeker een groot probleem. Want je ziet in dat onderzoek dat maar liefst 43% van de jongeren eigenlijk goedkope openbaar vervoer echt als oplossing ziet voor duurzaam leven.
0: Ja,
1: ja, de prijs is daar het groot probleem. En ook een aantal kortingen die jongeren hadden voor het openbaar vervoer zijn teruggedraaid. Dus die zeggen, ja, eigenlijk, hè, sommigen zeggen, zelfs letterlijk ben je helemaal nou een beetje gek geworden. Want jullie willen dat wij duurzamer leven en de prijzen van het openbaar vervoer voor ons gaan omhoog.
0: Ja.
1: Dat is niet met elkaar te rijmen.
0: Nee, nee. Moeilijk. Wat moet er concreet gebeuren om ervoor te zorgen dat de stem van jongeren vanaf nu echt wordt meegenomen in Den Haag? En je gaat het rapport straks aanbieden.
1: Ja, het rapport bieden we ze straks aan mevrouw Swinkels, de voorzitter van de Kamercommissie. En ook een aantal Kamerleden zullen er zijn. Dus nou, ik hoop en vertrouw erop dat Kamerleden naar dit rapport en naar de jongeren zullen luisteren.
0: Ja.
1: Ja, en ik denk dat het gewoon heel erg verstandig is om hem te betrekken. Zij hebben vaak een ander perspectief. En nogmaals, voor hen is het een heel belangrijk thema. Ja. En zij zullen die gevolgen moeten dragen. Het is ook naar de toekomst toe. En naar die toekomstige, huidige en ouder wordende burger. Die heb je wel nodig. Dus ja. Betrek ze erbij.
0: Ja, die kan je beter in je stal houden inderdaad. En dan heb je veel meer draagvlak.
1: Ja, u zegt het goed.
0: Ja, dankjewel Mark Dullaert. Het rapport gaat zo direct dus naar de Tweede Kamer. Ik wens je heel veel succes en dank voor je uitleg.
1: Dank u vriendelijk.

0: Tredoux. Het eerste deel uit het strijkkwartet in F grote terts van Maurice Ravel. Door het Ruisdael kwartet. En dit was live opgenomen. Ja, er was even stilte voor het applaus. Dat hebben we eraf gehaald. Op het Zoomfestival. Het festival van het Ruisdael kwartet aan de rand van de Veluwe. En dat festival is nu in volle gang. Dus daar kan je nog heen. Het is inmiddels 8:30. Tijd voor een kort nieuwsoverzicht. De vakbonden, werkgeversorganisaties en het kabinet gaan vandaag weer praten over de sociale zekerheid. Om die bonden aan tafel te krijgen gingen eerder deze week de plannen om de AOW-leeftijd te verhogen van tafel. Maar volgens politiek verslaggever Leendert Beekman betekent dat nog niet dat het kabinet zomaar zijn zin krijgt vandaag, vertelt hij bij BNR.
1: Wat zegt het kabinet nu eigenlijk tegen de bonden? Als u het niet eens bent met de plannen zoals wij ze hadden liggen, kom dan zelf maar met ideeën. En dat moet dan wel 6,5 miljard gaan opleveren. Ja, en daarvan zeggen de bonden ook, daar zijn wij het helemaal niet mee eens. Zo gaan we dat helemaal niet doen.
0: De vakbonden willen ook dat andere bezuinigingen worden geschrapt. Anders blijven de acties staan waarmee ze eerder deze maand dreigden. De voormalige First Lady Jill Biden dacht dat haar man, Joe Biden, tijdens een debat in 2024 een beroerte kreeg. Dat debat verliep dramatisch voor Joe Biden. Hij struikelde over zijn woorden en raakte volledig de draad kwijt. Jill Biden vertelt in een interview met CBS dat ze hem niet eerder zo heeft meegemaakt.
2: I don't know what happened. I mean, as I watched it, I thought, oh my God, he's having a stroke. And it scared me to death.
0: Ja, ze schrok zich een hoedje natuurlijk. Een maand na het debat trok Biden zich terug als leider van de Democratische Partij om plaats te maken voor Kamala Harris. Gisteravond was in Amsterdam een speciaal diner waarbij bewoners van asielzoekerscentra om tafel gingen of aan de tafel gingen met buurtbewoners. De tafel was bijna 1 kilometer lang en er waren zo'n 1500 gasten. Het doel? Met elkaar in gesprek gaan en een tegengeluid laten horen. RTL Nieuws nam een kijkje en sprak met de bezoekers.
3: Good food?
4: Yes, it's good food. It's everything. Good harmonie.
3: You're having a conversation with Dutch people. Is that a good thing?
4: Yes, I talk with Anderwich. Yes.
5: Ze zeggen, we willen geen hogere hekken, maar langere tafels.
0: Ook vanuit Loosdrecht, waar laatst gewelddadige rellen plaatsvonden, was er een bus met AZC-bewoners aanwezig. Het Pieterpad heeft vanaf vandaag ook een rolstoelvriendelijke variant. En daarmee is het wandelpad van ruim 500 kilometer ook toegankelijk voor mensen met een scootmobiel, een rollator of een kinderwagen. De stichting Moving Beyond Limits is een tijdje bezig geweest met het testen van het originele Pieterpad en het organiseren van alternatieve routes als het pad te onbegaanbaar was. RTV Noord sprak met iemand van die stichting.
6: Wat voor type ondergrond we zien en welke type rolstoelen dat ook goed aankunnen. Maar we kijken ook naar de breedte van hekken, de breedte van bepaalde bruggen of het trappetjes tegenkomen.
0: Het Pieterpad is nu de langste toegankelijke wandelroute van Europa. En voor weer een verkeer is hier weer Thijs Bennema.
7: Ja, heerlijk weer om dat Pieterpad op te gaan vandaag. Weer veel zon, met hier en daar nog wel wat bewolking. De temperatuur ligt ergens tussen de 20 graden op de Wadden en 28 graden in het zuiden. En al op de weg, de meeste files staan nu in Gelderland en Noord-Brabant. De opvallendste is er bij de A1 Hengelo richting Apeldoorn, tussen afrit Lochem en Deventer Oost. Daar doe je een half uur langer over, daar komt toch een ongeluk, maar de weg is er wel weer vrij.
8: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

0: Uit de Nieuwe Wereld, de beroemde 9e symfonie van Antonín Dvořák. Je hoorde het derde deel. Het scherzo door het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Lahav Shani. Teun, niet voor niks geprogrammeerd, want...
1: Nee, hij, de chef-dirigent zwaait af na 8 jaar chef-dirigentschap in Rotterdam.
0: Ja.
1: Dus dit weekeinde zijn laatste concerten als chef.
0: Als chef, ja. En daar is ook wel aandacht voor op deze zender. Je hebt wel een leuke knipoog naar... We gaan zo praten met Ab Zacht. En dat gaat over een pianostemmer, volgens mij, die film.
1: Ja, over twee pianostemmers. En de oudere pianostemmer, Ab kan het beter uitleggen... wordt gespeeld door Dustin Hoffman. En die heet in de film Harry Horowitz. En dat is misschien dan een knipoog naar de beroemde pianist... Vladimir Horowitz.
0: En daar gaan we nu even naar luisteren.
1: Ja.

0: Bruyère, de vijfde prelude voor piano van Claude Debussy, gespeeld door meesterpianist Vladimir Horowitz. Dat is niet voor niks, want het is donderdag 9:15. Tijd voor een nieuwe filmtip van Abzacht. En vandaag is dat Tuner, een speelfilm over een pianostemmer die een bijzonder talent heeft. Goedemorgen, Ab.
1: Goedemorgen, Andrea.
0: Ja, jij genoot ook van Vladimir Horowitz. Had Teun het goed dat Horowitz een knipoog naar Vladimir misschien was?
1: Nou, hij heet in de film Harry Horowitz. En ik heb dat even gegoogeld. Dat was een gangster. Maar ik ga er maar vanuit dat dit een tribute is aan de pianist.
0: Ja.
1: Ja. Maar misdaad speelt wel een rol in deze film.
0: Ja, dat begreep ik. Even begin. Ja. Het gaat over een pianostemmer. Dat klinkt toch heel onschuldig. Wat voor talent heeft die jonge stemmer?
1: Ja, het gaat er om twee. Hè. Dustin Hoffman speelt de mentor van deze jonge man. En die jongen die heeft een geweldig muzikaal gehoor. Hij moet zijn oren ook beschermen tegen de dagelijkse geluiden, want dat heeft te veel impact. Dus je ziet hem herhaaldelijk met een koptelefoon of oortjes over straat lopen, want elk geluid is indringend voor hem. Dus dat is één aspect van zijn leven. En het tweede aspect is als zijn mentor, gespeeld door Dustin Hoffman, zoals gezegd, in een ziekenhuis belandt. En dan krijg je toch een dosis maatschappijkritiek. Want wie in Amerika niet verzekerd is, die bouwt torenhoge schulden op. En de jonge pianostemmer besluit dan om in zee te gaan met een misdaadorganisatie die zijn talent om ook kluizen te kraken, hè, dat kan hij met zijn gehoor doen, om hem daarvoor in te schakelen. En dan, met dat geld wil hij eigenlijk de ziekenhuisrekening van zijn grote inspirator betalen.
0: Ja, maar kluizen kraken met zijn gehoor, leg even uit, hoe werkt dat dan?
1: Nou ja, hij luistert naar de kliks van de draaischijf. En dan weet hij, oké, dit is waarschijnlijk dit nummer. En dan gaat het om een aantal nummers. En hij wist dat in no time voor elkaar te krijgen. Dus hij wordt een dankbaar lid van een bende. En dat verandert zijn leven.
0: Ja.
1: Ik moet je zeggen, die ommezwaai, die criminele ommezwaai in die film, die beviel me eigenlijk niet zo erg. Want het haalt een beetje de toon uit de film. Want die wereld van pianostemmen is heel fascinerend. Hè. Dat komt ook nooit in speelfilms voor. André van Duin heeft er ooit een gespeeld. Maar laten we dat maar niet oprakelen. Maar in elk geval, je komt in een mooie wereld terecht. En opeens kom je in een vreselijke wereld terecht. Hè. Dat is de ommezwaai in deze film.
0: Ja, dus echt letterlijk goed en kwaad. Van in die zin een heel mooi beroep. Dus jij bevalt je niet zo goed. Wat bevalt je dan wel aan die film?
1: Nou, gewoon de band tussen de twee pianostemmers. Hè, dat is echt aandoenlijk. Een vaderfiguur. Want Dustin Hoffman is weer geweldig in die rol.
0: Ja.
1: En maakt er een beetje een stout mannetje van. Hij zelf 88.
0: Zo.
1: En ik zat net te bedenken, heeft die man wel eens een slechte rol gespeeld? Nou, in mijn optiek niet. En in dit geval zeker niet. En hij zit, zeg maar, de eerste helft van de film is hij dominant, een dominante bijfiguur. En hij steelt scènes, maar dat is geen misdaad om hem te verwijten. Dus dat is echt een bonus van deze film, het optreden van Dustin Hoffman.
0: Ja, dat alleen al. Ja, en we zitten natuurlijk hier op deze zender. Dus je verwacht bij een pianostemmer ook veel mooie muziek. Komen de luisteraars aan hun trekken om naar de tuner te gaan? Dan naast Dustin Hoffman?
1: Absoluut, want er is nog een aspect in deze film. Liefde, want de pianostemmer komt in contact met een jonge Aziatische pianiste. Je hoort haar spelen, dus je krijgt echt wel mooie muziek te horen. Maar ik zeg erbij mondjesmaat. Hè, het gaat vooral om hoe kan hij overleven in dat criminele circuit. Want daar zit hij op een gegeven moment aan vast.
0: Ja.
1: Hij komt daar niet meer onderuit. Oh. En hoe dat afloopt ga ik natuurlijk niet verklappen.
0: Nee.
1: Hè, maar het gehoor speelt ook daarbij een hele belangrijke rol.
0: Ja, ik vind het wel fascinerend.
1: Het is zeker een fascinerende film met wat kanttekeningen. Maar als je de zaal uitgaat, denk vooral aan Dustin Hoffman.
0: Dankjewel. Tuner in bioscoop en filmhuis door het hele land te zien. Abzacht, heel erg bedankt en tot de volgende week.
1: Tot volgende week.

Bang! Esqualo heet dit stuk van Astor Piazzolla. Je hoorde Guidon Kremer en een hele groep muzikale vrienden van hem. Ja, nu

Bang! Esqualo heet dit stuk van Astor Piazzolla. Je hoorde Gidon Kremer en een hele groep muzikale vrienden van hem. Ja, nu serieus, want de opgave van het cryptogram was muziekstijl van de oude Grieken en Romeinen. Ja, bijna iedereen had het goed of zat er heel dichtbij. Een paar foute antwoorden waren duo, Romeinse cultuur, klassicisme. Klassieke muziek, klassiekers, classic rock, ja, romantiek. Nou, de oplossing kwam natuurlijk van heel veel mensen. Maar onder andere Janneke Joosten, zij schrijft: de oplossing is vandaag klassiek. Grieken en Romeinen worden als de klassieken beschouwd. En klassiek is een muziekstijl. Ja, Janneke, je hebt het helemaal goed. Jij krijgt die cd van Théotime Langlois, de Zwarte. De violist met muziek van Joseph Bologne de Saint-Georges. Ja, en een van de klassieken is natuurlijk Gladiator van Hans Zimmer. Daar gaan we nu naar luisteren.

0: Het slot uit Gladiator hoorde je van Hans Zimmer, een klassieker in de muziek. En we gaan over naar de klassieken. Opnieuw Dorpje staat alweer naast me.
1: Goedemorgen.
0: Ja. Op deze mooie zonnige dag. Ja. Wat voor zonnige muziek ga je de luisteraar brengen?
1: Nou ja, van de arena met de gladiatoren straks heerlijk onder een lindeboom zitten in de schaduw met een stem. Wiens verjaardag het is, het geboortedag van een mooie bariton. Ja.
0: Oh. Dan moeten we blijven luisteren. Fijne dag en blijf luisteren bij de klassieken. Tot morgen, dan zit Hans Smit hier. Dag.
2: Dit was een programma van KRO NCRV.
3: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée is het Rotterdams Philharmonisch Orkest te gast. In een afscheidsprogramma voor hun chef-dirigent Lahav Shani spelen ze onder meer Mahler's vierde symfonie. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinee. Live op NPO Klassiek.
4: Ster. Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
6: Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het derde pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De 9e symfonie op 2 vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace.

0: het trio van Peter Bates en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
1: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
0: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 9:00, Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een brand op een meisjeskostschool in Kenia zijn zeker 15 leerlingen omgekomen. De brand brak iets na middernacht lokale tijd uit in een slaapzaal, zegt de politie tegen lokale media. De brandweer en politie hebben de brand geblust en zoveel mogelijk leerlingen geëvacueerd. Israël roept nog meer inwoners van Zuid-Libanon op om te vertrekken. Ook de stad Tyrus ligt in het gebied. Die is vannacht al aangevallen door Israël. Het Israëlische leger zegt dat het om Hezbollah-doelwitten gaat. Mensen weten niet meer waar ze heen moeten, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
2: Tyrus heeft al eerder al van die evacuatiebevelen gekregen. En is ook al wel eerder aangevallen, maar meer in buitenwijken. Vannacht in twee aanvalsgolven ook in het centrum van de stad. En ja, je moet je voorstellen, die evacuatiebevelen, mensen snappen echt niet waar ze dan naartoe zouden moeten, want Beirut is al overvol. Ze zijn nog altijd heel veel mensen in Tyrus.
1: Gisteren werd bekend dat de Israëlische troepen verder Libanon zijn binnengetrokken. In Friesland is voor de tweede nacht op rij een pinautomaat opgeblazen. Vanochtend vroeg gebeurde dat in Drachten, gisternacht in Burgum, nog geen 15 kilometer verderop. In beide gevallen is niet bekend of er is buit gemaakt en van de verdachte ontbreekt ieder spoor. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet, vertelt een medewerker van Kia.
3: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
1: De auto moet wel een omvormer hebben die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer nieuwe modellen hebben dat. Het weer dan nog. Het wordt opnieuw een zonnige dag bij temperaturen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. En morgen wordt het broeierig warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
7: Wat als de dood vertraagd kan worden? Diederik Jekel en Catalina Mosquera Rosas gaan op zoek naar het eeuwige leven. Van het voorkomen van ziektes tot het aanpassen van ons DNA.
8: Dat je kan knippen en plakken in het DNA.
9: We zijn zover.
7: Jekels jacht naar het eeuwige leven. Vanavond om 20:30 op NPO 2.
10: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Een heel goedemorgen en hartelijk welkom. Ik begin deze klassieken met een heerlijk walsje van Brahms.

Ein hübscher kleiner Vogel uit de Liebesliederwalze van Johannes Brahms, gespeeld door het Gewandhausorchester Leipzig onder leiding van Ricardo Chailly. Ja, vandaag 28 mei, geboortedag van een van de mooiste baritonstemmen aller tijden. Die laat ik je zo meteen horen na deze klassieker in deze klassieken van Sergei Prokofjev.

Finale uit de klassieke symfonie. De eerste symfonie van Sergei Prokofjev, gespeeld door het Orpheus Chamber Orchestra. Ja, vandaag, 28 mei, was Dietrich Fischer-Dieskau jarig. Geboren namelijk 101 jaar geleden, 1925 op deze dag in Berlijn. En door zangeres Elisabeth Schwarzkopf, ooit omschreven als a born god who has it all. Ja, meer dan 300 opnames, meer dan 3000 liederen in zijn repertoire. Van Wagner tot Mahler, van opera tot oratorium. Maar het lied, ja, dat is het genre waarin Dietrich Fischer-Dieskau zijn diepste geheim misschien wel bewaarde, maar ook etaleerde. De gave om een enkel woord zo te kleuren dat je het lichamelijk voelde als luisteraar. Want als hij kalt zong, koud, dan wilde je als luisteraar een extra jas aantrekken. Der Lindenbaum uit Schubert Winterreisen is het lied waarin herinnering en koude samenkomen. De reiziger passeert de lindenboom waar hij ooit met zijn geliefde zat. De wind rukt in de winter aan zijn hoed. De takken fluisteren, kom hier, maar hij loopt door, want er is op dat moment geen terugkeer. Dietrich Fischer-Dieskau en pianist Gerald Moore, twee muzici die elkaar door en door kenden, samen in Der Lindenbaum.

Ja, en inderdaad, bij de frase die kalte winden bliezen, migraat ins aangezicht, deden we hier toch nog wel even de airco wat naar beneden. Dat wil zeggen, naar boven, dat het wat warmer werd. Want hij heeft nog steeds die magie, de stem van Dietrich Fischer-Dieskau, als hij het over de gevoelens heeft, over koud en warm, dan voel je dat ook echt. Zeggingskracht, als geen ander had hij Dietrich Fischer-Dieskau hier samen met Gerald Moore in het lied Der Lindenbaum uit Winterreizen van Schubert.

Polacca. Ja, dat was een term voor vele finales van virtuose concerten uit de 19e eeuw. Alla Polacca op zijn Pools. Zoals bij verschillende klarinetconcerten. Maar ook bij dit pianoconcert van de in Ierland geboren John Field. In Dublin is hij geboren. En het was de finale uit zijn derde pianoconcert. Gespeeld ook door een Ierse pianist, John O'Connor. En daarbij ook het New Irish Chamber Orchestra onder leiding van Janos Fürst.

de collega's bij BBC Radio 3 noemen dit British Light Music. Ook een genre dat al decennia lang bestaat. Vaak geschreven voor radioplays, hoorspelen op BBC. En een van die componisten die er heel goed in was. En ook populair, dat was Eric Coates. Er worden twee delen uit de suite Summer Days. Hoe toepasselijk, zomersdagen. In the Country Lane en On the Edge of the Lake. BBC Philharmonic Orchestra, onder leiding van John Wilson.

0: kettingreactie.
1: Ja, de rubriek waarin je als luisteraar met muziek reageert op muziek door een andere luisteraar aangedragen. Ja, dat is het concept van de kettingreactie. En je gaat dan zo heel interessante paden op, richtingen op. Gisteren gingen we van het Engels naar het Nederlands. We zitten een beetje in jazzy sferen. En we luisterden naar Young at Heart in de Nederlandse versie. Met je ogen dicht, gezongen door niemand minder dan Edwin Rutten.

0: dicht, dat volstaat.
1: Precies, oog dicht en lekker luisteren naar de nieuwe kettingreactie. Die is aangedragen door Sipke Dijkstra. Sipke Dijkstra schrijft Beste Alp. Gisteren zong Edwin Rutte in het Nederlands. En dat gaf mij meteen een idee. Want als we toch de stap zetten van het Engels naar de moerstaal, waarom niet een stap verder naar een andere moerstaal, namelijk het Fries, de mijne. Mijn naam is Sipke Dijkstra, 54 jaar oud uit Sneek, en ik wil heel graag Nienke Laverman aanraden. Geboren in Weidem, Friesland, 1980, actrice, zangeres, dichter. Ze ontdekte het album van Christina Branco met Slauerhof-gedichten op Fado-muziek en dacht, die teksten zijn eigenlijk Fries van ziel. Jan Jacob Slauerhof, de dichter van de eenzaamheid, de zee, het verlangen, vertaalde ze naar haar moederstaal op Fado-composities van de Portugese gitarist Custódio Castelo. Het album heet Silesalt, Zielenzout, en het werd goud. Heel graag de Fado die inzoomen, de eenzame. Begint met stil sta ik in de steppen, de doffe zon gaat onder. Maar in het Fries klinkt die eenzaamheid nog dieper met Friese saudade.

in het Fries gezongen, die Insumen. Ik hoop dat ik het goed uitspreek en voel je vrij om even te appen. Je kan het ook voor mij inspreken via de NPO Luister-app. Muziek van Cousteau do Castelo. En een fado dus, op tekst van Slauerhof. Gezongen in het Fries door Nienke Laverman. Ja, wat mag je morgen opvolgen? Meer mooi in het Fries gezongen bijvoorbeeld. Ja, of iets anders. Het zijn zomaar wat ideeën. Ik hou ze niet vast. Jij komt met de ideeën voor de nieuwe kettingreactieschakel. En dat kan allemaal natuurlijk via de NPO Luister-app en de mail deklassieken@avrotros.nl.

0: Mitridate, Rediponto. Ouverture van Mozart, gespeeld door La Cetra, onder leiding van Andrea Marcon.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Nino Guitadze. Ze speelde de eerste arabesque van Claude Debussy. En die volgde op muziek uit de film Dr. Zhivago. Gecomponeerd door Maurice Jarre. En hij dirigeerde ook een van de studioorkesten uit Hollywood. Om precies te zijn, het MGM Studio Orchestra. We gaan natuurlijk verder met deze klassieken van Avro Tros op NPO Klassiek. Jawel, nog meer mooie muziek op deze donderdag is het alweer. Donderdagochtend. En daarbij dus nu de klanken van Robert Fuchs.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week is dat de monumentale Canon Pokajane van Arvo Pärt. In 2014 voor het eerst in Nederland uitgevoerd door Capella Amsterdam en dirigent Daniel Royes. Indrukwekkend. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
2: Ster. Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
3: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
4: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om.

0: om jou.
1: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook ecovriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.

0: NPO Klassiek. Dat voel je. 10:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplichte nascholing komen en een toezichthouder die sancties kan opleggen. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft een droneaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Kuwait. Het was een reactie op een Amerikaans bombardement van vannacht op de Iraanse havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. Het doelwit van die Amerikaanse aanval was een drone-lanceerinstallatie. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Iran en de VS. En beide landen zijn ook nog steeds in onderhandeling over een einde aan de oorlog. Iraanse media melden gisteren dat er een conceptakkoord is, maar het Witte Huis sprak dat tegen. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt het verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar dat wordt nu 23 juni. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben, leveren als er veel vraag is stroom van hun auto terug aan het elektriciteitsnet. Als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. Het weer, het wordt een zonnige dag, blijft overal droog. De temperatuur loopt het eten van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Verlaag je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Beleef deze zomer Wonderfeel. Het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer Laren.
5: TFH investeert onder andere in AI Mails. Een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
6: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

prachtige samenwerking tussen National Youth Orchestra of Great Britain en het City of Birmingham Symphony Orchestra, Youth Orchestra, onder leiding van Edward Gardner. Allemaal jonge muzici die dit deel, Jupiter, the Bringer of Jollity, uit The Planets van Gustav Holst speelden.

mooi gedicht van een van de Rossettis. Is het Dante Gabrieli of was het zijn zus Christina? In ieder geval verantwoordelijk Rossetti voor de tekst en de muziek in handen van Ray Vaughan Williams. Silent Noon uit de cyclus The House of Life. Gezongen door Bryn Terfel en aan de vleugel Malcolm Martineau. Ja, en daarvoor dus Jupiter uit The Planets van Gustav Holst. Zeer goede vriend van Vaughan Williams. En ja, ik blijf een beetje in een baan rondom Jupiter. Holst noemde dat natuurlijk, Jupiter de brenger van vreugde. En Mozart, zijn laatste symfonie, wordt ook de Jupiter genoemd. En dat kwam niet zozeer door Mozart zelf, maar zijn uitgever Johann Peter Salomon, die het werk na Mozarts dood de bijnaam Jupiter gaf. Want wat Mozart in 1788 schreef, in hetzelfde jaar als zijn 40e symfonie, in hetzelfde jaar ook van armoede en onzekerheid, is een wonder van zelfvertrouwen. Terwijl de hele wereld om hem heen onzeker is, is dit een werk dat staat en dat een statuur heeft gekregen als inderdaad de Romeinse oppergod zelf, Jupiter. Slotdeel onder andere is een fuga waarbij 5 thema's tegelijk door elkaar verweven worden, alsof Mozart even wilde laten zien wat hij kon. Niet zozeer voor het publiek, maar gewoon omdat hij het kon. En ieder die het begreep, die kon het zich eigen maken. We gaan luisteren naar die grootste symfonie van Mozart, gespeeld door de English Chamber Orchestra onder leiding van Daniel Barenboim. Jupiter.

de Scottish Airs. Schotse volksmuziek verzameld door Joseph Haydn in die tijd. Ook heel populair. Deed hij ook met Ierse muziek. Maar dit was dus een Schotse air. Een Morag, uitgevoerd door The Poker Club Band. Met in het ensemble ook de harp. En als een mooi bruggetje naar een van de werken. Het volgende uur van deze klassieken van Avro Tros op NPO Klassiek. Namelijk een deel uit het harpenkwartet. Het harpenkwartet van Ludwig van Beethoven. En veel meer moois natuurlijk. Zoals nu nog een heel klein bezoekje aan de CD van de week van NPO Klassiek. Vivaldi, de zomer, vier jaar getijden op Marimba.

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Cecile Huyne luistert samen met dirigent Jules van Hesse en trombonist Wouter Iziger naar de zesde symfonie Pathétique van Tchaïkovski. Een symfonie die in mysteries is gehuld. Tchaïkovski legt niets uit. Laat ze maar raden, schrijft hij aan zijn neef. Tchaïkovski's zesde symfonie Pathétique. Zondag vanaf 16:30 in Discotabel. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster.
2: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
5: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
4: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
6: Alles stroomt tijdens de Dudok Muziekdagen van 28 tot en met 31 mei in Kampen. Met Harriet Krijg, Bram van Zambeek, Maria Milstein, Ellen ten Damme en nog vele anderen. Kijk voor meer info op dudokmuziekdagen.nl.
7: Alles Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
6: Kamermuziek voor iedereen. Boek nu op dudokmuziekdagen.nl.

0: stad Tir is aangevallen. Volgens Israël zijn de aanvallen nodig om Hezbollah uit te schakelen. Gisteren riep Israël inwoners van onder meer Tirus al op om te evacueren. Maar ondanks die oproep zijn heel veel mensen toch gebleven in de stad. Het gebied dat evacuatiebevelen krijgt wordt steeds groter. De grens waaronder iedereen weg moet ligt nu op 40 kilometer afstand van de grens met Israël. Niet alleen Tirus werd vannacht bestookt. Israël zegt ook op andere plekken aanvallen te hebben uitgevoerd. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport van het kabinet, aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris, die gaat over dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. En daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplichte nascholing komen en een toezichthouder die sancties kan opleggen. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben, leveren als er veel vraag is stroom van hun auto terug aan het elektriciteitsnet. Als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. In Friesland is voor de tweede nacht op rij een pinautomaat opgeblazen. Deze keer gebeurde dat in Drachten en een nacht eerder in Burgum, nog geen 15 kilometer verderop. In beide gevallen is niet bekend of er iets is buitgemaakt. De dader of daders zijn nog niet opgepakt. Het weer, het wordt een zonnige dag, het blijft overal droog. De temperatuur loopt het een van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre-Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
2: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl. Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
3: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht de Zuid-Libanese

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Welkom. Ja, ik neem je mee op een reis naar Schotland. We bevinden ons in goed gezelschap met Felix Mendelssohn. Zijn ouverture De Hebriden.

de ouverture Hebriden. Mooi hoe dat thema en dat motief begint en ook weer eindigt. Het werk van Felix Mendelssohn, gespeeld door het City of Birmingham Symphony Orchestra onder leiding van Edward Gardner. Ja, het harpenkwartet, het harpenkwartet voor strijkers. Dankzij zijn bijnaam aan de pizzicati in het eerste deel. Harpachtige tokkelklanken die Beethoven in 1809 door het strijkkwartet laat uitvoeren. Ik laat je het tweede deel horen. Dat is van een heel andere aard. Niet pizzicati, maar rustig gestreken, ingetogen. Een adagio man non troppo, dat de tijd even stil laat staan. Het wordt gespeeld, tweede deel uit het harpenkwartet, door het Leipziger Streichquartet, in 1988 opgericht door muzici uit het beroemde Gewandhausorchester Leipzig. Drie van wie in 1993 hun vaste aanstelling opzegden om zich volledig aan de kamermuziek te wijzen. Het is een keuze en die wordt beloond met vele prachtige albums, prachtige recensies. Zürcher Zeitung die noemde hen een van de meest toonaangevende en veelzijdige kwartetten van onze tijd. En we horen hen dus in dat langzame deel uit het harpenkwartet van Beethoven.

Ja, alsof de tijd even stilstond. 8 minuten en 40 seconden muziek van Ludwig van Beethoven. Maar het voelde veel langer, als een heerlijke eeuwigheid. En dat was een, dat is een compliment, zeg maar. De tijd staat even stil in het langzame deel uit het harfenkwartet. Met ook wel wat subtiele pizzicati in de deel. Dus ook wel die harpklanken, het getokkel op de snaren. Muziek van Ludwig van Beethoven door het Leipziger Streichquartett.

Joseph Canteloube. Iemand die als geen ander het zomerse gevoel kon verwerven in zijn muziek. En dat deed hij ook in zijn Chant d'Auvergne. Dit was Chut Chut, gezongen door Don Upshaw. Een van de beroemdste opnames van die Chant d'Auvergne. Liederen uit de Auvergne. Orchestre de l'Opéra National de Lyon, onder leiding van Kent Nagano. Vrolijke muziek als een soort vrolijke prelude op een niet minder vrolijk pianoconcert. Derde pianoconcert van Dimitri Kabalevski. Geschreven in 1952, speciaal voor de jeugd. Niet als een makkelijk jeugdwerk, nee, maar als een echt concert. Echte allure, wel een beperkte tijdspanne. Dus je kan redelijk virtuoos je doorheen weven, werken. En dan ben je in zo'n 18 minuten klaar. Maar dan heb je wel een heel pianoconcert gespeeld. Jonge pianisten, die krijgen het gevoel dat ze vliegen in deze muziek. Het opent zometeen met de trompetfanfare. De piano antwoordt met wervende loopjes die een beetje doen denken aan die van Tchaikovsky, dus in die traditie zeker gecomponeerd, maar dan net iets lekkerder in het vel zitten dan de gemiddelde Tchaikovsky mood. En het slotdeel raast in presto voorbij, alsof de jeugd zelf de toetsen bespeelt. En in dat deel ook een citaat, dat wordt steeds teruggehaald uit het beroemde lied van de Wolga-bootlieden. Nou, aanstekelijke muziek van Kabalevski, gespeeld door Catherine Stott en het BBC Philharmonic Orchestra. Daar gaan we.

0: compact pianoconcert. Ja, in de traditie geschreven van onder andere Rachmaninov en Tchaikovsky. In dit geval door Dimitri Kabalevsky. Speciaal geschreven voor de getalenteerde jeugd. Derde pianoconcert in D groot gespeeld hier door Catherine Stolt en het BBC Philharmonic Orchestra. Onder leiding van Vasily Sinaisky.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

0: heerlijke, rustgevende muziek, zo ook ooit bedoeld en geschreven, die Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach. De aria, het begin, het vertrekpunt van dat werk, gespeeld door Yo-Yo Ma op barokcello en op het orgel Ton Koopman. Ja, gaan we ook zo'n heerlijk rustige, lome middag in, Karin, zo meteen?
1: Ja, dat hangt helemaal af van de luisteraars trouwens. Ik moet nog even denken aan Yo-Yo Ma met die barokcello. Mm-hmm. Dat had hij nog nooit gespeeld, hè, toen hij dat bij Ton Koopman ging doen.
0: Klopt.
1: En hij voelde zich als een soort paard. Alsof hij een soort paardje had. Want die cello die staat niet op de grond, mm-hmm. die barokcello.
0: Geen cello pin.
1: Ja, dus hij moest hem vasthouden. En Ton Koopman zei dat het er heel erg leuk uitzag. Hoe Yo-Yo Ma zich dat eigen maakte.
0: Ja, en dat, hij had volgens mij ook inderdaad zadelpijn. Ja, dat klopt, ja. Dat is, als je weer na een lange tijd gaat paardrijden, dat is gewoon echt...
1: Kan je donder op zeggen.
0: Dus
1: graag. Ja, loon mag. Het mag ook heel erg opgewekt. Maar eigenlijk alles wat jij vindt passen bij deze donderdag 28 mei... mag je sturen naar de studio. Doe het met die NPO Luister app. En dien je verzoek in. Kom maar door.
0: Indienen, wij gaan naar Wien. Wiener Bloed. Het begint zo mooi met die violen, dan hoor je nog even twee violen. En dan gaat hij helemaal van start. Die was van Johann Strauss junior. Fijne middag.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée is het Rotterdams Philharmonisch Orkest te gast. In een afscheidsprogramma voor hun chef-dirigent Lahav Shani spelen ze onder meer Mahler's vierde symfonie. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée. Live op NPO Klassiek.
1: Wandel met Capella Amsterdam, Kalefax, Female Economy en Troep Courage mee met De Stoet. In Amsterdam Nieuw-West maken we een theatrale wandeling langs verhalen over rouw en verlies. Kom samen het leven vieren, van 4 tot en met 21 juni. Ga naar capellaamsterdam.nl. Loop je mee?
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: De Stoet. Ga naar capellaamsterdam.nl. Loop je mee?
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
4: Beleef deze zomer Wonderfeel. Het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici. Zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.

0: Opnieuw hebben afgelopen jaar meer mensen hulp gezocht voor een online gokverslaving of een verslaving aan designerdrugs. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem. Daarin is ook te zien dat de meeste mensen, 43%, hulp zoeken voor een alcoholverslaving. Libanon zegt dat bij nieuwe Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zeker 8 doden zijn gevallen. Onder meer de stad Tyrus werd bestookt. Israël zegt dat de aanvallen gericht zijn op Hezbollah-doelen. De Libanese regering noemt het een schending van het internationaal recht. Dermatologen trekken aan de bel over influencers die reclame maken over een online trend onder jongeren, waarbij soms wel 10 of meer huidverzorgingsproducten over elkaar heen worden gebruikt. Influencers laten op TikTok en Instagram zien hoe ze dat doen. Maar volgens dermatologen zijn zoveel producten helemaal niet nodig en kunnen ze zelfs negatieve effecten hebben. Het weer, het is een zonnige dag en het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer, maar dan af en toe ook sluierbewolking. En vooral in het zuiden en oosten later op de dag kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
4: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
5: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
6: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bachconsort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het nederlandsbachconsort.nl.
7: NPO Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek met Karine Lacour.
8: Hey, Muziekfabriek.
9: Zou je een stukje willen draaien?
10: Het zou top zijn.
11: Alvast bedankt.
7: Donderdag, verzoekmiddag. Ja, ja, het is donderdag en het is niet zomaar donderdag, want het is dus verzoekmiddag 28 mei. Welke muziek hoort daarbij voor jou? Iets hards, iets zachts, iets nieuws, iets ouds, iets met snaren, met blazers of met heel veel koorstemmen. Welk liedje wil je horen? Stuur het hierheen. Doe dat met de NPO Luister-app. Je kan daarin schrijven, maar je kan ook inspreken. En dat deed luisteraar Carol. Zij staat op ons antwoordapparaat.
12: Goedemiddag, Karin. Je zult wel lachen, maar ik heb net een filmpje gemaakt van de gewone zwarte tuinmier. En dat is gewoon een heel krachtig beestje. En dat is eigenlijk een krachtpatser. Want die tilt gewoon zandkorrels die 10 tot 50 keer zijn eigen lichaamsgewicht zijn, tilt hij door de tuintegels omhoog, want hij maakt daar gangen onder. En ik was daar zo van onder de indruk dat ik dacht, nou ja, laat dat hoopje zand maar liggen. Nu zit ik met hoopjes zand op het terras. Maar het is ook wel weer mooi. Dus ik dacht, muziek voor de gewone zwarte tuinmier. Krachtpatser muziek.
7: Geweldig verzoek, Carol. Ja, sterke dieren. Dus ja, dan toch Superman, Super Animal muziek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De onderwijsinspectie wil de toetsresultaten van leerlingen minder zwaar mee laten wegen in het kwaliteitsoordeel van een school. Dat zegt de inspectie na een advies van de onderwijsraad. Daarin staat dat toetsen minder leidend moeten zijn bij rapporten, diploma's of de toelating tot scholen. Nu zorgen veel toetsen nog voor veel druk bij leerlingen, maar ook bij leraren en schoolbesturen. Dat kan leiden tot kansenongelijkheid. De onderwijsinspectie wil onder meer het lesaanbod van scholen, de leskwaliteit en de sociale veiligheid zwaarder mee laten wegen in kwaliteitsoordelen.

krachtpatsermuziek uit Superman van John Williams voor Carol, die de zwarte, gewone zwarte tuinmier bezig ziet en daar flink van onder de indruk is in haar tuin. Paul de Smet heeft ook een verzoek. Hij mailt: mijn vrouw en ik volgen de koningin Elisabeth wedstrijd zoals ieder jaar op de voet. Zij geniet extra van deze relatief nieuwe cello-editie. Ja, vroeger streden alleen zangers, violisten en pianisten tegen elkaar, omdat mijn vrouw zelf amateur cellist is. Bij enkele van de deelnemers aan het concours hoorde ik het celloconcert in C van ene Antonien Kraft voorbij komen. Ik had er nog niet eerder van gehoord. Is het mogelijk die muziek nog eens te draaien?

Jean-Guillain Kerès op zijn cello met ensemble Resonance. Ze speelde het derde deel uit het celloconcert in C van Antonin Kraft. Ja, want het is donderdag verzoekmiddag. Dus zeg het maar, welk liedje heb je in je hoofd op deze 28e mei? Wat zingt er rond in je hart? Welke noten heb je in je vingers? Stuur het hierheen, doe dat met de NPO Luister-app. En dan mag je er een mooi verhaal bij schrijven, een reden bij geven. Of je houdt het gewoon kort, maar krachtig, zoals luisteraar Pim Poulenc, dubbele punt, sonate voor klarinet en fagot, deel 2, romance.

Paul Meyer op klarinet, Gilbert Audin op fagot. Ze speelde de romance uit de Sonate voor klarinet en fagot van Francis Poulenc op verzoek van luisteraar Pim. En Inge die schrijft in de app: ik zou heel graag het Requiem van Eliza Gilkison, uitgevoerd door het koor Conspirare, willen horen. Ik begreep dat het een requiem is voor natuurgeweld, maar vandaag is zo mooi buiten dat ik met deze muziek juist wil genieten van de natuur.

Requiem van Eliza Gilkison door Craig Hella Johnson, dirigent, omgezet tot prachtig koorwerk. Conspirare zong het en Inge die vroeg het aan. Robert schrijft, net begonnen aan het boek van jullie collega Cécile Huynen. Ik vertrek. Ja, Cécile Huynen presenteert hier, violiste, altijd geweest. Maar nu, schrijft Robert, zou ik toch graag iets van haar willen horen. Live zal dat niet meer gaan, begrijp ik. Dus hebben jullie iets moois om te draaien? Zeker. Hier is Cécile Huynen op haar viool met Marieke Hopman op accordeon erbij.

0: Even voor de kennismaking, hè, Robert. Dit is Cecile Huyne dus op haar viool. Ze speelde een Hongaarse dans van Zoltán Kodály met Marieke Hopman, accordeoniste, samen.
1: Ha, Karin. Kun je dat nog eens laten horen? Dat zou heel leuk zijn.
2: Klinkt goed, toch?
3: Alvast bedankt.
4: Dank je.
5: Donderdag, verzoekmiddag.
0: Ja, jullie laten je niet onbetuigd op deze 28e mei. Het schort alleen nog een beetje aan insprekers op ons antwoordapparaat. Dus mocht je je stem vinden en een verzoekje hebben, spreek het even in. Dat microfoontje zit rechtsonder in de app. En dan kom je zo uit in deze studio. Dat vinden wij echt gezellig. Ik lees ondertussen wel van alles in de NPO Luister-app. Jacqueline bijvoorbeeld. Ik kan weer knutselen en lezen nadat ik een scheurtje in mijn netvlies had. Daar gaan we iets bij zoeken, Jacqueline. En René, die denkt bij dit weer meteen aan muziek van Marin Marais. Maar eerst is Ronald Pinkse aan de beurt. Ja, Ronald Pinkse heeft geen lang verhaal. Het is wel kort. Griek, dubbele punt. Peer Gynt, Morgenstimmung. Nou, Ronald, wij dachten omdat je een kort verzoekje hebt, hè? Qua bericht dan, maken we er gewoon iets heel langs van. De hele Peer Gynt-suite voor jou.

Sjoukje, schrijft bij de NPO Luisterapp. Wat is dit toch mooi en heerlijk om een keer in zijn geheel te beluisteren. Dank. Ja, dankzij luisteraar Ronald Pinkse hoorde je het BBC Scottish Symphony Orchestra Peer Gynt spelen. De hele suite muziek van Edvard Grieg. Het is donderdag verzoekmiddag. Nog tot 2 uur uitsluitend verzoekjes van Muziekfabriek luisteraars. Dus zeg het maar. En René, die weet het wel, bij dit weer schrijft hij past wat mij betreft La Mariée van Marin Marais, uitgevoerd door gambiste Salomé Gaslin. Zo zonnig.

banjo en fiddle van William Kroll. Je hoorde Augustin Hadlich op viool, Orion Weiss op piano. En succes, Ruben. Daar hopelijk laden deze muziek jou lekker op. Leendert, die appt. Helaas geen spraakbericht van mij, want ik ben eergisteren geopereerd aan mijn kaak en lig in bed met cold packs. Heb je een nummer waarmee ik weg kan dromen? Zeker, Leendert. Grote beterschappen gewenst vanuit deze studio. En deze muziek is wegdroommuziek, maar er zit ook heel veel hoop

Jazz Gillam op sopraansaxofoon met haar ensemble On the Nature of Daylight. Muziek van Max Richter voor Leendert, die ligt te herstellen van een kaakoperatie. Jacqueline Memerda. Ja, de ziekenboeg is flink aanwezig vandaag. Maar het gaat jullie allemaal toch alweer iets beter. Ook Jacqueline schrijft, goedemiddag Karin. Het is min of meer een wonder dat het scheurtje in mijn netvlies genezen is en ik weer kan lezen en knutselen, wat ik heel graag doe. Kan je misschien iets laten horen wat met ogen of zicht te maken heeft? Zeker. Dit is opgetogen muziek over ogen. Poem harmoniek met Serana si vuestros ojos. Over de kracht en het belang van ogen.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week is dat de monumentale Canon Pokajane van Arvo Pärt. In 2014 voor het eerst in Nederland uitgevoerd door Capella Amsterdam en dirigent Daniel Royes. Indrukwekkend. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het derde pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De negende symfonie op twee vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
1: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.
3: Weet je nog, die avonden samen voor de buis, de spanning van de wekelijkse serie of die ene vertrouwde stem op de radio? Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis, die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden op schatkamer.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het wordt meer dan 2 keer zo duur om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Zo gaat het versturen van rouwpost vanaf juli €3,25 kosten per kaart. Voor normale brieven, waarbij spoed is geboden, komt daar nog eens 70 cent bovenop. De tariefverhoging heeft ermee te maken dat PostNL vanaf juli 2 dagen mag doen over het bezorgen van gewone post. En daarom moet post die binnen 1 dag bezorgd moet worden, voortaan mee met de pakketbezorgdienst. En dat is een stuk duurder, zegt PostNL. Het bedrijf maakte vandaag ook bekend dat het vorig jaar €35 miljoen verlies heeft geleden. Het stadhuis en de Centrale Bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Een man zou tegen de portier hebben gezegd dat hij een bom bij zich had. Op een foto is te zien dat een arrestatieteam een geblinddoekte man met alleen een onderbroek aan naar buiten begeleidt. Hij was de enige verdachte en er is nu geen gevaar meer, zegt de politie. Wat de man wilde is niet bekendgemaakt. Vanwege de situatie werden trams en bussen in Den Haag enige tijd omgeleid, maar nu rijden ze weer normaal. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet

0: rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. Het gaat bijvoorbeeld om een gouden amuletketting en een legerschild uit de Indonesische provincie Aceh. De onderzoekscommissie pleit voor een openbaar register, zodat de landen van herkomst aan de bel kunnen trekken over wat er met de voorwerpen moet gebeuren. In Uithoorn komt een asielzoekerscentrum. In het leegstaande kantoorgebouw kunnen 250 bewoners terecht. In september vorig jaar probeerden meer dan 100 mensen nog het gemeentehuis binnen te dringen, omdat ze tegen het AZC zijn. Ze hebben zorgen over de leefbaarheid en veiligheid in de Noord-Hollandse gemeente. Een maand daarna was het opnieuw onrustig bij het gemeentehuis in Uithoorn. Demonstranten gooiden toen met vuurwerk en eieren naar voorstanders van het AZC. Vanavond is er weer een demonstratie in Uithoorn. Die stond al gepland voor de bekendmaking van vandaag. En PVV-leider Wilders is een van de sprekers. Bij het kwaliteitsoordeel van een school moet het meer gaan om het lesaanbod en de sociale veiligheid dan de toetsresultaten van de leerlingen. Dat zegt de inspectie na een advies van de onderwijsraad. Nu wordt er vooral gekeken naar de toetsresultaten van de leerlingen. De toetsen veroorzaken veel druk bij de leerlingen, maar ook bij leraren en schoolbesturen. Dat kan leiden tot kansenongelijkheid. Het weer, een zonnige dag. Het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
5: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
6: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
8: NPO Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.
9: Hey, Muziekfabriek.
10: Zou je een stukje willen draaien?
11: Het zou top zijn.
12: Alvast bedankt.
8: Donderdag, verzoekmiddag. Ja, dus dat betekent nog een uur lang. Geen speellijst voorbereid, maar gelukkig hebben we jou, onze bovenste beste luisteraar. Dus zeg het maar. Welke muziek past voor jou precies bij vandaag? Laat het weten. Spreek het in als je wil. Dat vinden we heel gezellig. Het kan allemaal met die NPO Luister-app. Dat weet ook luisteraar Pippa. Want die schrijft, iedereen wordt vrolijk van Lucie Horsch uitvoering van The Arrival of the Queen of Sheba van Handel.

Lucy Horst, samen met Charlotte Barbour Condini op hun blokfluiten bij de Academy of Ancient Music Arrival of the Queen of Sheba van Händel. Aangevraagd door Pippa op deze ja toch zonneovergoten donderdag verzoekmiddag. En Anne die schrijft, ik zit heerlijk te luisteren in het zonnetje. Hebben jullie misschien iets vrolijks van Tchaikovsky voor me? Ja, producer Veerle had hem meteen hoor, deze Spaanse dans.

De Spaanse dans uit het Zwanenmeer van Tchaikovsky voor luisteraar Anne. Gespeeld door Katja en Marielle Labeck, de Franse pianozussen. José schrijft, op 23 mei zou onze jongste broer 60 zijn geworden. Hij mocht slechts 43 worden. Jan, met zijn diepe basbariton, was een verdienstelijk amateurzanger met af en toe een optreden tussen de schuifdeuren. Zelfs zijn bulderende lach was donkerbruin. Wat zou ik graag vanmiddag het volgende lied horen, Weep You No More van Roger Kilter, gezongen door Bryn Terfel. Dan sluit ik mijn ogen en zie hem voor me.

0: voor José en haar broer Jan, aan wie ze denkt bij deze muziek. Weep You No More, Roger Kilter schreef het, Bryn Terfel zong en Malcolm Martino speelde piano. Ja, dit is leuk. Een luisteraar die ik ken, vanaf en toe invallen op NPO Radio 5 bij de Magical Mystery Tour van Stefan Stassen. En hij staat op ons antwoordapparaat.
1: Ja, goedemiddag. Normaal zit ik altijd bij Stefan in de bus, maar ik wil vandaag ook eens een uitzondering maken. Ik kom net terug uit Frankrijk en we waren gisteren bij een prachtig concert van een dame die heet Lola Descours. Ze heeft ooit een prachtige versie gemaakt van allerlei muziekjes en interpretaties van Nadia Boulanger. Zou je die kunnen draaien vanmiddag? Ik zou het hartstikke op prijs stellen. Harry van der Maat, dank je wel.
0: Ja, natuurlijk Harry. Hier is Lola Descours op haar fagot. Er is ook een piano bij en ze spelen La Mer van Nadia Boulanger.

La Mer van Nadia Boulanger door Lola Descours op fagot en Paloma Couder op piano. Gespeeld voor luisteraar Harry. Ellen heeft ook een verzoek. Ze appt met de NPO Luister-app zo fijn dat ik vandaag vrij ben en jouw hele programma kan beluisteren. Terwijl ik in huis een beetje aanrommel. Hier zou de muziek, de Victorian Kitchen Garden Suite, perfect bij passen.

Clarinetiste Emma Johnson en harpiste Skyla Kanga speelden de Victorian Kitchen Garden Suite. Wat een ongelooflijk grappige muziek. Ik had hier nooit van gehoord. Paul Reid schreef het en luisteraar Ellen vroeg het aan omdat ze lekker in huis aan het rommelen is. Jean schrijft, hoi Karin. Met de post kreeg ik de beruchte blauwe envelop en tot mijn verbazing toch wat te betalen. Vreemd. Maar om dit om te zetten in een vrolijker geest, graag van Philip Glass, etude nummer 6, op piano uitgevoerd door de ongeëvenaarde Yuja Wang.

0: Yu Jia Wang met etude nummer 6 van Philip Glass voor luisteraar Jean.
1: Ha, Karin. Kun je dat nog eens laten horen? Dat zou heel leuk zijn.
2: Klinkt goed, toch?
3: Alvast bedankt.
4: Dank je.
5: Donderdag, verzoekmiddag.
0: Ja, die lijkt dan altijd eindeloos, hè, als je om 12 uur begint. Maar opeens, nog maar een half uur te gaan, want het is alweer over 1:30 op deze heerlijke mei-donderdag verzoekmiddag. Ik zie in de app, Jacqueline wil Rosalia horen. En Ineke, die is aan het verven, maar de verf droogt te snel en wil daarom vochtige muziek. We gaan op zoek, Ineke. Eerst is Joost aan de beurt. Hij schrijft, ik verdiep me in Napoleon. Daardoor denk ik aan van Beethovens derde symfonie. Hij wilde deze eerst aan Napoleon opdragen, maar zag er vanaf toen Napoleon zich tot keizer van Frankrijk uitriep. Zou je daar een deel uit willen draaien? Absoluut, het eerste.

Superieure muziek. Dit eerste deel uit de Eroica van Beethoven schrijft luisteraar John naar de app. Dank aan de aanvrager. Ja, dankjewel Joost. Voor dit verzoek, het Koninklijk Concertgebouworkest, hoorde je dat openingsdeel van de derde symfonie spelen. En ik ga snel door, want jeetje, het is 14:15. Nog een kwartiertje donderdag verzoekmiddag. Jacqueline, ik luister graag klassieke muziek, hebt ze, al ben ik geen echte kenner. Een maand geleden was ik met mijn dochter naar het concert van de Spaanse popzangeres Rosalía. En zij zong daar een prachtig nummer. Mio Cristo Piange Diamanti. Wellicht ook mooi voor deze verzoekmiddag.

Jacqueline, wat ben ik ongelooflijk jaloers op dat jij hierbij bent geweest. Rosalía, ze trad inderdaad op in Amsterdam, geloof ik. Mio Cristo Piange Diamante. Je hoorde haar hier de opname met het London Symphony Orchestra en koor. En ik wou er nog iets over zeggen, maar dat ben ik helemaal vergeten van de emoties. Ja, dat was het. Oké, Ineke Becht. Die stuurt een foto van een dame op een stoel. Heel mooi schilderij. Graag vochtige muziek, schrijft ze erbij. Met deze warmte droogt mijn verf te snel. Pff, gelukkig moet ik er nog maar 9 schilderen. Ja, met deze aquariummuziek van Dirk Brosset wensen we je heel veel succes.

De Eel, de Aal uit het Sea Life Aquarium. Muziek van Dick Brosse. En Brussels Philharmonic speelde het. Ja, dit was hem weer voor deze donderdag. De verzoekmiddag. Veel dank aan al jullie ingevingen. Muziek en berichten. Zometeen hoor je Willem de Vries met Maatwerk. En het laatste verzoekje is voor Peter Jan. Goedemiddag uit gloeiend heet Zuidwest-Frankrijk. Vanuit mijn rozentuin. Het ruikt heerlijk met dank aan de kwekers uit Lottum. Ja, daarbij past toch deze rozentuinspelmuziek van Ruud Langaert. Een hele mooie middag gewenst.

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Cecile Huyne luistert samen met dirigent Jules van Hesse en trombonist Wouter Iziger naar de zesde symfonie Pathetiek van Tchaikovsky. Een symfonie die in mysteries is gehuld. Tchaikovsky legt niets uit. Laat ze maar raden, schrijft hij aan zijn neef. Tchaikovsky's zesde symfonie Pathetiek. Zondag vanaf 16:30 in Discotabel. Hier op NPO Klassiek.
1: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
4: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het stadhuis en de Centrale Bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Een man had tegen de portier gezegd dat hij een bom bij zich had. Honderden mensen moesten naar buiten. De melder werd gearresteerd. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar die volgens de politie vaker onbegrepen gedrag vertoont. Op een foto is te zien dat een arrestatieteam hem naar buiten begeleidt met alleen een onderbroek aan. In zijn rugzak werden geen gevaarlijke spullen gevonden. Vanwege de situatie werden trams en bussen enige tijd omgeleid, maar nu rijden ze weer normaal. Temu krijgt 200 miljoen euro boete van de Europese Commissie. De Chinese webwinkel doet te weinig om te voorkomen dat mensen illegale spullen op de site kunnen kopen. Het gaat onder meer om onveilige laders en babyspeelgoed met giftige stoffen. Eerder deed Temu daar al wel onderzoek naar, maar dat was te algemeen, vindt de commissie. En dat de site geen goed risico-onderzoek doet, noemt de Europese Commissie een ernstige overtreding. Temu overweegt een stap naar de rechter. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de Koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. PostNL heeft vorig jaar 35 miljoen euro verlies geleden. Dat maakt het bedrijf vandaag bekend. Ook is aangekondigd dat het meer dan 2 keer zo duur wordt om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Die post moet voortaan mee met de pakketbezorger. Dat is duurder, zegt het bedrijf. Het weer, het is een

0: Zonnige dag, het blijft droog. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Ster.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
4: Hé, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
5: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: NPO Klassiek. Omroep Max.
8: Hele goede middag. Ja, 28 mei is de internationale dag van de hamburger. Vanavond heb ik met bevriende baritons een barbecue. En dit is een voorproefje van Telemann.
7: Maatwerk. Met Willem de Vries.

0: En met deze smashburger is maatwerk dan toch echt begonnen. Het is de Hamburger Admiraliteitsmuziek van Georg Philipp Telemann. En daaruit het eerste deel, de ouverture. Je hoorde de Akademie für Alte Musik Berlin.
1: De bestemming.
0: Ja, we zoeken een plaats in Nederland en als je hem raadt, dan maak je kans op onze weekprijs. Een hoogwaardige draadloze hoofdtelefoon met maatwerklogo en noise cancelling. De hints van vandaag zijn Vancouver, Pali, De Kom. Wat is de bestemming? Laat het me maar weten via de NPO Luisterapp of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Dus de hints van vandaag zijn voor de bestemming Vancouver, Pali, De Kom. Dit is trouwens muziek van een hamburger, Johannes Braams.

Dit werk is een andantino, presto non assai, ma con sentimento. Dat dan weer wel. En het komt uit het klarinetquintet van Johannes Brahms, het derde deel. Jörg Wiedmann speelt het op klarinet samen met het Hagen kwartet. Ja, en in Hamburg, want Brahms was een Hamburger, daar heb je het componistenkwartier. En daar kun je rondlopen in de huizen waar beroemde componisten gewoond hebben en gewerkt hebben. Dat is een ontzettend leuk uitje voor in de vakantie. Nou ja, Brahms en Telemann hebben er een eigen museum. Maar ook Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Adolf Hasse, Fanny en Felix Mendelssohn en Gustav Mahler.

0: Op accordeon speelde Vincent van Amsterdam dit tweede deel Andante, een arrangement uit de Württembergische sonate van Carl Philipp Emanuel Bach. En daarvoor dirigeerde Peter Dijkstra het Nederlands Kamerkoor in een van de Rückert-liederen, nummer 3, Ich bin der Welt abhanden gekommen. Ook een arrangement, normaal een sololied, muziek van Gustav Mahler.
1: Maatwerk met Willem de Vries op NPO Klassiek.
0: ...28 mei is toch wel echt een bijzondere dag. Er zijn heel wat jarigen. Onder andere vandaag, de geboortedag, 1954 alweer, van pianist Yuri Egorov. We hebben het net even opgezocht. Hoe spreek je het nou eigenlijk echt goed uit? Yuri Egorov, ja, Russisch-Nederlands concertpianist, overleden in 1988 in Amsterdam. Ik moest ineens denken aan een prachtig boek van Jan Brokke, Het Huis van de Dichter. Daarin beschrijft hij de pianoklanken van zijn muzikale buurman, Yuri Egorov, die door het open raam in de straat te horen zijn. Nou, nu zijn de ramen weer dicht, want Egorov speelt samen met een orkest muziek van Ludwig van Beethoven.

Uit het vijfde pianoconcert van Ludwig van Beethoven was dit deel 2 en deel 3. En het werd gespeeld door het Philharmonia Orchestra onder leiding van Wolfgang Sawallisch, samen met Yuri Egorov aan de piano, de Amsterdams Russische pianist. Nou, we gaan naar een Amsterdamse componist. Dat is Jan Pieterszoon Sweelinck. Die werd geboren in Deventer. Maar op zijn 15e was hij al organist in de Oude Kerk te Amsterdam. Maar hij schreef zulke goede meerstemmige psalmen die bijna Italiaans aandoen. Je kan bijna je niet voorstellen dat hij dat zonder hulp of leerschool heeft geleerd. Wat bleek, hij werkte met Italiaanse studieboeken. En hij is waarschijnlijk ook nog met zijn broer, de schilder, naar Italië op een studiereis geweest. Georganiseerd en betaald door Italiaanse kooplieden uit Amsterdam. Dat dan weer wel. Daar heeft hij natuurlijk veel gezien en gehoord. En eenmaal terug in Amsterdam heeft hij die kennis weer uit zijn geheugen opgediept. Zoals Psalm 130, Du fond de ma pensée.

Mooi hè, dat we dit hadden in Nederland in de tijd van Jan Pieterszoon Sweling. Zo moet het hebben geklonken in de oude kerk daar in Amsterdam. Psalm 130, Du fond de ma pensée, gezongen door Capella Amsterdam onder leiding van Daniel Royce. Vandaag 28 mei in 1932 werd de afsluitdijk om 1:02 'smiddags gesloten. Ja, en die Zuiderzee is nu IJsselmeer. Ik zal je vertellen, precies over een week ga ik 1 uur voor hoogwater, dat is rond 11:00 in de ochtend, door de sluis bij Kornwerterzand, op een aak samen met zeilmaten. Heerlijk. De boeg naar Vlieland en achterom kijkend naar het IJsselmeer. Je hoort hem al. Cornelis Dopper heeft hem geschreven. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée is het Rotterdams Philharmonisch Orkest te gast. In een afscheidsprogramma voor hun chef-dirigent Lahav Shani spelen ze onder meer Mahler's vierde symfonie. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée. Live op NPO Klassiek.
1: Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het derde pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De negende symfonie op twee vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.

0: zaterdagmatinee. Live op NPO Klassiek.
1: Ster. Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het derde pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De 9e symfonie op 2 vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
2: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.
3: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
5: Alles stroomt tijdens de Dudok Muziekdagen. Van 28 tot en met 31 mei in Kampen. Met Harriet Krijg, Bram van Zambeek, Maria Milstein, Ellen ten Damme en nog vele anderen. Kijk voor meer info op dudokmuziekdagen.nl.
6: Alles draait. Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
5: Kamermuziek voor iedereen. Boek nu op dudokmuziekdagen.nl.
7: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bachconsort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het nederlandsbachconsort.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen, om de bonden juist weer aan tafel te krijgen. De site ticketveiling.nl heeft een boete gekregen van €270.000. Volgens de autoriteit Consument en Markt misleidde de site consumenten. Mensen konden er bieden op bijvoorbeeld hotelovernachtingen of een dagje weg. Maar wat de klanten niet wisten is dat ze tegen een computer opboden. Daardoor werd de prijs hoger. De toezichthouder zegt dat klanten erop moeten kunnen vertrouwen dat zoiets eerlijk verloopt. De site ticketveiling.nl bestaat inmiddels niet meer. Tienduizenden jongeren in Oostenrijk die hun telefoon 3 weken niet gebruikten, sliepen daarna beter, hadden minder depressieve klachten en ook een beter psychisch welzijn. Dat blijkt uit onderzoek. 2 op de 3 deelnemers aan het onderzoek stonden daarna positief tegenover het inperken van het gebruik van sociale media voor kinderen en tieners. Schaatser Merel Konijn zet haar carrière voort bij de ploeg Novus. Daar is ze vooralsnog de enige Nederlandse schaatser. Het team gaat getraind worden door Johan de Wit, die terugkeert uit Azië. Konijn veroverde dit jaar in Milaan Olympisch zilver op de 5 kilometer. En vorig jaar won ze WK brons op de 3 en de 5 kilometer. Het weer, het is droog en zonnig. Het is 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer, wel af en toe wat sluierbewolking. En vooral in het zuiden en oosten later op de dag kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met.

0: zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het derde pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De negende symfonie op twee vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
0: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
1: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.
2: NPO Klassiek. Omroep Max. Is dat mogelijk dat je een soort van maatwerk gaat creëren?
3: Ja.
2: Maatwerk. Met Willem de Vries.

0: Ja, van harte welkom terug bij Maatwerk. Dit was van Franz Schubert uit zijn vijfde symfonie, het eerste deel Allegro, gespeeld door de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Neville Mariner. En straks horen we ditzelfde orkest, maar dan in de symfonie nummer 25 van Mozart.
1: De bestemming.
0: Ja, we zoeken een plaats in Nederland. En als je me raadt, maak je kans op onze weekprijs. Die hoogwaardige draadloze hoofdtelefoon met maatwerklogo en noise cancelling. De hints voor onze bestemming vandaag zijn Vancouver, Pali en De Kom. Wat is de bestemming? Laat het me weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Dus de hints zijn Vancouver, Pali, De Kom. En oh ja, het is geen koe worden. Zit je daar in het Stadscafé Vancouver aan de Spareribs? Ja, lekker voor je, maar het is niet onze bestemming.

Klinkt een beetje als een piano die onder water is verdwenen, maar het is niets minder dan een marimba bespeeld door Vasilena Serafimova. Muziek van Erik Satie, een arrangement dus. En dat is te vinden op Melodies in a Bottle. Daar staat de ontmoeting centraal, niet alleen tussen de marimba van Serafimova en de strijkers van Kator Adeo, maar ook die tussen uiteenlopende stijlen, tijden en muzikale sferen van Jean Kras, van Claude Debussy tot Arvo Pärt, Antonio Vivaldi en ook nog muziek van George Gershwin en zoals je zojuist hoorde van Erik Satie. Nou, dit hele album van de week is natuurlijk te beluisteren op npoklassiek.nl.

0: uit de Consolations van Frans Liszt was dit de derde Lento Placido, gespeeld door Leif Ove Andsnes op piano. En daarvoor van Wolfgang Amadeus Mozart uit zijn Requiem, het Confutatis, samen met het Lacrimosa en het Amen. En dat werd gezongen door het Amsterdam Baroque Orchestra onder leiding van Ton Koopman, samen met het choir.
1: Maatwerk met Willem de Vries op NPO Klassiek.
0: Ja, het is weer donderdag, dus dat betekent dat er weer een nieuwe aflevering van de podcast De Vijfde van Beyoncé online staat. En hierin leggen Sander Zwiep en Francis van Broekhuizen verbanden tussen moderne hits en klassieke muziek. En dat is te beluisteren via de NPO Luister-app of via npoklassiek.nl/podcast. En deze keer wilde Sander het hebben over klassieke invloeden in de metal muziek. Zo hoorde hij bijvoorbeeld dit stuk. En ik waarschuw je, zet hem ietsje zachter, want het gaat er behoorlijk op.

Ja, dat soort geluiden dus. Hoorde ik daar nou ook een beetje grunting, grunten? Nou, de Finse death metal band Children of Bodom heeft toch wel erg goed geluisterd naar deze 25e symfonie van Mozart.

En zoals beloofd, wederom die Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Neville Mariner. Nu niet met de Weense Schubert, maar met de Weense Wolfgang Amadeus Mozart. En dit was de hele 25e symfonie van hem. De nieuwste aflevering van de podcast, de vijfde van Beyoncé, is te beluisteren via de NPO Luisterapp of via npoklassiek.nl/podcast. Sander Swiep en Francis van Broekhuizen hebben het hierin over klassieke invloeden in de metal muziek. Vandaar deze symfonie van Mozart. Iets heel anders. Hij zou vandaag jarig zijn, 28 mei, maar geboren op het jaartal 1925. Ik volgde ooit masterclasses bij hem in Stuttgart en Wörgl, dat is Oostenrijk. En als docent is hij heel nauwkeurig. Het is een grote man. Hij heeft veel energie en hij zette mij op het topje van mijn kunnen. En hij is nog steeds een voorbeeld voor heel veel zangers. Hij zingt nu voor je Schubert im Abendrot. En ik heb het natuurlijk over Dietrich Fischer-Dieskau.

dat prachtige voix mixte aan het einde van Dietrich Fischer-Dieskau. Dat is wat alle jonge zangers ook willen leren. Dat uitveden van je stem, zeg maar. Dat klonk nu prachtig in dat Avondrood van Schubert. En Gerald Moore, die zat aan de piano. Straks hebben we heel veel werken uit de nieuwe wereld. Wat dat dan ook is, dat hoor je zo. En het wordt duidelijk wie er vandoor gaat met die felbegeerde, noise gecancelde en met maatwerk logo bedrukte hoofdtelefoon. Tot zometeen.

NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week is dat de monumentale Canon Pokajane van Arvo Pärt.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week is dat de monumentale Canon Pokajane van Arvo Pärt. In 2014 voor het eerst in Nederland uitgevoerd door Capella Amsterdam en dirigent Daniel Royce. Indrukwekkend. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Zwitserland heeft een man meerdere mensen aangevallen met een mes. Het gebeurde bij een treinstation in de plaats Winterthur in het noorden van het land. 3 mensen raakten gewond, waarvan 1 ernstig. Het lijkt erop dat de dader zijn slachtoffers willekeurig koos. Ooggetuigen zeggen dat de man rondrende met een mes en Allah Akbar riep. Ongehoord Nederlands presentator Raisa Blommestein heeft in hoger beroep een lagere taakstraf gekregen. De straf is gehalveerd van 40 naar 20 uur. Het Hof oordeelt dat ze zich in 2023 beledigend heeft uitgelaten over mensen met een zwarte huidskleur. De rechters erkennen dat dat gebeurde in een maatschappelijk debat over migratie en vrijheid van meningsuiting, maar ze vinden haar uitspraken onnodig grievend. Het Hof veroordeelde Blommestein ook voor belediging van advocaat en voormalig Kamerlid Sidney Smeets. Dat is een milder oordeel dan de rechtbank eerder velde. Toen oordeelde de rechtbank dat er sprake was van smaad. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen om de bonden juist weer aan tafel te krijgen. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner is in de 2e ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De nummer 1 van de wereld was de favoriet voor de toernooizege. Sinner won tegen de Argentijn Cerundolo de eerste 2 sets en was met 5-1 in de 3e set dicht bij de zege. Maar hij kreeg steeds meer klachten, waarschijnlijk door de hitte op Roland Garros, waardoor hij de laatste 3 sets verloor. Het weer droog en zonnig, 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
0: NPO Klassiek.
4: Omroep Max.
5: Ik denk dat ze gewoon een artikel hebben gevonden wat over maatwerk ging. Want een batterij zou dus maatwerk moeten zijn.
6: Ja.
7: En wat houdt maatwerk dan in?
8: Ja, dat weet ik nog steeds niet.
4: Maatwerk. Met Willem de Vries.

0: Het derde deel scherzo uit de negende symfonie van Antonín Dvořák uit De Nieuwe Wereld. En het werd gespeeld door het orkest uit De Nieuwe Wereld, het Los Angeles Philharmonic, onder leiding van Gustavo Dudamel. Welkom bij Maatwerk met straks meer muziek uit Die Nieuwe Wereld. Het vioolconcert van Samuel Barber door James Ennis en het Vancouver Symphony Orchestra. En Vancouver is toevallig ook een van de hits van De Bestemming.
1: De Bestemming.
0: Ja, en je weet het, hè. Met De Bestemming zoeken we een plaats in Nederland. En als je hem raadt, dan maak je kans op onze weekprijs. Een hoogwaardige draadloze hoofdtelefoon met maatwerklogo en noise cancelling. En de hints van vandaag zijn Vancouver, Pali en De Kom. Wat is De Bestemming? Laat het me maar weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Dus de hints zijn Vancouver, Pali en De Kom.

0: Je hoorde Jan Jansen op orgel samen met Brass United, dat mooie koperwerk wat eronder zat, in een nieuwe song van James McMillan.
1: Maatwerk met Willem de Vries op NPO Klassiek.
0: Ja, dat was muziek, een nieuw song. Nu muziek uit A New World van Samuel Barber. Vertaald is dat gewoon Sam Kapper. Nou ja, en voor de juiste uitvoering van zijn vioolwerk, voor viool en orkest, is violist Ennis, die is er geknipt voor.

Het Vancouver Symphony Orchestra onder leiding van Bramwell Tovey speelde samen met violist James Ennis het eerste en het tweede deel uit het vioolconcert van Samuel Barber. Ja, we naderen bijna onze bestemming. Wie of wie wint deze prachtige weekprijs? Ja, wat is de bestemming? Nou, volgens Leonard Bernstein is dat Somewhere.

Het ensemble dat ooit opgericht als Nieuw Sinfonietta Amsterdam klonk hier samen met de Amerikaanse bariton Thomas Hampson. Voorafgegaan door muziek van Bernstein door het Nieuw Amsterdams Klarinetkwartet.

0: De bestemming.
1: Ja, die bestemming. Waar zijn wij aangekomen? De hints waren Vancouver, Paddy, De Kom. En we hebben gelukkig iemand gevonden. Het is Koen Willem Schuurmans Stekhoven. En die schreef ons: ik denk dat we vandaag in Nieuwegein zijn beland. Ik heb daar zelf in mijn 10 jaren gewoond. Elke ochtend werd ik tijdens mijn fietstocht naar school getrakteerd op de zoete luchten uit de Paddy of Pelly koekjesfabriek. De Kom is het theater van Nieuwegein. En de Vancouver is het recent gerealiseerde woontorengeheel. Behoorlijk hoog. Ik heb trouwens opgezocht, 76 meter hoog. In het centrum van Nieuwegein. Ja, wie wint nou de draadloze maatwerk hoofdtelefoon? De dagfinalisten van deze week waren Anne Kooiberg, Arend-Jan Opdam, Frank Milotte en dus Koen Willem Schuurmans Stekhoven. De computer die gaat aan de selectie.
0: Anne Kooiberg.
1: Nou Anne, van harte gefeliciteerd. De maatwerk hoofdtelefoon die komt naar je toe. En Nieuwegein is ook de plek waar acteur Bram van de Vlucht overleed. Hij werd geboren op 28 mei 1934, dus vandaag jarig. Ja, en die kennen we toch vooral als de enige echte Sinterklaas. Het leuke is, in dit werk van Bach, zijn Goldberg-variaties, daar zit Sinterklaasje bonne verscholen. Horen we toch nog een beetje de echte Sinterklaas.

Kalefax speelde twee variaties uit de Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van Maatwerk van vandaag, 28 mei, met vele jarigen. Die hebben we allemaal genoemd. Ik dank jullie voor de reacties en voor het luisteren. Hierna is er plek voor Podium met Hans Hafmans. Ja, en hier in Maatwerk is het laatste woord aan de jarige Ierse dichter Thomas More. Zoet is de droom, voor hem bijzonder zoet, die verre vrienden in de geest ontmoet.

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Cecile Huyne luistert samen met dirigent Jules van Hesse en trombonist Wouter Iziger naar de zesde symfonie Pathétique van Tchaïkovski. Een symfonie die in mysteries is gehuld. Tchaïkovski legt niets uit. Laat ze maar raden, schrijft hij aan zijn neef. Tchaïkovski's zesde symfonie Pathétique. Zondag vanaf 16:30 in Discotabel, hier op NPO Klassiek.
1: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
2: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.

0: Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
2: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
3: Beleef deze zomer Wonderfeel, het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5:00, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ze hebben vandaag gesproken met het kabinet en ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid. En dat betekent dat er gestaakt gaat worden. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. In Zandvoort heeft de politie vandaag extra bevoegdheden om overlast tegen te gaan op het strand en op de boulevard. Aanleiding is het onrustig verlopen weekend in de kustplaats. Vanwege het warme weer was het toen extreem druk. Er ontstonden opstootjes. Zo zou een beveiliger in zijn gezicht zijn gestoken met de stok van een parasol. Er werden 7 mensen opgepakt. De gemeente Zandvoort heeft daarom het strand aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Vanaf morgen wordt per dag bekeken of de maatregel nodig blijft. Reiza Blommestein, presentator van Ongehoord Nederland, is door het gerechtshof veroordeeld tot 30 uur taakstraf, waarvan 10 voorwaardelijk. Ze stond terecht voor belediging van mensen van kleur en ook van advocaat Sidney Smeets. De straf is lager dan Blommestein eerder van de rechter had gekregen. Tennisser Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld, is op Roland Garros in de tweede ronde uitgeschakeld. Tegen alle verwachting in verloor hij in 5 sets van de Argentijn Cerúndolo. Sinner stond eerst op winst, maar zakte toen ver terug, waarschijnlijk vanwege de hitte. Het weer zonnig en droog, 20 tot 27 graden en vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen tropisch warm, 30 tot 32 graden, later in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
0: NPO Klassiek. NTR.
5: Podium met Hans Hofmans.
6: Het is 3:05. Goedemiddag, van harte welkom bij Podium van donderdag 28 mei. Met onder meer in deze uitzending sopraan Madeleine Saputra studeert af aan het Conservatorium van Amsterdam. Als onderdeel van haar master schreef ze een scriptie met de titel Hoe om te gaan met racistische stereotypes in de opera. Ze is hier in de studio, verteld over dit onderwerp.

En gaat natuurlijk zometeen ook zingen. We blikken vooruit op de NTR Zaterdagmatinée komend weekend. Het Rotterdamse Philharmonisch Orkest speelt onder meer Mahlers vierde symfonie onder leiding van scheidend chef-dirigent Lahav Shani. En de Koningin Elisabeth-wedstrijd in België is op de helft, de finale. Na zessen vertelt dirigent Anthony Hermes wat de huidige stand van zaken is. Hier dirigeert hij muziek van Johan Wagenaar.

0: De ouverture De Cid van Johan Wagenaar, Noordwest-Duitse Philharmonie geleid door Anthony Hermes, die deze week zijn Nationaal Orkest van België dirigeert tijdens de finale week van de Koningin Elisabeth wedstrijd in Brussel. Met centraal instrument deze editie de cello. Straks, later in deze uitzending, een reactie nog van Anthony Hermes. Het is 5:10, even een blik op de weg. Goedemiddag, Erik Evengroen.
1: Goedemiddag. Ja, de avondspits is in volle gang en die verloopt sowieso altijd druk op donderdag. Maar nu extra druk lijkt het zo wel. Of sterker nog, dat is zo, met ruim 700 kilometer file. Vooral veel vertraging in de regio Amsterdam. Onder andere door een ongeluk op de A10 net voor de Koentunnel. Dat is in zuidelijke of in noordelijke richting, moet ik zeggen, gebeurd. Dus richting Zaandam. Er zijn daar 3 rijstoken dicht en de vertraging is opgelopen tot 1 uur. Omrijden richting Zaandam kun je beter via de Ring Zuid en de Ring Oost doen. Daardoor ook veel vertraging op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 staat 7 kilometer file met ook daar nog 1 uur op onthoud. En verder valt nog op de A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Akersloot een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog altijd 1/2 uur.
2: NPO Klassiek. Podium met Hans Hafmans.
0: Bij mij in de studio Madeline Saputra, sopraan, en pianist Apollon Kalamenios. Warm welcome, both of you. Great to have you. Je gaat afstuderen morgen in het Conservatorium Amsterdam de master zang. Als onderdeel van haar master schreef ze ook een scriptie met de titel Hoe om te gaan met racistische narratieven in opera. Daar geeft ze ook lezingen over, daar gaan we het zo meteen over hebben. Warm welcome, Madeline. Wonderful to have you. Hectic week in preparing the recital tomorrow?
3: Yes, very hectic.
0: So what's on the program tomorrow in Amsterdam?
3: Well, it's a mix of a lot of things, like how usually vocal exams are. I have some Bach, Berio, a piece also by Apollon, Stravinsky, Sarajevo, and also I'm going to be playing gamelan and sing.
0: Whoa! So that's back to your native Indonesia.
3: Yeah, it's in Javanese, yeah.
0: Yeah. So did you grow up with the gamelan music and learn to play it?
3: I didn't grow up with that. That's something that I chose to learn after I actually knew classical music. And then I started to also be interested in traditional music from Indonesia.
0: Hmm.
3: Yeah, and one of that is gamelan.
0: Dus dat gaat ze spelen ook tijdens haar recital morgen, afstudeerrecital in Amsterdam, de Bernard Haitinkzaal, Madeline Saputra. Met ook natuurlijk Bach en met Berio en met Kaija Saariaho. Dus oude muziek, nieuwe muziek. Het hele spectrum moet langskomen, want zo gaat dat bij een eindexamen. But today you brought music from an Indonesian composer, Trisuji Kamal.
3: Yes.
0: Do I pronounce it right?
3: Yes, that's correct.
0: Who is he?
3: Perfect.
0: Who was he?
3: Well, she was a composer. She studied actually in Amsterdam as well with Henk Baddings.
0: Okay, I think that was a generation ago.
3: Yeah, a generation ago. I think that was in the 50s and she passed away around 4 years ago, if I'm not mistaken. And I have 2 songs from her cycle, In Memoriam. And what's interesting about her is that she wrote a lot of songs and mostly they were based on her own poems. And so are these 2. And they are also kind of autobiographical, according to her own life experiences.
0: Hmm. So double talent.
3: Yeah, double talent.
0: Poet, composer.
3: Lots of talents, yeah.
0: Okay, so it's a woman. Trisuji Kamal, ze studeerde bij Henk Baddings, de hele generatie, hedendaagse, nou, bij die generatie is eigenlijk ook alweer voorbij, hè, van Nederlandse componisten. Ze studeerden allemaal bij Henk Baddings na de oorlog. Ze is geloof ik 4 jaar geleden overleden, vertelt Madeline. And the first song you're going to sing, what is it?
3: That is called Perjuangan.
0: Which stands for?
3: Which stands for, it's like an effort. It talks about the body of a soldier that is weary or that is worn from fighting for his own country and basically depleted and has nothing else to offer now.
0: Hij is dood op, die soldaat die voor zijn eigen land gebloed, gewerkt heeft, gevochten heeft. Een lied van Trisuji Kamal. Door, please take your stand, Madeline Saputra. En pianist Apollon Kalamenios. Kijk mee, npoklassiek.nl/live.

0: Een autobiografisch lied van Trizuchi Kamal over een ontmoeting na vele jaren met haar ex, over herinneringen, over een verloren tijd. Madeline Saputra, sopraan, pianist, Apollon Kalamenios. Dank je wel, dank jullie wel, hier te komen in de studio. Heel veel succes morgen met je eindexamen. And please, more songs by Trizuchi Kamal. This is so beautiful.
1: Thank you so much.
0: Dank jullie wel.

Het derde deel uit de Italiaanse symfonie van Felix Mendelssohn, zijn vierde, door het Gewandhausorchester Leipzig, geleid door Andries Nelsons. Nieuwe plaats van het Mitras pianotrio met twee jeugdwerken, eentje van Shostakovich, eerste pianotrio, en dit is wel echt heel jeugdig. Een 13 jaar oude jongen, Weense jongen. Hij heette Erich Wolfgang Korngold. Hij zou de vader worden van Hollywood filmmuziek, maar zover is het nog lang niet hier. Hier is hij piepjong en al een groot talent.

0: Het langzame deel uit het Opus 1, het eerste gepubliceerde werk, dit pianotrio van Erich Wolfgang Korngold. 13-jarige Weense jongen die zou uitgroeien tot een geweldig componist. En het is hier al in de kiem te horen. Het Mitras trio, nieuwe plaat met twee jeugdwerken, die van Korngold. En het eerste pianotrio van Shostakovich. Nu, 17:15, even een blik op de weg, de ANWB met Erik Evengroen.
1: Ja, het is nog altijd een erg drukke avondspits. Wat wel gebruikelijk is voor de donderdag. Maar nu verloopt dit toch wel wat of een stuk drukker dan gebruikelijk. Met zojuist bijna 800 kilometer file. Veel vertraging door ongelukken. En onder andere in de regio Amsterdam. De A10 om te beginnen. Tussen Amsterdam de Baasjes en Durgedam rijdt het nog langzaam over 16 kilometer. En dat is de omleidingsroute van de Ring van Amsterdam. Want daar gebeurde aan het begin van de spits een ongeluk aan de noordkant bij de Koentunnel. Daar is de weg wel weer vrij. Maar in beide richtingen heb je nog ruim een half uur vertraging. Verder valt nog op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor Akersloot 17 kilometer file met 35 minuten oponthoud. Ook daar gebeurde een ongeluk. En daar is de weg gelukkig ook weer vrij. En tenslotte nog de A7 afsluit richting Groningen. Bij Tijnje is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging een half uur.
2: NPO Klassiek. Podium met Hans Hafmans.

Uit het tweede deel, Das geloopte land, het oratorium Moses van Max Broeg. Bamberger Symfoniker en koor onder leiding van Klaus-Peter Floor. Zeldzame cd-opname. Het Concertkoor Haarlem viert zondag het 80-jarig bestaan met dit oratorium Moses van Max Broeg. Het wordt zelden uitgevoerd. Het zit bommetje vol dramatische romantiek. Zondagmiddag om 3:00 in Phil Haarlem met een inleiding vooraf. Zaterdag in Tivoli-Vredenburg de Spaanse flamenco-gitarist José Fernández Torres, oftewel Tomatito. Hij won meerdere Latin Grammys voor zijn solowerk en mixt traditionele flamenco-vormen met jazz, blues en Latijns-Amerikaanse muziek. Hij heeft opgetreden in Tivoli-Vredenburg. Het waren memorabele concerten en zaterdagavond is hij weer terug. De laatste kans, en het is echt de laatste kans, om pianist Imogen Cooper live te zien spelen zaterdagavond in Amsterdam. Ze kondigde onlangs aan te stoppen met optreden op haar programma De Lievelingsmuziek, Impromptu's van Frans Schubert en ook Beethoven. Zaterdagavond, Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam, Imogen Cooper. Dat dan, Schubert en Beethoven, hier een van haar meest recente platen met werk van Chopin.

Berceuse van Frédéric Chopin door Imogen Cooper met dat prachtige poëtische touché. Ze speelt dus Schubert en Beethoven tijdens haar laatste optreden in Nederland aanstaande zaterdagavond in het Muziekgebouw. En de concerttips van vandaag je vindt ze op npoklassiek.nl/podium. Zometeen even een update van de Koningin Elisabeth-wedstrijd die deze week gaande is. De finale in Brussel en in de gouden opname pianist Rian de Waal. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée is het Rotterdams Philharmonisch Orkest te gast. In een afscheidsprogramma voor hun chef-dirigent Le Havre Chani spelen ze onder meer Mahler's vierde symfonie. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée. Live op NPO Klassiek.
1: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
2: Eén op de vier mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
3: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren. Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.

Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren. Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Filipijnse ambassade in Nederland gaat tijdelijk geen visa meer geven aan Filipijnse au pairs. De Filipijnse regering onderzoekt mogelijke misstanden bij Nederlandse au pair-bureaus en bij gezinnen, meldt Nieuwsuur. Van ongeveer 2000 au pairs die jaarlijks van buiten de EU naar Nederland komen, zijn de meeste Filipijns. De afgelopen jaren zijn er volgens de IND tientallen meldingen van misstanden geweest. Van au pairs die te lang moesten werken of zwaar huishoudelijk werk moesten doen tegen een laag salaris. Het besluit van de Filipijnen om tijdelijk geen visa meer te geven aan au pairs gaat in op 1 juli. Tegen ouders uit Dalfsen die vorig jaar hun twee kinderen ontvoerden nadat die uit huis waren geplaatst, zijn celstraffen geëist. De 46-jarige vrouw moet 1,5 jaar de cel in als het aan het OM ligt. En dat eist tegen haar ook TBS met dwangverpleging. Tegen haar man is 3 jaar en 4 maanden geëist, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. En daarnaast eist het OM dat ze 5 jaar geen contact meer mogen hebben met de kinderen. Die zijn nu 11 en 6. In de rechtbank zeiden de ouders vandaag dat hun kinderen onterecht zijn afgepakt. In Zandvoort heeft de politie vandaag extra bevoegdheden om overlast tegen te gaan op het strand en op de boulevard. Aanleiding is het onrustig verlopen weekend in de kustplaats. Vanwege het warme weer was het extreem druk. Er ontstonden opstootjes. Zo zou een beveiliger in zijn gezicht zijn gestoken met de stok van een parasol. Er hebben 7 mensen opgepakt. De gemeente Zandvoort heeft daarom het strand aangewezen als veiligheidsrisicogebied. En vanaf morgen wordt per dag bekeken of die maatregel nodig blijft. In Groningen is een man gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde bij een asielzoekerscentrum in de stad. Het slachtoffer is een man van 43 uit Groningen. Hij moest naar het ziekenhuis. Een andere man, van 49, is opgepakt. Hij heeft geen vaste woonplaats. Volgens de politie verzette hij zich bij zijn arrestatie, waarna agenten een stroomstootwapen gebruikten. Matthijs van Nieuwkerk keert na 4 jaar weer terug op tv. De presentator gaat een programma maken voor SBS6 met zangeres Shirma Rouse. De twee reizen in het programma Soul Sister door de VS, langs plekken die een belangrijke rol speelden in het leven van zangeres Aretha Franklin, die de grootste inspiratiebron van Shirma Rouse is. Matthijs van Nieuwkerk presenteerde voor het laatst een tv-programma in 2022. Hij kwam in opspraak nadat de Volkskrant een groot verhaal publiceerde over grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. Wielrenner Paul Magnier heeft opnieuw een etappe gewonnen in de Giro d'Italia. De Fransman was vandaag de beste in de sprint. Het is zijn 3e etappezege deze Giro. In het algemeen klassement verandert er niks. En het weer, droog en zonnig. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen wordt het tropisch warm, 30 tot 32 graden. Later in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
2: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
0: NPO Klassiek. NTR.
5: Podium met Hans Hafmans.
6: Het is 5:04. Goedenavond, welkom terug.

0: Strijkkwartet, opus 77, nummer 1 van Joseph Haydn door het Butter Quartet. De finale week van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in België is in volle gang. 12 cellisten doen mee met de prestigieuze en veeleisende wedstrijd. Eerder deze week spraken we met dirigent Anthony Hermes, die de finalisten begeleidt met het Nationaal Orkest van België. We vroegen hem vandaag hoe de sfeer nu is.
1: Vanavond is de vierde avond van de finale van het Elisabeth-concours. En we hadden al drie fantastische avonden met zes fantastische finalisten. Gisteren ook twee keer hetzelfde stuk. Prokofjev, Sinfonia Concertante. Echt twee hele verschillende uitvoeringen. Ja, en de sfeer is ongelooflijk hier in Bozar. Het publiek leeft ongelooflijk met de kandidaten mee. Achter de schermen is er soms wat stress bij de kandidaten. Maar het gaat eigenlijk allemaal heel voorspoedig. Voor het orkest is het een echte krachttoer. We spelen zes verschillende concerti dwars door elkaar heen. We repeteren iedere dag van 10 tot 2 met twee kandidaten. En dan 's avonds is de finale. En gisteren met de Sinfonia Concertante van Prokofjev kwamen dus pas om 10:30 uit Bozar. Allemaal spannend, allemaal leuk. En er komen nog een aantal hele bijzondere kandidaten aan. En de laatste avond dan met Dutilleux en met Lutoslavski. En dan 's avonds, zaterdagnacht om 12:00, de proclamatie. Ik kijk er naar uit.
0: Zegt dirigent Anthony Hermes. Alle finaleavonden zijn live te volgen, tot en met de uitslag zaterdagnacht. Daarnaast besteedt de Belgische zender VRT op originele manieren aandacht aan de Elisabeth-wedstrijd. Ze nemen een kijkje bij de finalisten die in isolatie zaten of zitten in de muziekkapel, zich voorbereidend. Ze filmen koningin Mathilde, die vertelt over de relatie van Pablo Casals met koningin Elisabeth, en laten de historische cello van Casals horen. Dat is overigens ook de prijs die de winnaar krijgt, 4 jaar lang spelen op dit bijzondere instrument. Uit 185 inzendingen, 66 kandidaten, afkomstig uit 20 landen. De Nederlanders zijn inmiddels uitgeschakeld. Deze week draait om de laatste 12 tot en met zaterdagavond. En die cello-competitie is nog relatief jong binnen het concours, dat altijd gaat over viool, piano of zang. Dit jaar is pas de derde editie. En hier is de eerste winnaar van 2017, Victor-Julien Laferrière.

0: cellist Victor-Julien Laferrière en het Philharmonisch Orkest van Luik. Hij was de eerste winnaar in 2017 van de eerste editie van de Koningin Elisabeth-wedstrijd met de cello centraal. Deze week is de derde editie. We zitten midden in de finale week. 12 cellisten in Brussel. De uitslag aanstaande zaterdagavond. Heel laat. 6:55. Nog één keer de ANWB met Erik Evengroen.
1: Ja, het drukste moment van de spits ligt alweer even achter ons. Maar nog altijd ruim 300 kilometer file. En vooral rond Amsterdam behoorlijk nog wat vertraging door een nasleep van eerdere ongelukken. Dat zien we vooral op de ring van Amsterdam. Op de A10 West bijvoorbeeld. Vanaf Amsterdam West tot aan het Koenplein staat nog 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. De andere kant op, vanaf Amsterdam West tot aan Durgedam, 14 kilometer file rijden zelfs nog met een half uur oponthoud. En wat daarbij nog opvalt is de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 nog 8 kilometer file met 20 minuten vertraging.
2: NPO Klassiek. Podium met Hans Hafmans.
0: Deze week is het 15 jaar geleden dat pianist Rian de Waal op 53-jarige leeftijd overleed, veel te jong. Hij had nog zoveel plannen, maar een ziekte maakte een einde aan zijn glansrijke carrière. De liedcyclus Myrten van Robert Schumann is geschreven als huwelijksgeschenk van Robert Schumann aan zijn geliefde Clara. Het eerste lied Widmung werd door Liszt bewerkt en was een van de favoriete toegiften van Rian de Waal.

Ja, hij hield ervan, Rian de Waal, van transcripties van bewerkingen. Hier een prachtig exemplaar, Wiedmung, lied van Robert Schumann, bewerkt door Franz Liszt. Een schepje erbovenop nu, pianist Leopold Kordowski maakte net als Liszt ook transcripties. Begin vorige eeuw bewerkte hij werken van barokcomponisten, Couperin, Rameau, Lully, vele anderen voor piano. Die werden gepubliceerd onder de titel Renaissance. De werken van oude meesters beleefden een wedergeboorte op de concertvleugel. En Rian de Waal speelt de stukjes vele licht, maar toch klinkt het ook romantisch.

0: naar klavecimbalmuziek van Jean-Philippe Rameau, bewerking van Leopold Kodowski en het spel van pianist Rian de Waal. Deze week in de gouden opname op npoklassiek.nl/podium vind je meer over hem en kun je alles terugluisteren wat we uitzenden deze week. Dit is ook de week van het afscheid van Lahav Shani als chefdirigent van het Rotterdam Philharmonisch Orkest. Na 8 prachtige jaren neemt hij afscheid. Hij wordt chef bij de Münchener Philharmoniker. Concerten vrijdag, morgen dus en zondagmiddag in Rotterdam. En zaterdagmiddag in de NTR Zaterdagmatinée. We zenden het live uit vanuit het Concertgebouw in Amsterdam. Met onder meer de 4e symfonie van Gustav Mahler. Eerder deze week sprak ik Floris Don, hoofd artistieke zaken van het Rotterdam Philharmonisch Orkest, die jaren geleden Lahav Shani gescout heeft en hem binnengehaald heeft. Ik vroeg hem, waar ligt de kracht van dirigent Lahav Shani?
1: Ik denk dat hij ontzettend goed is in het beste uit zowel een orkest als een partituur naar boven halen. En dat kan niet elke dirigent. Het klinkt heel erg vanzelfsprekend. Maar Lahav kan zowel de componist totaal respecteren als ook het orkest waar die mee werkt aan die partituur van die componist. En het dan allemaal zo logisch laten klinken dat je dan echt het gevoel hebt, of je nou op het podium zit of in de zaal, van ja, inderdaad, zo moet het gewoon klinken en niet anders. En, ja, en dat is iets waanzinnigs. En tegelijkertijd de muzici de ruimte geven om ook met hun eigen ideeën te komen en die te incorporeren in een geheel dat gewoon zo vanzelfsprekend klinkt dat je denkt van ja, dit zo heeft dit inderdaad moeten zijn en niet anders.
0: Ja, inderdaad, de magie van Lahav Shani in zijn concerten. Dat was Floris Don, hoofd artistieke zaken van het Rotterdam Philharmonisch Orkest. Zaterdagmiddag zijn we er dus live bij met onder meer die 4e symfonie van Gustav Mahler. Dit is Rotterdam, geleid door Lahav Shani, met het tweede deel Allegretto uit de 7e symfonie van Ludwig van Beethoven.

Allegretto uit de 7e symfonie van Ludwig van Beethoven, het Rotterdams Philharmonisch Orkest, geleid door Lahav Shani, die dus nu deze week afscheid neemt van zijn geliefde orkest in Rotterdam en dat met ons viert aanstaande zaterdag in de NTR Zaterdagmatinée met de 4e symfonie van Mahler en ook een afscheidsaria van Mozart. Gen Reis, sopraan, komt mee. Straks om 8 uur is deze zender live verbonden met de Dorpskerk in de Reden in het kader van het Zoomfestival. Dat draait rondom het Ruisdaalkwartet met vrienden. Muziek van Leos Janacek op het programma. Mladi voor blazers. En het tweede strijkkwartet, Intieme Brieven, is prachtig. En een octet, heel feestelijke muziek van de Fransman Jean Francais. Dat vanaf 8 uur op deze zender. Hier spelen de Ruisdaals muziek van Tchaikovsky uit diens eerste strijkkwartet.

0: Het Ruisdagkwartet met het slot, de bruisende finale van het eerste strijkkwartet van Piotr Iljitsch Tchaikovsky. Vanaf cd en straks live vanuit de Dorpskerk in Rheden. In het kader van het Zoomfestival. Leos Janacek staat centraal. De Ruisdaals met muzikale vrienden. Maar eerst een uur cultuur in Opium met Shula Tas. Shula, wie is jouw gast vanavond?
1: Mijn gast is Ruben Lundgren. Hij is fotograaf. En hij is op zijn 21ste ooit, nu inmiddels ruim 20 jaar geleden, naar China vertrokken om daar fotografie te studeren. En is daar 2 decennia gebleven. En nu is er in Den Haag een overzichtstentoonstelling van zijn werk dat hij in China heeft gemaakt.
0: Dus en nu is hij terug?
1: Hij is nu terug. Hij is nu ook als curator aan het werk. Maar het werk dat we te zien is in Den Haag, dat gaat van hele grappige conceptuele dingen tot interactieve werken en ook wat journalistiek werk. Dus er is van alles te zien en ook van alles te bespreken zometeen.
0: Dat lijkt me ook. Zo'n lange tijd daar in China en dat vastleggen op.
1: Hij trok daar naartoe. Zonder een woord te spreken en ging meteen zette die zich in de collegezalen neer. Dus dat is een heel interessant feit.
0: Zometeen in Opium. Tot de klok van 7 nog even aanstippend. De plaat van de week, CD van de week. Vasilena Serafimova. Hier met een van de stukken van Erik Satie. Vertaald naar Marimba.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week is dat de monumentale Canon Pokajane van Arvo Pärt. In 2014 voor het eerst in Nederland uitgevoerd door Capella Amsterdam en dirigent Daniel Royes. Indrukwekkend. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
2: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
3: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook ecovriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
4: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
5: Wandel met Capella Amsterdam, Kalefax, Female Economy en Troep Courage mee met De Stoet. In Amsterdam Nieuw-West maken we een theatrale wandeling langs verhalen over rouw en verlies. Kom samen het leven vieren, van 4 tot en met 21 juni. Ga naar capellaamsterdam.nl. Loop je mee?
4: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
5: De Stoet. Ga naar capellaamsterdam.nl. Loop je mee?
6: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden gaan toch de geplande stakingen doorzetten. Na een gesprek met het kabinet zeggen ze dat Den Haag niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Premier Jetten is teleurgesteld dat de acties nu toch doorgaan.
2: Ik hoop dat de acties, en dat is een goed recht, wel beperkt blijven om niet een te grote impact te hebben, ook op onze samenleving. Wij hebben vandaag lang met elkaar gesproken over alle onderwerpen. Ik merk dat we allemaal echt voelen heel graag een sociaal akkoord te sluiten om als kabinet, werkgevers en werknemers dit land weer

0: NOS-journaal. De vakbonden gaan toch de geplande stakingen doorzetten. Na een gesprek met het kabinet zeggen ze dat Den Haag niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Premier Jetten is teleurgesteld dat de acties nu toch doorgaan.
1: Ik hoop dat de acties, en dat is een goed recht, wel beperkt blijven om niet een te grote impact te hebben, ook op onze samenleving. Wij hebben vandaag lang met elkaar gesproken over alle onderwerpen. Ik merk dat we allemaal echt voelen heel graag een sociaal akkoord te sluiten om als kabinet, werkgevers en werknemers dit land weer vooruit te helpen. En wij werken door en hopen dat we snel die gesprekken ook weer kunnen hervatten.
0: De bonden zijn tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen. De grote brand op dancefestival Tomorrowland in België vorig jaar is waarschijnlijk veroorzaakt door een menselijke fout. Dat zegt een van de oprichters van het festival in de podcast De Machine van de VPRO. Volgens hem is waarschijnlijk een vlammenwerper niet goed aangesloten, waardoor die een brandbare vloeistof lekte, ethanol. Het is niet duidelijk of dat ook echt de oorzaak is geweest. Het onderzoek loopt nog. Bij de brand werd het complete hoofdpodium van Tomorrowland in de as gelegd. Het festival ging wel door met een podium dat daar binnen 2 dagen was opgebouwd. Het Fries Museum in Leeuwarden stelt de opening van een expositie over Fries zilverwerk 2 maanden uit, vanwege veiligheidsrisico's. Het museum zegt dat er extra beveiligingsmaatregelen genomen zouden moeten worden om de kunstobjecten veilig te houden. Het gaat om zilveren kandelaren, kannen en schotels die rond 1670 zijn gemaakt in Friesland. Recent zijn in Doesburg en Assen zilveren en gouden voorwerpen gestolen. Maar volgens het Fries Museum hebben de extra maatregelen daar niets mee te maken. Het weer vanavond nog lang zonnig en warm. Morgen zon en sluierwolken, in het binnenland 30 tot 32 graden. Later in het zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
3: Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het 3e pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De 9e symfonie op 2 vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.
5: Wat als de dood vertraagd kan worden? Diederik Jekel en Catalina Mosquera Rosas gaan op zoek naar het eeuwige leven. Van het voorkomen van ziektes tot het aanpassen van ons DNA.
6: Dat je kan knippen en plakken in het DNA.
7: We zijn zover.
5: Jekels jacht naar het eeuwige leven. Vanavond om 8:30 op NPO 2.
8: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
9: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
8: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
10: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Filharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
11: NPO Klassiek. Avro Tros. Opium met Shula Das.
12: Goedenavond en welkom bij Opium, je dagelijkse uur kunst en cultuur hier op NPO Klassiek. Vanavond in de rubriek Bijna Vergeten hebben we aandacht voor Margaret Kennedy, een Britse schrijfster uit de vorige eeuw. Rond 8:30 kijken we in de coulissen bij een klassiek pianiste, Daria van Berken, die

die op tournee is met Beatles-nummers. En mijn gast is Ruben Lundgen, fotograaf en curator ook sinds kort. En op zijn 21ste vertrok hij als fotografiestudent naar China. En daar maakte hij zich de taal en cultuur zo eigen mogelijk. En ontwikkelde zich in de 20 jaar die hij daar zou blijven tot een gevierd fotograaf. In het Fotomuseum in Den Haag is nu een overzicht te zien van deze twee decennia werken en leven in China in de tentoonstelling Flowers in the Mirror. En één van de werken die centraal staat in die tentoonstelling draait om het nummer Tante, dat onrust betekent. En dit nummer ging viraal tijdens het Chinese nieuwjaar in 2011. En Lundgen maakt vervolgens een project rondom screenshots waarin fans van dit nummer uitvoeren. En we gaan even luisteren naar een klein fragment. Blijf hangen.

0: Ja, je luistert niet naar vrije geluiden, maar nog steeds naar opium. Dat was een fragment van het nummer Tante van Gong Lina, dat onrust betekent. En je kunt misschien wel raden waarom. En dat nummer vormt de basis van een belangrijk werk van mijn gast vanavond. Als 21-jarige jongen vertrekt hij naar China, 2 meter lang, zonder een woord van de taal te spreken. En hij zou daar 2 decennia blijven en zich tot een gevierd fotograaf ontwikkelen. In het Fotomuseum Den Haag is nu werk te zien dat hij in die periode maakte. De overzichtstentoonstelling Flowers in the Mirror. Een tentoonstelling die zowel conceptueel, interactief als meer journalistiek werk bevat. En Ruben Lundgren zit nu tegenover mij. Hoe luister jij nu naar dit nummer als je dit zo hoort?
1: Ja, ik moet lachen als ik het hoor.
0: Ja?
1: Herinneringen komen terug.
0: Ja?
1: Ja. Ja, het was al mijn afstuderen. Ik studeerde in 2011 af op de Kunstacademie in Beijing.
0: Ja. Als bezoeker vond ik het behoorlijk intens. Op een gegeven moment, als je er heel lang in staat, dan is het best intens.
1: Ja, is het ook, ja. En ook hoe mensen dus daar online op reageren.
0: Ja.
1: Ik associeer het dus ook enorm met wat we nu als een soort TikTok-nummer zouden hebben. Is dat zo'n nummer even viraal gaat.
0: Maar viraal gaan. Iedereen luistert en iedereen het even kent.
1: Ja. Ja. En dat was toen voor het eerste keer dat eigenlijk, voor mijn gevoel, voor het eerst gebeurde dat iets viraal ging.
0: Ja. Je vertrok op je 21ste naar China. Wat voor jongen was je toen? Wat trok je naar dat land toe?
1: Nou, ik was student fotografie. Ik studeerde op de Hogeschool van de Kunsten Utrecht, fotografie. En ik wilde voor mijn afstuderen eens een keer wat avontuurlijker werk maken. En in een soort bravoure, in een bui, heb ik gezegd, ik ga naar Shanghai toe om daar een serie te schieten. En niemand heeft me tegengehouden bij dat idee. Dus ik zat op een gegeven moment op dat vliegtuig. En toen, ik had eigenlijk mezelf voor de gek gehouden. Maar toen stond ik daar opeens. En dacht ik, dan moet ik ook wel wat gaan doen.
0: Ja.
1: Dat was het eigenlijk. En ik was, ik wist niet zo heel veel. Dus China als groot land. Communistisch, Mao. Ik bedoel, veel mensen.
0: Dat was de kennis die je had.
1: Ja, zo'n beetje wel. En dus dat toen de tijd Shanghai net een grotere havenstad was geworden dan Rotterdam. Maar dat was Nederlands trots, grote havenstad van de wereld. Dus toen dacht ik, daar wil ik wel meer van weten.
0: Ja, en dus je had eigenlijk geen idee. Je ging ook de collegezalen in, begreep ik, zonder een woord te spreken.
1: Nou, ik heb wel Chinees geleerd, dus ik heb ook nog een cursus gedaan, ook nog in Amsterdam uiteindelijk.
0: Ja, maar dus dat is wel iets anders dan colleges volgen.
1: Nee, colleges volgen, dat ging niet heel goed.
0: Nee.
1: Of tenminste, ik heb heel trouw alle colleges wel gevolgd.
0: Ja.
1: Met af en toe een student naast me die dan af en toe zei, de leraar zegt dat en dat en dat. Oké. Dus ik ben mezelf een beetje doorheen gerommeld de eerste paar jaar.
0: En wat voor werk maakte je in die begintijd?
1: Nou, ik maakte veel conceptuele documentaire fotografie. Dat was modieus. Ze noemen tegenwoordig ook een soort van metafotografie. Dus fotografie die over fotografie gaat.
0: Mm-hmm.
1: Daar was ik jaren mee actief. Met een partner van mij, Thijs Groot-Wassink. Daar maakte ik lang werk mee. Dat hebben we jarenlang ook in Shanghai en later ook in andere plekken gemaakt. Ja.
0: En je bent daar dus 2 decennia gebleven. Waardoor kwam dat? Want je ging er heel bleu in. Is er een moment geweest dat je dacht, hier blijf ik?
1: Ja, eigenlijk constant.
0: Ja?
1: Dus na die eerste trip sowieso. En toen heb ik, van het een kwam het ander, zeg ik wel eens. Het is je ontmoet een paar studenten op de Kunstacademie. Die zeggen, je kan ook hier studeren. Dat lijkt me wel een goed idee. Ik ben nog een keer gaan testwonen, een paar maanden in de winter. Toen nog heel veel smog. En dat je denkt, even niet zo'n mooie periode, zeg maar.
0: Ja.
1: Ja, dan had ik nog meer vrienden. En toen dacht ik, dat is logisch. En na mijn afstuderen 2011... ik zat nog in zoveel projecten en zoveel dingen te doen dat ik er nooit aan heb gedacht om terug te gaan. Eigenlijk zijn die 20 jaar ook gewoon zo voorbij gevlogen tot nu.
0: Ja, want je bent pas in oktober, afgelopen oktober teruggekomen, begreep ik. Als fotograaf moet er dan ook voldoende te doen zijn. Wat maakt China zo interessant als subject?
1: Nou, ik denk dat China lang is mijn soort van speeltuin geweest om het fotografiemedium te verkennen.
0: Mm-hmm.
1: Dus die conceptuele documentaire projecten heb ik gedaan. Maar ik heb het medium in al die jaren op heel veel verschillende manieren proberen te vatten. Dus het gaat ook over gebruiksfotografie bijvoorbeeld. Of ik heb ook 10 jaar voor de Volkskrant gewerkt.
0: Gebruiksfotografie?
1: Ja, gebruiksfotografie is in het Engels zeg je vernacular photography.
0: Yeah.
1: Het is fotografie die meestal niet zo erg gewaardeerd wordt in kunstzinnige zin. Maar oude advertenties uit de jaren 80. En dan zie je die en denk je, dat is geweldig. Of persoonlijke fotoalbums bijvoorbeeld. Dat zijn geen kunstobjecten aan zich. Maar door ze in een kunstcontext te trekken, wordt dat wel kunstzinnig.
0: Mm-hmm.
1: Dat is ook een vorm van fotografie die ik enorm fijn vind. En dan journalistiek, maar ook ik heb een boek gemaakt over ook een onderdeel propaganda boeken in zitten. Dus ik heb het medium van zoveel mogelijk manieren proberen te begrijpen.
0: Ja.
1: En China is daarin gewoon een soort geografische speeltuin geweest.
0: En zit er ook nog een bepaalde esthetiek in China voor jou?
1: Ja, ik bedoel, zeker als je al die stromingen van fotografie afgaat. Hè, dus de propagandaboeken uit de jaren 50 en 60. Dat heeft een hele sterke communistische inslag en een vorm.
0: Wat moet ik me daarbij voorstellen? Veel rood?
1: Nou, veel rood en rode tomaten. Hè, dus, en een beetje wat je nu associeert met Noord-Korea. Hè, dus van voor de culturele revolutie, jaren 60 ook veel. Dat is een stroming, maar ook die gebruiksfotografie, bijvoorbeeld die ik interessant vind uit de jaren 80, die laten dan die China van na de opening up zien. Hè? Dus van in de jaren 80 verandert dat, wordt een kapitalistischer land. Mensen krijgen een koelkast, daar moet ook voor worden geadverteerd. En dat heeft ook heel veel betekenis. En die stijl spreekt me ook enorm aan. Dus er zitten enorm veel verschillende stijlen in die geschiedenis.
0: Ja. De titel van de tentoonstelling is Flowers in the Mirror. Kan je die eens uitleggen?
1: Ja, ik heb hier lang over gepraat met Gary van Pinksteren, een van de schrijvers van het boek, China-correspondent.
0: Er is een boek ook van de tentoonstelling, van je overzicht.
1: Klopt, ja, waar alles in staat. En ik had die titel wel eens gebruikt voor mijn scriptie, een deel van die titel voor de geschiedenis die ik heb geschreven over Joris Ivens, dat een Nederlandse filmmaker die ook veel in China actief was. En daar vond ik het heel goed bij passen. Je probeert toch het land, zeg maar, het beeld van het land neer te zetten. Ook zeker als fotojournalist, de laatste 10 jaar. Waarin je letterlijk het beeld van China mede kan bepalen. En dat blijkt toch altijd weer net even anders in elkaar te zitten dan je soms denkt. En dit is een Chinees gezegde as the moon in the water and flowers in the mirror. Wat ik enorm toepasselijk vond voor het boek ook. Want het gaat niet alleen over fotografie die schijnwerkelijkheid heeft. Maar ook China, het beeld van China wat er bestaat in Nederland bijvoorbeeld. En ook mijn eigen soort van schijnwerkelijkheid. Waarin ik toen ik in die tijd uit de kast kwam en daar ook een soort façade op hield. Dus die drie lagen die vallen allemaal onder die titel. De bloemen in de spiegel, zeg maar. Iets wat je wel mooi eruit ziet, wat je denkt te kunnen grijpen, maar toch niet kan vastpakken.
0: Ja. En je bent er dus ook heel diep ingedoken in die taal en de cultuur. Maar je blijft toch ook altijd een beetje een buitenstaander. Al is het alleen maar omdat je 2 meter lang bent. Daar maak je ook gebruik van in je werk. Wat is de meerwaarde van dat perspectief als fotograaf? Dat je er van binnenuit toch een beetje de buitenstaander blijft?
1: Ja, ik denk dat het ook gewoon iets waar ik mezelf prettig bij voel. Dus ik vind die buitenstaanspositie niet vervelend. Ik vind het ook wel, het heeft ook iets, je bent er niet emotioneel mee verbonden. Dus ook niet, ik heb geen nationalistische gevoelens bijvoorbeeld. Hè. Dat maakt dat je ook iets droger naar de situatie kan kijken. Ja. Tegelijk voel ik me wel verbonden. En mijn vrienden zitten ook gewoon nog steeds daar. En mijn vriend ook, Chinese vriend.
0: Oh.
1: Het is ook niet zo dat je een echte buitenstaander bent. Je op een gegeven moment begrijp je ook wel hoe dat perspectief in elkaar zit. En sterker nog, als je er 20 jaar zit en je leert jezelf daar ook kennen, dan zijn ook dingen van jezelf ook gewoon die je daar hebt uitgevonden, die ook gewoon bij jezelf passen. Dus het is een soort, maar ja, absoluut een buitenstaander, 2 meter en wit. Dus dat is ook
0: En wat doet dat voor het werk? Wat doet dat voor jou als fotograaf? Dat je toch een andere blik meeneemt.
1: Ja, het neemt een andere blik mee. Kijk, als je bijvoorbeeld voor de krant bijvoorbeeld schiet, dan is het wel fijn dat je ook die blik van de lezer van de krant bijvoorbeeld ook meeneemt. Hè? Dat je weet hoe die lezer in elkaar zit. Je bent er zelf een. Dat is fijn om zo'n buitenstaanders perspectief te hebben. Het is moeilijker als je een Chinese fotograaf bent om dat te communiceren naar het Nederlands publiek. Je moet toch daarin mee voor een stukje. Of je moet dat aanpassen, maar je moet weten waar de gedachte bij zit. Dus dan ben je een soort van, dat is ook waar correspondenten ook altijd mee zitten. Het is fijn om een aantal jaar correspondent te zijn, maar op een gegeven moment vergroei je met zo'n land.
0: Ja.
1: En dan heb je juist dat buitenspaans perspectief niet meer.
0: Ja.
1: Dat is fijn. Ja, en ik ben zo jong gekomen en zo fris en fruitig en zo naïef ook, is dat je ook gewoon een deel zelf daar gevormd bent. Ik denk dat ik voel me ook nog steeds, ik mis China niet op die manier, omdat ik voor mijn gevoel daar gewoon een deel van mezelf, het zit in mijn DNA gebakken, ondanks die lengte. En het is toch een half leven wat je daar hebt opgebouwd, zeg maar. Dus het voelt niet als buitenstaander, maar ik snap wel dat iedereen dat zo ziet. Ja.
0: Ja. Je zei net, je kan er wat droger naar kijken. Er zit ook een soort komische noot in veel van je werk. Dat heeft ook iets vervreemdends, soms ook een beetje iets ongemakkelijks. Is dat dan de insider die out? Of zeg maar, hoe zie je dat zelf?
1: Nou, ik denk dat het een soort een natuurlijke reflectie is van mijn persoonlijkheid. Dus dat gewoon, kijk, als je dicht bij jezelf blijft en als je die werkelijkheid, zeg maar, van jezelf zijn, dat toepast, dan komt dit eruit. Dus blijkbaar, ik kijk naar mijn eigen werk en ik zie ook gewoon een spiegel, letterlijk. Ja. Hè? Dus je kijkt ook naar jezelf, zeker als je die 20 jaar bij elkaar ziet. Mm-hmm. Nee, dat werkt goed. Ja.
0: En hoe wordt er dan in China op gereageerd? Want het kan ook soms bijna stereotyperend zou ik het niet noemen. Maar er zit wel ook iets afstandelijks in. Mensen worden wel ook op een bepaalde manier wordt het neergezet. Wordt dat je altijd in dank afgenomen?
1: Ja, zeker. Ik denk wel omdat ik het Chinese perspectief heel goed begrijpen. Het zit allemaal niet zo zwart-wit in elkaar als we soms denken. En de stereotypen blijken niet te kloppen. Mm-hmm. Andersom ook. Als de Chinese maatschappij kijkt naar de Nederlandse, dan zien ze toch ook al onveilig. En die democratie is ook niet lekker. Je kan het nooit op beslissingen en zo. Dus er zit ook wel wat zwart-witte manieren in. Dat is gewoon, dat heeft met afstand te maken.
0: Yeah.
1: Dus ik zie het van beide kanten altijd wel wat. Ik probeer het genuanceerd te zien.
0: Mm-hmm.
1: Dus nee, dat is. Ja. Dat lukt.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ik bleef zelf bij verschillende werken langer hangen. Maar onder andere bij Wild Goose. Dat is onderdeel van Menu.
1: Oh ja, ja, ja.
0: Kun je daar iets over vertellen?
1: Nou, dat is deel van die gebruiksfotografie. Dus ik heb jarenlang een heel serieus naslagwerk gewerkt. Dat heette Chinese Photo Book. Dat was echt hebben 8 jaar aan gewerkt. Een beetje een wetenschappelijk boek haast. En mooi officieel naslagwerk geworden. En daarna wilde ik iets heel los hebben. Dus ik heb voor een archief gewerkt in Londen ook. Mm-hmm. Op afstand dus in Beijing. En heel veel voedselfotografie verzameld. Omdat het zo heerlijk niet politiek is. Iedereen kan zich verhouden tot voedsel.
0: Ja.
1: En het laat ook nog stiekem toch ook wel de jaren 80 en 90 op een hele interessante manier zien. Ik vind dat als je die geschiedenis bekijkt van China, dat een ondergewaardeerd en super interessante periode is van verandering en transitie.
0: Mm-hmm.
1: Die in het Westen heel lang onder de radar heeft gestaan. En zelfs binnen China ook nooit zo officieel is vastgelegd, zeg maar. Hè? Dus die gebruiksfotografie van die advertenties van koelkasten of bijvoorbeeld zo'n fabrikant van voedsel van bevroren gevogelte.
0: Yeah.
1: Want dat is waar je naar keek, die gans. Het is een gans eigenlijk, waar je een gans in het water ziet in een vijver en daarnaast een plaatje van en zo is hij geroosterd.
0: Yeah.
1: Wat ik ook een soort Chinese blik vond van hoe je naar zo'n gans kan kijken.
0: Zien een vijver met een gans en denken, oh, lekker. Die
1: ja,
0: kan
1: lekker.
0: Ik
1: ja,
0: eten.
1: Ja, ja. Nee, ja. Ik heb wel eens Chinese vrienden op bezoek gehad die dan in een landschap bij Wognum in het kop van Noord-Holland keken en in die ganzen kijken en dachten, van wie zijn die ganzen eigenlijk? Zo van,
0: mogen we die
1: opeten.
0: Pakken? Ja,
1: ja, ja. Grappig, nou, dat is ook. Het heeft dus gewoon iets heel Chinees en het is ook iets grappigs. En nee, dat is het is ook met liefde gemaakt en dat wordt ook wel zo ervaren, heb ik altijd. De tentoonstelling is in Xiamen te zien geweest in 2018. En dat is de reflectie die je nu ziet. Dus het is in China tentoongesteld geweest en dat was een heel groot succes.
0: Wat
1: dus dat
0: leuk.
1: Was goed. Ja.
0: Je hebt veel conceptueel werk gemaakt, dus ook interactief werk, ook soms in samenwerking. Je had het er net ook al even over. En er is ook nog een heel reeks werk in opdracht van de Volkskrant. Wat is voor jou nou de rode draad in dat werk?
1: Nou, dit met curator van het Fotomuseum in Den Haag heb ik hier lang op gezeten. Dus Iris Sikking en ik hebben in COVID-tijd nog lang geleden een keer een lange wandeling gemaakt. En is gekeken van ja, waar zit het hem in? Ik denk dat het uiteindelijk die uitkomst daarvan, van die drie lagen, die allemaal verwijzen naar schijnwerkelijkheid, dat het daar op neerkomt. Ik heb het ook in mijn sollicitatie bij het Nederlands Fotomuseum zo verteld. Van, ja, ik heb, voor mijn gevoel heb ik 20 jaar onderzoek gedaan naar het medium fotografie.
0: Mm-hmm.
1: En dat heeft plaatsgevonden in China. En China vaak als onderwerp. Maar in wezen is het een onderzoek naar China, maar ook naar de fotografie en naar mijzelf. En dat is in de kern wat we ook in de tentoonstelling in het boek naar voren hebben gebracht. En dat hebben we heb ik samen met Iris uitgevogeld. Ik bedoel, dat wisten we aan het begin van het proces nog niet. Zo van,
0: dus het was eigenlijk een onderzoek naar het onderzoek wat je daar met Iris hebt
1: gedaan. Nou, we zijn op een open manier ingestapt en daar zijn we op uitgekomen. En het klopt. Op een gegeven moment viel dat kwartje en toen dacht dit is het. En dan wordt het proces ook heel veel makkelijker. Want dan denk je, dit zijn de lagen, hier, dit kunnen we gaan uitvoeren. Dus op het moment dat je dan bij een uitgever of bij een museum daarmee aan de slag gaat, dan denk je, je kan hele logische keuzes maken in de rest van het proces. Dus het is relatief soepel verlopen uiteindelijk. Ja.
0: Ja. als jij die 21-jarige jongen die zonder enig idee China instapte, als je die nu iets zou kunnen zeggen, wat zou je meegeven?
1: Nou ja, heb vertrouwen dat het, je stapt in een soort van zwart gat, hè? Mm-hmm. Ik ben heel blij dat ik dat toen gedaan heb. En je realiseert je ook pas op een veel latere leeftijd hoeveel betekenis bepaalde naïeve stappen die je zet toch hebben gehad. Dat je het in je onderbewuste, als je dat je daar toch wel juist in hebt gehandeld of zo. Dus ik kijk met heel veel plezier en trots ook terug. En je hecht er op een gekke manier steeds meer betekenis aan in de loop van de tijd. Dat is iets wat ik nu pas leer. Eigenlijk denk ik, ja, ik doe maar wat en ik kijk wel waar het schip strandt. Gary heeft het ook zo opgeschreven. En dat is wel wat ik eigenlijk nog steeds doe en wat me met terugwerkende kracht ook steeds meer bevalt. Yeah.
0: Dankjewel. Flowers in the Mirror van Ruben Lundgren is nu te zien in het Fotomuseum in Den Haag. Dankjewel voor je komst naar Opium. Eigenlijk.

Dat was het concert voor vier violen, altviool en basso continuo in bes groot van Antonio Vivaldi. En het is onderdeel van zijn Lestro Armonico, ofwel harmonische inspiratie, uit 1711, dat voor het eerst in Amsterdam werd uitgevoerd. En dat wordt wel de meest invloedrijke verzameling van instrumentale muziek uit de 18e eeuw genoemd. Zojuist werd het uitgevoerd door Les Musiciens du Prince Monaco onder leiding van Gianluca Capuano.

0: Ja, dit vrolijke stuk getiteld Esperanza, ofwel hoop, komt van het album Les Égarés, de verdwaalde, waarop de Malinese Cora-speler Balaké Sissoko de krachten bundelt met cellist Vincent Segal, saxofonist Émile Parisien en accordeonist Vincent Peyron.
1: Opium vanuit de coulissen.
0: De wekelijkse rubriek in Opium waarin we podiumkunstenaars vragen naar hun voorbereidingen. Wat zijn nou hun rituelen en waar kijken ze het meest naar uit? Deze week een voor NPO Klassiek bekende pianiste die met twee collega-muzikanten in het theater staat met een ode aan een van de grootste bands uit de muziekgeschiedenis.
2: Ik ben Daria van den Berken en ik ben pianist en dit jaar opeens ook voorstellingmaker. We zijn nu in de Speeldoos in Baarn. Ik maak hier samen met jazzpianist Ruben Heijn en rock- en poppianist Roel van Velzen een voorstelling over, hier komt hij, de Beatles. Want zeg nou zelf, wie houdt er niet van de Beatles? Ik ken geen klassiek muzikus die niet van de Beatles houdt. Alleen, ja, het is toch wel echt een bandje, dus wat moet je er nou mee? En ik ontmoette deze twee heren en opeens, zagen we eigenlijk alle drie hoe we onze werelden konden verenigen, want wat is er nou zo mooi aan de Beatles? Het zijn jongens die staan op een berg aan inspiratie van het verleden. Dat hebben ze allemaal toegelaten, van Stockhausen tot Bach, tot Beethoven, tot Schumann. Of ze nou samples gebruikten, of de vorm, of de noviteit van dingen. Maar ja, ze blazen de weg naar de popmuziek. En ja, die staat weer dichter bij Roel. En ondertussen kan ik heel veel laten horen, laten zien van klassieke structuren en wat er in de Beatles zit aan invloed. En de rest doet het met Motown, jazz, soul, pop, rock. Wat de Beatles konden doen waren hele mooie liedjes schrijven die qua gevoel heel dicht komen bij, ja, noem het iets onnoembaars, iets heel sereens, iets wat ook zit in een Schubert-lied. Ook al is dat heel anders, ik vergelijk ze niet, maar er zit wel een algehele kracht in, schoonheid. En toen ik 9, 10 was, alles toen ik nog jong was en mijn moeder zette de Beatles op, ja, ik viel daarvoor. Net zoals dat ik voor Beethoven symfonieën viel. Toen, op dat moment, maakte het allemaal niet uit. Ik vond alles mooi. En ergens waar wij nu enorm veel plezier in beleven, Roel, Ruben en ik, is dat we dat weer helemaal toelaten. Weet je, we zijn allemaal in onze hokjes gekropen. We zijn allemaal gespecialiseerd. Maar hier, deze avond, gaan wij los in dat geluk wat we voelden als 10-jarigen, toen we alles mooi vonden en alles met elkaar verweefden in ons hoofd en hart.

0: twee uur voor de voorstelling zijn we denk ik nog een doorloop aan het doen. Want, en dit is ook nieuw voor mij, in de popmuziek heb je te maken met versterking van muziek. En echt, ik kan je niet vertellen wat een nieuwe wereld dat voor mij is. Want ja, je krijgt in-ears, opeens luister je naar een soort album op je hoofd. Omdat alle muziek gewoon door je koptelefoon gaat. Ik vind het heel raar. Ik ben ook nog niet helemaal gewend. Het is ook wel geinig om een keer mee te maken. En ja, in die twee uur voor de voorstelling zullen wij denk ik nog druk in de weer zijn met onze teksten leren en nadenken. Aan de andere kant hoop ik dat wij ook gewoon even rustig gaan zitten en gaan genieten van het moment dat we lekker opkomen en dit gewoon gaan doen. Want ja, er zit al een jaar werk aan vast en nu zijn we er klaar. Mijn ritueel moet ik even heel erg snel gaan aanpassen vanavond, want dit is in niks hoe ik het gewend ben. Als ik in mijn eentje een recital ga spelen, dan heb ik bijna de extremiteiten van een Rafael Nadal die dat altijd had. Dat je je schoenen recht zet, dat je precies op een bepaald moment iets eet of niet eet of slaapt. En vlak van tevoren een bepaalde rust probeert te vinden en regelmaat waardoor je gewoon rustig ademend het podium opkomt. En alle muziek kan doen spreken. Ik denk dat ik deze rust hier straks niet krijg, dus ik moet het nog dieper in mezelf gaan zoeken. Maar het is ook, zoals ik al zei, de onbevangenheid van een kind. Dus ik hoop gewoon dat ik in mijn 10-jarige ik weer terug kan komen zometeen. En dan nogmaals ook de Beatles-liedjes voor zichzelf kan laten spreken. Een avond voor mij is geslaagd als het mij lukt om in deze kaleidoscoop ook de verstilling te vinden. Op een vleugel. Er zijn een paar momenten dat ik Schumann en Grieg speel. En ik heb ook een eigen versie van Blackbird. Dus waar ik aan de ene kant verheug op de dynamiek met Ruben en Roel. En ik geniet ook van wat zij doen. Het zijn totale entertainers en onwijs goede muzikanten. Verheug ik me ook heel erg op het gevoel dat het lukt om ja, op een vleugel de verstilling te vinden. Dat je alle contrasten hebt gehad op zo'n avond.
1: Je hoorde Daria van Berken in een bijdrage van redacteur Charles Arns. En de voorstelling Music and Wonders of the Beatles, waarin Daria samenspeelt met Roel van Velzen en Ruben Heijn, is nog te zien. Bijvoorbeeld vanavond in het Isala Theater in Capelle aan de IJssel. 5 juni in het Munttheater in Weert. En 17 juni in het Odeon Theater in Zwolle. En de tournee loopt nog tot en met 18 augustus.

Ja, dat was een deel uit de Märchenerzählungen van Robert Schumann. Gespeeld door Sabine Meijer op klarinet, Tabea Zimmerman op altviool en Hartmut Hull op de piano. En het is een van de laatste werken van Schumann. En toen hij het net af had, schreef zijn vrouw, Clara Schumann, in haar dagboek dat hij er erg blij mee was. En dat hij verwachtte dat deze compilatie zich heugst romantisch zou tonen.

0: Ian Bostrich zong samen met de Holstzingers het lied The Springtime of the Year van de English Folk Songs van Ralph Vaughan Williams.
1: Bijna vergeten.
0: De Britse schrijfster Margaret Kennedy schreef met de roman Picnic bij Maanlicht geen Who Done It, maar een Who Survived It. Een klif stort in en komt bovenop een hotel aan zee terecht. 7 van de 20 gasten sterven. De andere 13 genieten net op dat moment van een picknick bij het maanlicht. Wie zijn de overlevenden en wie zijn er dood? Daar kom je pas laat achter, want eerst vertelt Kennedy het verhaal van alle gasten die een week daarvoor een kamer boekten. Zoals het stel uit het volgende fragment, voorgelezen door Matthijs Deen.
2: Penditzak, zaterdag 16 augustus. Ik zit hier al vanaf vanochtend 5 uur bij mijn raam te kijken hoe het eb wordt. Ik zie het knappe jonge kamermeisje, ik ben haar naam vergeten, vanaf Kaap Penditzak over het klifpad aankomen. Ze komt elke ochtend langs die weg, over het strand, telkens wanneer het eb is. Het moet later zijn dan ik dacht. Christina slaapt. Ze zal pas wakker worden als het meisje onze thee en kannen warm water brengt. Dan zal er een nieuwe dag beginnen. Dit respijt zal voorbij zijn. Als Christina wakker wordt, zal ik niet meer alleen zijn. Ze zal niet vragen waarom ik hier al de halve nacht zit. Ze stelt geen vragen meer aan me. Ze wil niet meer weten hoe het met me gaat. Ze leidt haar leven aan mijn zijde in stilte. Het is ongetwijfeld een ellendig leven. Maar ik kan haar niet helpen. Zij kan tenminste slapen, ik niet.

De meisje is nu bij het strand gekomen, maar ze loopt heel langzaam. Ze is een bevallig jong ding, ze loopt goed. Ze is, naar ik meen, een grote favoriet van Christina. Maar mijn vrouw is altijd geneigd sentimenteel te doen over jonge meisjes. Voor haar vertegenwoordigen ze de dochter die we hebben verloren. Het moederinstinct is een zuiver dierlijke aangelegenheid. Als een kat haar jong heeft verloren, zal ze heel tevreden een jong hondje zogen. Zo is me verteld.

Op muziek van Michael Nyman uit de film Wonderland hoorde je een fragment uit de roman Picnic bij Maanlicht van Margaret Kennedy. Het boek verscheen in 1950 als The Feast en is in het Nederlands uitgegeven door Atlas Contact in een vertaling van Inge Kok. En in Engeland was al eerder een kleine revival ingezet voor deze bijna vergeten schrijfster, die ook veel voor toneel schreef en daarnaast een biografie van Jane Austen naliet. Dit was Opium voor vandaag. Morgen zijn we er weer en dan met Brecht van Hulten. Zij ontvangt Anouk Griffioen. In het Kruller-Müller Museum is dit voorjaar de eerste museale solo-tentoonstelling van deze Rotterdamse kunstenaar te zien met de titel Nu het er nog is. Griffioen heeft een fascinatie voor natuur, herinnering en vergankelijkheid en maakt vaak grote, vaak wandvullende tekeningen in houtskool. En daardoor kun je als kijker haar wereld instappen. En zometeen na 8 uur het avondconcert met Bijtske de Jong rechtstreeks vanuit de Dorpskerk in Rhede. Tot 8 uur hier hoor je nog muziek van Clara Schumann. En ik wens je nog een hele fijne avond.

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Cecile Huyne luistert samen met dirigent Jules van Hesse en trombonist Wouter Iziger naar de zesde symfonie Pathétique van Tchaïkovski. Een symfonie die in mysteries is gehuld. Tchaïkovski legt niets uit. Laat ze maar raden, schrijft hij aan zijn neef. Tchaïkovski's zesde symfonie Pathétique. Zondag vanaf 16:30 in Discotabel, hier op NPO Klassiek.
1: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bach-consort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het nederlandsbachconcert.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
2: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Wat als de dood vertraagd kan worden? Diederik Jekel en Catalina Mosquera Rosas gaan op zoek naar het eeuwige leven. Van het voorkomen van ziektes tot het aanpassen van ons DNA.
7: Dat je kan knippen en plakken in het DNA.
8: We zijn zover.
6: Jekels jacht naar het eeuwige leven. Vanavond om 20:30 op NPO 2.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Zij zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Tegen twee ouders uit Dalfsen, die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen en tegen de moeder ook TBS met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het daar niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Dat had op hen grote impact, vertelt de verslaggever van RTV Oost.
2: De moeder van het gezinshuis, dus degene bij wie de kinderen woonden in Dalfsen, is aan het woord geweest. En zij vertelt eigenlijk dat sinds die ontvoering eigenlijk geen dag meer is zoals het vroeger was. Ze zegt slecht te kunnen slapen, dat de kinderen daar ook last van hebben. En dat deze kinderen ook eigenlijk niet meer goed naar buiten durven. En gewoon heel erg traumatisch zijn geraakt door dit incident. Dus het heeft echt wel wat impact gehad.
1: Bij een Chinese poging om een groot Europees bedrijf over te nemen is mogelijk

0: gezinshuis, dus degene bij wie de kinderen woonden in Dalfsen, is aan het woord geweest. En zij vertelt eigenlijk dat sinds die ontvoering eigenlijk geen dag meer is zoals het vroeger was. Ze zegt slecht te kunnen slapen, dat de kinderen daar ook last van hebben en dat deze kinderen ook eigenlijk niet meer goed naar buiten durven. En gewoon heel erg traumatisch zijn geraakt door dit incident. Dus het heeft echt wel wat impact gehad.
1: Bij een Chinese poging om een groot Europees bedrijf over te nemen is mogelijk staatssteun ingezet. De Europese Commissie heeft zo'n vermoeden en doet nader onderzoek. Vorig jaar deed het Chinese JD.com een miljardenbod op het Duitse moederbedrijf van Mediamarkt. Het overnamebod is door Brussel nog niet goedgekeurd. Het Groningse dorp Warffum vangt vanaf vandaag 150 asielzoekers op. Het dorp helpt daarmee het overvolle Ter Apel, zegt de beheerder van de sporthal waar ze worden opgevangen.
2: Het is natuurlijk beschamend dat dit überhaupt nodig is, maar je gaat geen mensen buiten laten slapen. Dus dan moeten we een stap naar voren doen en dit gaan organiseren.
1: De opvang in Warffum is voor 4 dagen. En het weer vanavond nog lang zonnig en warm. Morgen zon en sluierwolken, in het binnenland tropisch warm, 30 tot 32 graden. Later in het zuiden en oosten stevige regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
4: Wat als de dood vertraagd kan worden? Diederik Jekel en Catalina Mosquera Rosas gaan op zoek naar het eeuwige leven. Van het voorkomen van ziektes tot het aanpassen van ons DNA.
5: Want je kan knippen en plakken in het DNA.
6: We zijn zover.
4: Jekels jacht naar het eeuwige leven. Vanavond om 8:30 op NPO 2.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
10: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
9: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
10: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
11: Klassiek. NTR. Het avondconcert. Met Bijtske de Jong.
12: Goedenavond. Gisteren ging de 12e editie van start van het muziekfestival Zoom. Een jaarlijks kamermuziekfestival dat is opgericht door het Ruisdaalkwartet. En dat plaatsvindt op verschillende, vaak bijzondere locaties langs de Veluwezoom. Er is in de komende dagen bijvoorbeeld een verrassingsconcert in een hotel in Velp. Er is een filmconcert in de beruchte Turnhal in Avegoor, ooit gebouwd voor SS'ers in opleiding. En er is een zonsopkomstconcert in een kwekerij in Dieren. En vanavond ben je via de radio live bij een concert in de Dorpskerk in Reden. Bij dit concert vanavond, onderdeel dus van dat muziekfestival Zoom, werkt het Ruisdaalkwartet samen met een aantal steengoede blazers voor een programma waarin de Tsjech Leos Janáček centraal staat. Van hem staan er 2 werken op het

programma zijn Suite voor Blazers, Mladi, waarin hij terugblikt op zijn schooltijd. En zijn tweede strijkkwartet met de bijnaam Intieme Brieven, geïnspireerd door meer dan 700 brieven van Janáček aan zijn grote liefde en muze. En dan klinkt er vanavond ook nog muziek van de componist die de korte dans componeerde, die ik nu eerst even laat horen. Jean Francin, Franse componist uit de vorige eeuw. En ja, het concert begint over een minuut of 10. De kerk stroomt nog vol met publiek. Dit is van Francin uit zijn Danse exotique, Bambiche.

0: Dat was een heel kort werk van Jean Francais als opmaat naar het werk dat zometeen hier in de Dorpskerk in Rhede na de pauze klinkt. Van Francais zijn octet voor klarinet, fagot, hoorn en strijkers. Vanavond ben je dus via de radio live bij een concert van het muziekfestival Zoom. Een festival dat is opgericht door het Ruisdael Quartet. Nou, primarius van het Ruisdael Quartet is Joris van Rijn en hij zit hier naast me. Joris, we zijn in Rhede. In deze regio groeide jij op, hè?
1: Ja, dit is mijn geboortegrond. En dat is eigenlijk een reden geweest om in Rhede een festival te gaan beginnen. Ook omdat veel mensen me al kenden en het kwartet waar ik in speel. En we dachten eigenlijk van ja, het is altijd leuk. Het zit hier altijd zo leuk vol als we hier een concert geven. Volgens mij kunnen we wel wat meer daarmee. Dus dat is al 12 jaar geleden hebben we dit toen van de grond gekregen. Daar zijn we heel trots op.
0: En inmiddels ook al een vast publiek opgebouwd?
1: Ja, er is ongeveer een harde kern van zo'n 200, 210 man. Dat zijn ook vrienden van het festival. En die supporten ons door dik en dun. En dat is ook altijd weer een heel leuk weerzien. We hebben gisteren dan het openingsconcert gehad. En dan is er ook echt een communicatie tussen de zaal en de muzici. En ze verwachten dan iets van ons en dat krijgen ze dan ook. En het is gewoon een leuke wisselwerking.
0: Ja, heerlijk dubbel thuiskomen voor jou dus. Ja. We horen vanavond een concert dat als titel De Eeuwige Jeugd heeft meegekregen. Een concert waarin het Ruisdael Quartet samenspeelt met een aantal blazers. Hoe kwam dat programma van vanavond tot stand?
1: We waren eigenlijk bezig met een Janacek strijkkwartet. Dus dat was een beetje de speel van dit programma. Intieme brieven. En veel van Janacek muziek is gebaseerd op jeugd of eigenlijk verlangen naar eeuwige jeugd. Hij was op vrij late leeftijd werd hij verliefd op een meisje die 40 jaar jonger was. En daar was hij helemaal tot over zijn oren verliefd op en heeft heel veel brieven naar haar gestuurd. En die werden soms ook wel beantwoord. En Janacek heeft toen uiteindelijk veel van die brieven getoonzet in dat strijkkwartet, de intieme brieven. En dat is dus eigenlijk gewoon een liefdesverklaring aan die Camilla Stislova, waar hij verliefd op was. Maar, en ook een soort droom wat hij met haar zou willen bereiken. En hij neigt altijd naar een soort jeugdigheid. En ook in al zijn opera's die hij heeft geschreven. En die Mladi, dat is dan het stuk voor zes blazers, is ook een stuk dat gaat over zijn jeugd. En dat past daar natuurlijk heel goed bij. Janacek is natuurlijk... Het hele gegeven is gewoon heel verfrissend. En, en ook wel confronterend, omdat het eigenlijk een verlangen is naar jeugd. Dus eigenlijk niet echt jeugd, maar...
0: En herken je dat verlangen?
1: Soms wel, soms niet. Ik zou soms wel eens willen dat ik niet ouder word. Maar ik zou ook eigenlijk niet...

0: willen missen de ervaring die ik nu heb en die ik 20 jaar geleden niet had. Dus dat is een beetje dubbel.
1: Ik vraag het ook omdat de eeuwige jeugd heeft niemand. Het Ruisdaalkwartet uiteraard ook niet. Nee. Maar de jeugd speelt wel een rol in jullie randprogrammering ook van het festival. Met educatieprojecten. Noem nou eens zo'n project waar je trots op bent.
0: Nou, wat wij hier eigenlijk elk jaar doen is... We spelen concerten voor pak een beet 6-7 scholen. En we hebben twee educatiemedewerkers. Anneke Frankenberg en Mirjam Mudde, de cellist en de violist. En die gaan dan al 3 weken van tevoren met 80 violen en cello's naar die klassen toe. En dan komen die mensen voor het eerst in contact met deze instrumenten. En dat is zo fantastisch om te zien wat daar niet altijd, maar toch wel vaak gebeurt. De verwondering die mensen hebben als ze zo'n instrument in hun handen krijgen. En deze twee, Anneke en Mirjam, die werken toe naar een slotconcert. Waarbij dus zij kunnen samenspelen met het Ruisdaalkwartet. Dus dan zitten we een hele dag met die klassen samen te spelen. En hebben we een heel programma waar ze dan met open snaren, de A en de E. En dat heet dan een groene en de gele snaar. Nou, dat hebben ze allemaal geleerd in die 3 weken. En dan zitten we met een honderden of zo zitten we een concert te geven. En er zijn toch wel vaak... toch wel vaak mensen, zo elk jaar toch wel een stuk of 4 of 5 die echt door willen. En daar hebben we ook iets, we hebben een paar donateurs gevonden die ook dit soort initiatieven willen ondersteunen. Dus mensen die graag door willen of misschien niet het geld hebben ervoor of om te kunnen ondersteunen voor de eerste 20 lessen. En er beginnen toch aardig wat mensen hier serieus interesse te krijgen om les te krijgen op een instrument.
1: Ja, vanuit welke missie of idee, welk idee zit erachter om met die educatie ook zo bezig te zijn?
0: Nou, ik ben opgegroeid in een tijd dat muziekscholen nog gewoon heel normaal waren. En voor iedereen toegankelijk om les te krijgen in muziekonderwijs. Ik vind ook muziekonderwijs op basisscholen en ook nog wel middelbare scholen. Is eigenlijk helemaal weg. En niemand komt er meer mee in aanraking. Dus als je er niet mee in aanraking komt, dan weet je ook niet of je het leuk vindt. En of je talent hebt. Dus eigenlijk willen we dat gat een beetje, en dat is dan alleen in deze regio natuurlijk, een beetje opvullen. Want ik heb een fantastische muziekschool gehad hier in Dieren. Dat was echt heel ondersteunend. En dat is nu allemaal weg. Dus dan hopen we toch dat er weer ergens een zaadje wordt geplant hier in de omgeving van Reden.
1: Ja, en zo dat doorgevende liefde voor muziek, dat is ook een soort van eeuwige jeugd op die manier, toch?
0: Ja,
1: zo blijf je.
0: Heb je mooi gezegd, ja.
1: Ik zie dat het al bijna tijd is voor het begin van het concert, dus ik laat je gaan. Maar ik wil je enorm bedanken. Je hoorde dus Joris van Rijn van het Ruisdaalkwartet. Hij zit zometeen ook op het podium hier in de Dorpskerk in Reden. En het is... Nog een minuut ongeveer voordat het concert begint. Ik zal vast even vertellen waar dat mee begint. Niet met dat strijkkwartet waar Joris in speelt, maar met dat werk voor blazers. Die suite voor blazers Mladí. Jeugd betekent dat in het Tsjechisch. Janáček was 70 toen hij dat schreef. En ja, je zou het dus kunnen zien als een terugblik op zijn leven en dan met name zijn jeugd. Het eerste deel gaat over zijn jeugd in de dorpsschool. Het gebouw waarin hij zowel was geboren als opgeleid. Zijn vader was dorpsonderwijzer. En het trieste tweede deel beschrijft het afscheid van zijn moeder op het station als hij op reis gaat om koorknaap te worden in het klooster van Brno. En over dat klooster gaat het in het derde deel. En dan in de finale beschrijft Janáček als jonge muzikus die een moedige sprong in het leven maakt. Nou, dat ga je dus horen. Het podium is nu nog leeg. Er zal nog even een korte huishoudelijke mededeling worden gedaan. Terwijl dat gebeurt, vertel ik alvast welke muzici zometeen het podium oplopen. Dat is Ingrid Geerlings. Zij speelt dwarsfluit. Juan Esteban Mendoza speelt hobo. Levan Tskahadadze speelt klarinet. Vicky Wright, basklarinet. Jos Lammersen, fagot. en Ron Schaperhorn. Er is, zoals je op de achtergrond hoort, nog een korte mededeling. Maar ik zie ook de blazers al klaarstaan achter de schermen. Dus het concert zal elk moment beginnen. Twee werken van Janáček dus. Hij leidde het grootste deel van zijn leven een onopvallend bestaan. Als docent, organist, koordirigent en onderzoeker van volksmuziek had hij... Ja, alleen enige faam in Brno, waar hij woonde en werkte. Maar toen zijn opera Janúva in 1915 in première ging... toen werd Janáček in het hele land onthaald als ware nationale componist. En dat nationale karakter dat zit hem niet alleen in het gebruik van Tsjechische volksmuziek... maar ook in zijn gebruik van specifieke ritmes... en van Tsjechisch als taal voor zijn muziek. Ik kijk eventjes hoe ver ze hier al zijn. Nou, volgens mij worden de muzici nu op het podium geroepen. Ja, daar zijn ze. De blazers dus. Die zullen beginnen met die suite voor blazers. Van Leos Janáček, Mladík.

0: Mladi was dat. Oftewel jeugd. De suite voor blazers van Leos Janacek. Gespeeld door Ingrid Geerlings op dwarsfluit, Juan Esteban Mendoza Hobo, Levan Skadatse klarinet, Vicky Wright basklarinet, Jos Lammersen van God en Ron Schaperhoorn. Je bent er live bij via de radio, live uit de Dorpskerk in Rheden. Er vindt nu een klein changement plaats op het podium. De zes blazers maken plaats voor vier strijkers. Na deze blazerssuite van Janacek horen we zo van Janacek zijn tweede strijkkwartet. De bekendste en meest gespeelde werken van Janacek zijn de werken die hij schreef toen hij al flink op leeftijd was. In Mladi, wat je dus net hoorde, blikte een 70-jarige Janacek terug op zijn jeugd. Het volgende werk dat je hoort schreef hij 4 jaar later. Janacek zat toen al jaren in een slecht huwelijk. Hij en zijn vrouw Zdenka, die hij ten huwelijk had gevraagd toen ze pas 14 was. Ze was zijn leerling en trouwde toen ze 15 was. Waren ver uit elkaar gegroeid. En Janacek was al jaren heimelijk verliefd op een nog weer veel jongere vrouw, Camilla. Deze Camilla ontmoette hij toen hij op zijn 63ste een bezoek bracht aan een kuuroord. Misschien om even te ontsnappen aan de ellende thuis. En daar heeft hij waarschijnlijk ja, toch onbewust wat om zich heen gekeken naar ander vrouwelijk schoon. En zijn oog viel op een mooie, jonge vrouw, deze Camilla. Camilla was ook al getrouwd, maar met iemand die veel van huis was. En dat gaf hen de kans om elkaar die dagen in dat kuuroord na de ontmoeting wat beter te leren kennen. En Janacek viel als een blok voor haar. Nou, dat was niet echt wederzijds. Of in elk geval hield Camilla het heel erg af. Maar dat weer hield Janacek er niet van om meer dan 700 brieven aan haar te schrijven. En in die brieven fantaseerde hij erover hoe het zou zijn als Camilla zijn vrouw was of als Camilla hun kind droeg. Maar Janacek kon schrijven wat hij wilde. Camilla bleef trouw aan haar man. Tussen het schrijven van de brieven en het fantaseren door had Janacek ook nog tijd om muziek te schrijven. Maar ook die was voor een groot deel geïnspireerd door zijn liefde voor Camilla. Zo ook zijn tweede strijkkwartet. Een strijkkwartet met de titel Intieme Brieven. Nou, hoef ik niet meer uit te leggen voor wie die intieme brieven bedoeld waren. Maar je hoort allemaal verschillende gemoedstoestanden terug in het stuk. Alles wat hoort bij een hevige verliefdheid. Over dit werk schreef Janacek zelf aan Camilla. Mijn noten kussen jou, ze roepen jou hartstochtelijk. En let vooral ook op de altviool zometeen, op de altvioolpartij. Die heeft niet voor niets een belangrijke rol in het kwartet. Want de altviool neemt hier, ja, als het ware de rol in van Camilla. Nou, het podium is leeg. De stoelen staan klaar. Nu is het wachten tot de vier strijkers het podium opkomen. De vier strijkers van het Ruisdael kwartet. Daar zijn ze. Joris van Rijn, Amy Olie Resnik, Gijs Kramers en Michael Müller.
1: Dank u wel, dames en heren. Voor wie er gisteren bij was, dit concert is iets totaal anders. En dat proberen we ook altijd zo te programmeren dat de ene avond niet hetzelfde is als de andere. Zodat je vooral niks kunt vergelijken. Vandaag dus een programma dat staat in het teken van de jeugd of de eeuwige jeugd. En jeugd is ook iets waar we allemaal naar streven. Volgens mij vindt bijna niemand het leuk om ouder te worden. Maar aan de andere kant, als je ouder bent, heb je ook veel meer ervaring. En dan kun je ook weer meer genieten van het leven. Janacek die worstelde enorm veel met het gegeven jeugd of eeuwige jeugd. Hij werd tot over zijn oren verliefd op een veel jongere vrouw, Camilla Stislova. Hij was getrouwd, hij had een huwelijk, maar dat was niet zo heel erg gelukkig. En hij werd, ja, die nieuwe liefde van hem, van, die was ongeveer 40 jaar jonger dan Leos Janacek. Die was voor hem echt een muze. En sinds hij haar heeft leren kennen, heeft hij eigenlijk alle werk van grote importantie heeft hij geschreven sindsdien. En al die werken gaan eigenlijk allemaal over het eeuwige leven. Maar ook een beetje de wrange bijsmaak die het heeft. Dat je eigenlijk allemaal weet dat je nooit het eeuwige leven zult hebben. Ik had net een leuk interview met Radio Pier. En er werd een leuke link gelegd naar... of Radio 4, NPO Klassiek moet ik zeggen. Maar er werd een leuke link gelegd naar het jeugdprogramma wat wij hier doen. En dat wij dus met schoolconcerten proberen mensen zo geïnspireerd mogelijk te krijgen. Jonge kinderen, om ook te gaan spelen. En Bijske, die hier de interview deed, die zei net van... ja, eigenlijk is dat jullie manier om het eeuwige leven in het zomerfestival te krijgen. Ik vond dat een hele mooie opmerking. Nou, dit strijkkwartet, Intieme Brieven, is een stuk dat ook eigenlijk alle liefdesbrieven beschrijft die Janacek aan die Camilla heeft geschreven. En het heeft 4 delen, je hebt het in het programmaboekje staan. Ruwweg genomen is het eerste deel is een beetje het gevecht of de spanning die er is tussen man en vrouw. Dus een mannelijk thema en een vrouwelijk thema. Het vrouwelijke thema wordt gespeeld door de altviool, Gijs in dit geval. Het tweede deel, Adagio, is het thema van Camilla. Dus een heel mooi, liefdevol thema. En Janacek is altijd iemand die best hysterisch schrijft in blokken. En af en toe dan gaat het alle kanten op, maar dan is er plotseling, en heeft u net ook gehoord bij Mladi, dan komen er van die fantastisch mooie boheemse melodieën uit. En het komt eigenlijk over als een soort obsessie. Eigenlijk een verlangen naar een jeugd of zoiets, een jeugdherinnering. In dit geval ook. En dan hebben we het derde deel, dat is volgens Janacek zelf... is dat de aardbeving die zijn liefde voor Camilla veroorzaakt. En dat gaat er flink aan toe, kan ik vertellen. En dan Allegro, laatste deel, is eigenlijk een soort droom... van hoe hij het leven voor zich ziet met Camilla. Maar die droom die zal nooit verwezenlijkt worden. Het eindigt met een hele mooie hymne... En kort nadat hij dit stuk geschreven heeft, is Janacek heel ziek geworden. En zijn wens om nog veel tijd te kunnen doorbrengen met Camilla is een klein beetje in vervulling gegaan. Want Camilla heeft op zijn ziekbed nog voor Leos Janacek gezorgd. En tot aan zijn dood aan zijn ziekbed gezeten. Dus ergens ook weer een beetje wrang. En dat past alweer precies bij die... muziek van Leos Janacek. Goed, wij gaan dit fantastische stuk voor u spelen. Veel genoegen.
0: Dat was Joris van Rijn, violist primarius van het Ruislaut-kwartet.

0: Jana Tjeks, Intieme Brieven, live gespeeld hier in de Dorpskerk in Rheden. Ja, een werk vol rauwe emotie, levendige contrasten. Een werk waarin Jana Tjek zijn diepgevoelde platonische liefde voor de 38 jaar jongere Camilla uitte. De 700 liefdesbrieven die hij haar tussen 1919 en zijn dood in 1928 schreef, die monden uit in dit persoonlijke, hartstochtelijke strijkkwartet. Live gespeeld door het Ruisdaal Kwartet. En dat bestaat uit violist Joris van Rijn en violiste Amy O. Jereschnik, altviolist Gijs Kramers en cellist Michael Müller. Je luistert dus naar een concert van het muziekfestival Zoom in de Dorpskerk in Rheden. Maar het is hier pauze nu.
1: Het avondconcert met Bijtske de Jong op NPO Klassiek.
0: Na de pauze klinken er nog twee stukken. Een kort werk voor fluit solo van Debussy. En een werk waarin de blazers en de strijkers, die je nu al afzonderlijk van elkaar gehoord hebt, samen zullen optrekken. Dat is een stuk van de Franse componist Jean Francais. Ja, deze pauze geeft me mooi de gelegenheid om nog wat verder op die componist in te gaan. En dan vooral te duiken in een van zijn belangrijkste inspiratiebronnen. Jean Francais was muzikoloog, componist, pianist. Op zijn zesde trok hij al de aandacht van componist en muziekpedagoge Nadia Boulanger. Zij nam de getalenteerde jongen onder haar hoede en zij beschouwde hem als een van de beste van haar leerlingen. En nou, dat zegt wat, want ze gaf les aan Leonard Bernstein, Astor Piazzolla, Aaron Copland en Philip Glass, onder meer. Francais werd al jong om zijn pianospel geroemd. Hij was veel gevraagd solist en niemand minder dan Francis Poulenc nodigde hem soms uit om werken voor twee pianos samen te spelen. Maar componeren was zijn belangrijkste bezigheid. En zodra hij een werk af had, begon hij aan een nieuwe compositie. Nou, niet alleen Nadia Boulanger zag hoe groot het talent van de jonge Jean Francais was. Ook Maurice Ravel viel het op. En hij gaf de ouders van Francais een belangrijke tip mee. Hij zei: te midden van de talenten van uw kind zie ik het meest vruchtbare dat een kunstenaar kan bezitten: nieuwsgierigheid. U moet dit nooit onderdrukken of riskeren om zijn jonge gevoeligheid te beschadigen. Maurice Ravel zou later ook een belangrijke inspiratiebron voor Jean Francais blijven. Dus zolang de pauze duurt, laat ik wat van Ravel horen. Delen uit Le Tombeau de Couperin, gespeeld door Bertrand Chamaillou.

Dat waren delen uit Le Tombeau de Couperin van Maurice Ravel, gespeeld door Bertrand Chamaillou. Inmiddels is de pauze hier in de Dorpskerk in Rhede bijna voorbij. Het publiek zit weer allemaal zo'n beetje op zijn plek. Je bent vanavond via de radio live bij een concert van het muziekfestival Zoom. Een festival dat al jaren elk jaar op verschillende locaties verspreid over de Veluwe Zoom plaatsvindt. Nog tot en met zondag zijn er concerten. Meer reguliere concerten zoals vanavond, maar ook bijvoorbeeld een verrassingsconcert in de buitenlucht. Een wandelconcert waarbij je langs verschillende locaties wandelt. Waarbij er steeds een kort concert wordt gegeven. Een familieconcert. Een filmconcert waarbij live muziek wordt gespeeld bij een stomme film uit 1922. Een zonsopkomstconcert. Dat begint al om 6:00 ochtends in een plantenkas van een kwekerij midden in het groen. En een fietsrouteconcert, een beetje vergelijkbaar met het wandelconcert. Vanavond is een meer regulier concert in de Dorpskerk in Rhede. Voor de pauze hoorden we eerst 6 blazers in een blazersuite van Leos Janáček. En ook van Janáček zijn tweede strijkkwartet. Nu, na de pauze, bundelen de blazers en de strijkers hun krachten voor het octet van Jean Francais. Maar voor ze dat doen, zal zo eerst dwarsfluitist Ingrid Geerlings solo een kort werk spelen. Dat doet ze op een plek waar ik haar niet kan zien. Dus het is even de vraag wanneer ze precies gaat beginnen en hoe dat verloopt. Maar dat merken we hopelijk vanzelf. Dit applaus dat je nu hoort, is alvast voor de blazers en voor de strijkers die dus het werk van Jean Francais zullen spelen. Dus dat zal waarschijnlijk vrij snel nadat Ingrid Geerling solo heeft gespeeld gaan klinken. Zij speelt het werk Syrinx. Een lied van werk van Claude Debussy voor dwarsfluit solo. Waarbij het ook de bedoeling dus is dat op een plek gebeurt waarbij het publiek de speler niet ziet. Een werk uit 1913. Je zult horen dat er wat Oosterse invloeden in zitten. Debussy liet zich in die tijd graag beïnvloeden door onder andere zigeunermuziek, Spaanse en Javaanse muziek. Ja, en er wordt dus ondertussen ook gestemd door de blazers en de strijkers. Ik vermoed dus dat zij heel kort, heel snel na dat werk van Debussy zullen gaan spelen. Dat zijn Levan Skadatse, klarinet Jos Lammerse, fagot Ron Schaperhoorn, Wilmer de Visser en het Ruistaal Kwartet. Maar eerst Ingrid Geerlings.

0: Applaus voor Ingrid Geerlings. Zij speelde dus Syrinx vanaf een onzichtbare plek bij het orgel boven. Muziek van Claude Debussy. Verder met het octet nu van Jean Francais.
1: Een kleine extra verrassing op dit concert. Onze geweldige fluitiste Ingrid Geerlings die speelde het stuk Syrinx van Claude Debussy vanaf het orgel. En het leek ons leuk om dit stuk nog eventjes in deze tweede helft toe te voegen. Omdat we dan echt een mooie spanne hebben van de Franse muziek van de 20e eeuw. Want dit is een vroeg stuk uit die tijd, uit 1913. Debussy, een van de grondleggers, een van de grootste impressionisten. Daarna ontstond er in Frankrijk een stroming van het een beetje neoclassieke stijl. Met Ibert bijvoorbeeld, Poulenc en Francais. Van wie u nu het octet gaat horen. En dat is grappig, want Francais is degene die het langst heeft geleefd van hun allemaal. Francais is pas in 1997 overleden. En dit stuk wat u nu gaat horen is pas in 1971 geschreven. Dus dat is helemaal aan de andere kant van die 20e eeuw. Het is een ontzettend leuk stuk. Het is een beetje een persiflage. Er komen allemaal walsjes en polkaatjes langs. Het is echt een soort van variatie op amusementsmuziek. Maar toch is het soms ook heel erg mooi. De inleiding is een prachtig duet tussen de clarinet en de fagot. Het langzame deel is prachtig en daartussenin is het vooral een heel leuk feestje. En dat feestje dan wel in een razend tempo. Er staan ontzettende hoge metronoomcijfers bij. We waren echt hard aan het repeteren met veel gezweet en dat ging allemaal maar net goed. En toen vertelde Jos, onze fagotist gelukkig, dat hij een keer met Francais heeft gewerkt in, wat is het, de jaren 80 of zo?
2: Begin
1: jaren 90 heeft Jos met Francais gewerkt. En die zei dat hij bij alle tempo, alle metronoomcijfers eigenlijk zei dat het een heel stuk langzamer veel beter was. Dus dat gaan we echt proberen. Veel plezier, dank u wel.

Het applaus dat je hoort is voor de leden van het Ruisdael Quartet. Joris van Rijn, Amy Ohi-Resnik, Gijs Kramers en Michael Müller. En voor klarinetist Levan Schadatse, fagotist Joris Lammertse, hoornist Ron Schaper en contrabassist Wilmar de Visser. Je hoorde live vanuit de Dorpskerk in Rheden het octet voor klarinet, fagot, hoorn en strijkers van Jean Francais. Gespeeld met zichtbaar veel plezier. Mooi om te zien. Het is een werk dat niet vaak wordt uitgevoerd, dat ook veel van de uitvoerenden vraagt. Het klinkt luchtig vaak, maar is voor de muzici soms behoorlijk veel eisend. Zo legt de altviolist Gijs Kramer ook op het podium vooraf in zijn praatje uit. Het is een werk geschreven in 1972. Jean Francais, deze Franse componist, werd geboren in 1912 en overleed in 1997. Geboren uit een muzikale ouders, begon zelf op zijn zesde met componeren en schreef dit octet dus redelijk aan het eind van zijn leven, in de jaren 70. Een werk waarin de strijkers en blazers elkaar ontmoeten. Voor de pauze bij dit concert hoorde je hen apart. De blazers in de suite voor blazers van Janáček en de strijkers in het strijkkwartet nummer 2 van Janáček. En nu hebben we ze dus samen gehoord. Je luistert naar een concert van het muziekfestival Zoom. Dit festival duurt nog tot en met zondag. Vindt plaats op verschillende plekken in de Veluwezoom. Meer informatie daarover vind je op de website van het festival. Hier gaat het publiek naar huis, maar het avondconcert gaat nog even door. Tot 11:30 laat ik je een opname horen van een concert dat november vorig jaar plaatsvond

de Doelen in Rotterdam. Patricia Kopaczynskaja soleerde toen bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest in het eerste vioolconcert van Dmitri Sjostakovitsj. En dat werk componeerde Sjostakovitsj in 1948. Maar hij wist toen het bijna af was al dat een uitvoering op korte termijn niet mogelijk zou zijn. Sjostakovitsj verwerkte er namelijk Joodse thema's in. En ja, je zou kunnen denken, 1948, dat moet dan toch wel weer kunnen. Maar het waren juist de hoogtijdagen van Sovjet-antisemitisme. Dus het duurde even voordat dit werk uitgevoerd kon worden. Het lag een tijdje in een la, maar daar is het inmiddels uit. En je gaat dus een fragment horen daaruit, uitgevoerd door het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Lahav Shani met Patricia Kopaczynskaja als solist.

0: Zo eindigt het eerste vioolconcert van Dimitri Shostakovich. Je hoort een uitvoering door Patricia Kopaczynskaya en het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Lahav Shani. Nou, als je morgenavond de radio weer inschakelt, dan hoor je opnieuw Patricia Kopaczynskaya met dan niet het eerste, maar het tweede vioolconcert van Shostakovich. Live gespeeld vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht. Morgenavond in het Afrotros Vrijdagconcert. Het NTR Avondconcert van vanavond kwam rechtstreeks uit Reden. Een concert van het muziekfestival Zoom. Dat is nog terug te luisteren via npoclassiek.nl/avondconcert. Nu Passaggio Late Night met Karel den Hertog.
1: NPO Klassiek. KRO NCRV.

0: Passaggio Late Night. Met Karel den Hertog.
1: Gezond leven, ik weet wel hoe het moet. Bewegen, tja, daar zit al een tijdje de klad in. Gezond en gevarieerd eten, ja, ik beken schuld. Chips of chocola, het gaat er sneller in en het komt er sneller aan dan dat het eraf gaat. Ieder pondje gaat door het mondje. Sociale contact onderhouden is ook belangrijk voor een gezond leven, maar ja, werk, jong gezin, ook dat schiet er te gemakkelijk bij in. Maar hey, er is nog een pijler voor gezondheid. Wetenschappelijk bewezen, jawel. En dat is de kunst. Actief of passief, 10 tot 20 minuten per dag. Het is te lezen in een boek dat onlangs verscheen, Kunst als medicijn van Daisy van Koer of Van Koert. Tuurlijk, we hebben geen argumenten nodig voor de kunst. De kunst heeft van zichzelf waarde. Het is niet alleen maar franje. Maar goed, als er argumenten gezocht worden, kunst is ook een economische aanjager. Kunst verhoogt je geluksgevoel. En nu is kunst dus ook een basisvoorwaarde. Nee, geen bijkomend randverschijnsel. Nee, een basisvoorwaarde, een pijler voor onze gezondheid. En voor die betere gezondheid is 10 tot 20 minuten de dagelijks aanbevolen hoeveelheid. Kijk, dat biedt perspectief. 10 tot 20 minuten per dag. Deze uitzending duurt 90 minuten. Dat is zo'n 6 keer de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid kunst. Die hardloopschoenen blijven morgen gewoon in de kast. Ik zit met een zak chips op de bank.

Vijf minuten Rameau voor een goede gezondheid. Helemaal als Timon Barto aan het klavier zit. Je hoorde de sarabande uit Livre de Pièces de Clavecin. Ja, ik lees verder dat boek, maar helaas, je schijnt het niet te kunnen compenseren. Die gezondheid, dus misschien morgen toch maar even een klein rondje. Ik las vandaag ook nog een mooi interview in NRC met Vera Betts. Ze wordt 80, een icoon binnen de Nederlandse muziekscene. Geweldige violiste, prachtige opnames. En het is een leuk interview. Ze zegt onder andere, ze leerde vioolspelen van haar vader als een zigeuner. En de ziel van de muziek zit in je rechterarm. Ze was geweldig, Vera Betts, als violist. Horen we hier in een deeltje uit het octet van Niels Gade.

derde deel scherzo uit het octet van Niels Gade, gespeeld door Larky Boudelli en de Smithsonian Chamber Players. En in die acht strijkers hoorde je Vera Betts en Annar Bijlsma. Leuk interview met Vera Betts, 80 jaar, maar still going strong.

0: De Vrijplaat.
1: Ja, ik ben bezig met mijn bandjes. En dat waren er nogal wat. En ik heb nu een bandje meegenomen met iets minder klassiek. Ik zat op de muziekschool en toen kwam ik in een zigeunerbandje terecht. Er was één docent op de muziekschool, Bokkie Fink. Hij speelde het cymbaal en hij begon een ensembletje waarin we dus niet klassiek, maar meer Oost-Europees gypsy repertoire deden. Vond ik echt geweldig. Ik was de enige violist. Veel panfluiten, want we hadden ook een hele goede panfluitdocent op de muziekschool Amersfoort. En op een gegeven moment was ik de enige violist tegenover een stuk of 20 panfluiten. Maar dat mocht de pret niet drukken. Ik had dus al interesse in die zigeunermuziek. Of misschien moet je tegenwoordig Roma en Sinti muziek zeggen. En toen gingen we met mijn ouders in de zomervakantie op vakantie naar Hongarije. Het was een paar jaar na de val van de muur. Dus ja, het was nog een beetje pionieren, maar het was echt geweldig. En een van die geweldige dingen was dat er overal muziek te horen was en te koop. Stapels bladmuziek met de Edizione Budapest. Geweldig, veel repertoire. En eindeloos veel bandjes. Ik had mijn Walkman mee en overal waar we muziek hoorden was dan een bandje te koop van Sándor of Sándor Lakatos. Of, geweldige violisten, stuk voor stuk. En nog steeds, als ik het hoor, waan ik mij weer even ergens als jonge jongen in Hongarije.

Hey, Katty. Dit was Sandor Lakatos met zijn Gypsy Band. En ik heb me die hele vakantie ondergedompeld in dit soort muziek. Ik moet zeggen dat mijn iets oudere zus er wel af en toe een beetje tureluus van werd. Die werd hier zenuwachtig van. Ja, ik snap het wel een beetje. Als je dit meerdere uren achter elkaar hoort. Maar ik vond het echt geweldig. En het is altijd een inspiratie geweest. Even heel anders verder. Met muziek van Claude Debussy.

muzikale schets d'un cahier d'esquisses uit een schetsboek van Claude Debussy, gespeeld door Aline Piboule. Ja, ik laat me graag inspireren door collega-muzikanten, collega-presentatoren. Afgelopen dinsdag had Annemaatje Limmerijs de sonatine van Pijper meegenomen. Geweldig. Ze had daarbij ook een luistertip om alle drie de sonatines achter elkaar te beluisteren. Heb ik gedaan. Geweldig. En van langer geleden had mijn collega Frank de Munnik een podcast. Eerst de dagelijkse portie Bach en later de Wonderkamer van Frank de Munnik. En hij liet daar op een gegeven moment muziek horen van Arroy Aftap. En die kende ik toen nog niet, maar wat een geweldige zangeres is dat. En hoe geschikt voor dit tijdstip van de dag.

0: sprookjesachtig, beetje mysterieus. De stem en de muziek van Aroy Aftab. En dit heette Bagon Mine.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde...
0: Ja, ik ben bezig in de autobiografie. Mijn leven van Hector Berlioz. Geweldig, heerlijk schrijver. En Berlioz was mateloos in van alles. In zijn muziek, maar ook in zijn afkeer van slechte dirigenten, slechte zangeressen.

0: S. Schrijft u me snel? Uw altijd toegewijde.
1: Ja, ik ben bezig in de autobiografie. Mijn leven van Hector Berlioz. Geweldig, heerlijk schrijver. En Berlioz was mateloos in van alles. In zijn muziek, maar ook in zijn afkeer van slechte dirigenten, slechte zangeressen. Hij was mateloos in zijn liefde voor Harriet. In zijn bewondering voor Shakespeare en in bewondering voor collega-componisten. Gluck en Spontini komen er goed vanaf. Hij had een grondige hekel aan de muziek van Rossini, ook al noemde hij De Barbier van Sevilla wel een meesterwerk. En hij had grote bewondering voor de muziek van Weber, Karel Maria von Weber. En in die bewondering wilde hij als jonge jongen, toen hij net was begonnen met componeren, een ontmoeting met zijn grote muzikale held. Toen kwam de componist zelf naar Frankrijk. 21 jaar zijn verstreken sedert die dag waarop Weber voor de eerste en de laatste keer Parijs bezocht. Hij was op weg naar Londen om daar een van zijn meesterwerken, Oberon, zo ongeveer te zien vallen en er te sterven. Wat verlangde ik er naar hem te zien? Wat klopte mijn hart toen ik hem achtervolgde op de avond vlak voor zijn vertrek naar Engeland? Mijn achtervolging was te vergeefs. Diezelfde dag had mijn docent, Le Sœur, 's morgens tegen mij gezegd: ik heb zo net Weber op bezoek gehad. Als u 5 minuten eerder gekomen was, dan zou u hem hele scènes uit onze Franse opera's voor mij op de piano hebben horen spelen. Hij kent ze allemaal. Toen ik een paar uur daarna een muziekwinkel binnenging: als u wist wie daar straks zat. Wie dan? Weber. Toen ik bij de opera aankwam, hoorde ik de mensen steeds maar zeggen: Weber is zo net door de foyer gekomen. Hij is de zaal ingegaan. Hij zit in een van de voorste loges. Ik was wanhopig omdat ik hem steeds maar niet te pakken kon krijgen. Maar alles was tevergeefs. Niemand kon me hem aanwijzen. In tegenstelling tot de poëtische verschijningen van Shakespeare, bleef hij, die voor iedereen zichtbaar was, onzichtbaar voor één enkele persoon. Omdat ik te onbekend was om hem te durven schrijven en ik geen vrienden had die in de positie waren om mij aan hem voor te stellen, slaagde ik er niet in om hem te zien.

0: Een van de componisten die Hector Berlioz mateloos bewonderde. Carol Maria von Weber, dit was de ouverture tot Oberon, gespeeld door Concerthaus Orchester Berlin onder leiding van Christoph Eschenbach. En ik blader lekker door in die fantastische autobiografie van Hector Berlioz. En volgende week meer.
1: Passaggio Late Night met Carol den Hertog op NPO Klassiek.

0: onmiskenbaar Vivaldi. De zomer, je hoorde de onweersbuien tijdens een lome zomerdag. Morgen gaat het onweren, dus hoe toepasselijk. Het staat op de CD van de week, album van de week van NPO Klassiek. En dat is een mooi album met onder andere marimbaspeler Vasilena Serafimova. En als je net heel goed luisterde, hoorde je haar meespelen. Maar dan streek ze de marimba. Dat geeft dan net een magisch randje. Voor de rest hoorde je het Quattuor Ardeo. Wel een lekkere, pittige uitvoering. En dat brengt het bij 10:15, 10:16 bijna. Hoog tijd voor onze Hollandse Nieuwe. En ook daarop een strijkkwartet, namelijk het Butter Quartet. Geweldig ensemble. En ze hebben een mooie cd gemaakt met twee Haydn-kwartetten. En daartussen, eigenlijk in dialoog, een stuk van de hedendaagse componist Caroline Shaw. Dat liet ik je gisteren horen. Nu keren we terug bij Haydn, bij zijn opus 77, nummer 1. Prachtig kwartet. En ik sprak Isabel Franenberg, de altvioliste van het kwartet. En zij vertelde over het repetitieproces. Hoe beelden en hetzelfde beeld tijdens die repetities een rol spelen.
1: Altijd als we beginnen met een nieuw Haydn-strijkkwartet of überhaupt een kwartet, dan hebben we het over wat voor affect, dus wat voor emotie, wat voor beeld hebben we. En dat is heel belangrijk, want soms dan beginnen we te spelen en dan komt het niet samen. En dan denk ik, wat is er aan de hand? Waarom lukt het niet? De een trekt, de ander duwt. En dan zeggen we, stop, wat voor beeld had jij? Oh, ik had een oud vrouwtje die nadenkt over haar jongere zelf in gedachten. Zegt de ander, oh, ik had een jong kind in gedachten. Of een ander, ik had een balvis in gedachten. En pas het moment dat we dus allemaal de neuzen dezelfde kant op hebben en hetzelfde beeld in gedachten hebben, dan vloeit het vanzelf.

Dus soms hebben we ook dat we, ja, intonatie lukt niet. Of het komt niet samen, of een tempo werkt niet. En dan kan je wel heel erg specifiek op, nou, laten we het langzamer proberen, of laten we het sneller proberen. Maar dan werkt het niet even makkelijk, of dan komt het minder snel samen dan als je gewoon zegt van, oké, laten we dit beeld, dit idee proberen. En dan meestal lost dat het vanzelf alle problemen op. Dus dat is heel gaaf. Ja.

of en hier bij dit Stryker Death van Haydn zijn gekomen op een meneer met een hele grote buik die door de weide loopt, die heel content is. En dan komt iemand tegen en daar heeft hij een gesprekje mee. Dus dat, ja, dat is het beeld dat wij hebben gebruikt hiervoor. En het staat iedereen natuurlijk vrij om er zelf een ander beeld bij te brengen. Maar het is heel belangrijk in deze muziek, omdat er zoveel retoriek in zit, dat je vanuit die retoriek speelt om het beeld over te brengen.

Ik zag hem lopen, een iets wat gezette man door een wei en dan knoopt hij her en der een praatje aan. Een mooi beeld bij deze opgetogen, frisse, vrolijke muziek van Haydn uit zijn strijkkwartet Opus 77 nummer 1, het eerste deel. En je hoorde het Butter Quartet en je hoorde ook Isabel Franenberg op de altviool en zij nam ons mee naar een repetitie. Het is een prachtig album, het is de Hollandse nieuwe van deze week en het album heet Wait Till the Clouds Roll By. Ga verder met Brahms. Zaterdagavond dirigeer ik hier in Hilversum het Naardens Kamerorkest. Leuk orkest, fijne mensen en wat spelen ze prachtig. En we doen de eerste serenade van Johannes Brahms. En Brahms had last van de erfenis van Beethoven. Brahms was al een bekende componist toen Beethoven overleed. En iedereen verwachtte van Brahms dat hij de tiende van Beethoven zou schrijven. Dus die eerste symfonie, dat was een kwelling voor Johannes Brahms. En dus waagde hij zich eerst maar eens aan een ander orkestraal genre, dat van de serenade voor orkest. En hieruit hoor je nu het derde deel, Adagio.

De prachtige serenade voor orkest nummer 1 van Johannes Brahms uit het langzame derde deel. Hoog tijd voor een gedicht. Vandaag een gedicht van Anna Enquist uit de bundel Hier was vuur. En het is een muzikaal gedicht en het heet Voor hobo en piano. Zij heeft het riet in huis gehaald waar altijd met een zweem van streling snaren klonken. Zij wil niet als de klarinet behagen, niet verlokken als de fluit. Zij stelt, zo eenzaam heb ik haar als meisje nooit gehoord. Met haar oprecht en puur geluid blaast zij zich dagelijks verder weg. Wat nu? Ik bied haar fluisterende tegenstemmen op het aangetast gebit van mijn klavier. Ik vang mijn grote kind nog in een uitgerekt akkoord, maar ga haar toevertrouwen aan de tegenwind.

De elegie uit de sonate voor hobo en piano van Francis Poulenc. En je hoorde François Lulle op de hobo en Eric Lesage op de piano. Straks de nachtmuziek. Nu eerst nog ook weer een werk dat ik via een collega leerde kennen. Fijn, dit soort inspirerende collega's. Dit keer was het Jacobus Den Herder die in Onder de Vleugels van Den Herder het pianoconcert van Antonín Dvořák besprak. Ik kende wel zijn vioolconcert, maar dat pianoconcert is minder bekend. Maar dat langzame deel, dat is prachtig.

Antonin Dvořák, het tweede deel Andante Sostenuto uit zijn Concert voor Piano en Orkest, opus 33 in G-klein. En je hoorde Richter, de klavierleeuw, samen met het Bayerische Staatsorkest onder leiding van Carlos Kleiber. En dat brengt ons langzaam maar zeker richting middernacht. Ik doe hier de lichten uit, maar blijf vooral luisteren, want in de nacht wordt er mooie muziek gedraaid. Kijk even in het lijstje. Beethoven, de Zesde Symfonie, muziek van Berlioz nogmaals, Bieber. Het zijn Rozenkranssonaten genoeg om van te genieten. Ik wens jullie een hele fijne nacht. Morgen zit hier Pieter van Nes weer. En volgende week mag ik weer. Hopelijk tot dan. Slaap zacht.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée is het Rotterdams Philharmonisch Orkest te gast. In een afscheidsprogramma voor hun chef-dirigent Lahav Shani spelen ze onder meer Mahler's vierde symfonie. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée. Live op NPO Klassiek.
1: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
2: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
3: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
2: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Beleef deze zomer Wonderfeel, het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
4: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
6: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
7: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
8: Weet je nog? Die avonden samen voor de buis. De spanning van de wekelijkse serie. Of die ene vertrouwde stem op de radio. Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis, die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden. Op schatkamer.nl.
7: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
9: Wandel met Capella Amsterdam, Kalefax, Female Economy en Troep Courage mee met De Stoet. In Amsterdam Nieuw-West maken we een theatrale wandeling langs verhalen over rouw en verlies. Kom samen het leven vieren van 4 tot en met 21 juni. Ga naar capellaamsterdam.nl. Loop je mee?
10: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen, van muziek tot erfgoed. Waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
9: De Stoet. Ga naar capellaamsterdam.nl. Loop je mee?

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van vrijdag 29 mei. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Dat zou meer ruimte moeten geven voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord zou ook afspraken bevatten over het vrijgeven van de Straat van Hormuz. De berichten zijn niet bevestigd vanuit Iran. Ook zou president Trump er nog mee moeten instemmen. Er zijn de afgelopen tijd aanvallen over en weer tussen de VS en Iran, maar veel minder dan voor het staakt het vuren dat 8 april van kracht werd. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Zo moet mijnbouwbedrijf Frisia ingrijpen als de bodemdaling te snel gaat. Het besluit is tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Het weer, vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking en later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.